leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij.

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Poen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, de eerste echte vakantieweek in Zeeland. Ja, het weer past er ook al goed bij. Zonnige dag vandaag met vanochtend wat wolkenvelden, later meer sluierwolken. Een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind, aan zee krachtig en het wordt 25 tot landinwaarts 31 graden. Ja, zomer betekent natuurlijk ook ongemak voor de eikenprocessierups of van die rups. Vooral in Capelle is het raak, hoor je straks in een verslag. En verder in het nieuws van morgen. De maximumsnelheid op de N290 bij Terholen blijft voorlopig 50 km per uur. Voor er weer naar 80 gaat, wacht de provincie onderzoeken af naar de veiligheid. Natuurmuseum Terra Maris bij Oost-Capelle wil meer bezoekers door het pad vanaf de parkeerplaats leuker te maken. En mocht je hebben meegeteld bij de tuinvlindertelling, dan heb je waarschijnlijk vooral de Atalanta gezien. Bijna 1000 keer genoteerd in onze provincie. Het klein koolwitje daalde juist flink. Nou, de resultaten worden nog aangevuld met de laatste gegevens. Dit is de voorlopige stand van zaken. Zullen we beginnen op maandag, jij en ik? Dat is fijn. Ook vanmorgen zijn

Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita, maandag 13 juli. Wat zijn jouw plannen vandaag? Mag je laten weten via 0118-499-999. Of iets uit het weekend waar je graag over hebt, laat het maar vooral weten. Ja, de astronauten die pas geleden rond de maan vlogen met hun Artemis 2-missie, die zijn in Nederland bij de ESA. Onderdeel dat bij die missie werd gebruikt is gemaakt bij die ruimtevaartorganisatie in Noordwijk. Bij het Waterstoopmuseum in Ouwerkerk is een bijeenkomst over wijkgebouwen van het Groene Kruis die Zwitserland na de ramp schonk. Dat gaf de wijkverpleging in de regio een flinke impuls. Ga ik het nog over hebben straks na 7:30. En verder in het lijstje van

0: die ging op pad met ongediertebestrijder Hans Wondergem.
1: Waar zou zo'n eikenprocessierupsnestje kunnen zitten nu?
2: Meestal zitten ze in de oksel. Niet altijd, dus heel vaak. Dan zitten ze in de oksel van zo'n tak, noemen ze dat. En in dit geval zitten ze net ietsje verder. Maar je ziet het ook, ze zitten niet kaal op de tak. Ze zitten net tegen, je kan het amper een zijtakje noemen.
1: Ja, want ik zie een vogelhuisje aan de boom hangen. Daarboven hangt dan een tak. En dan daarboven, daar zit een soort spinnenweb eigenlijk.
2: Kijk, een spinnenweb is plat en dit is een bolletje. Dat is het grote verschil. Kijk, die rupsen die spinnen ook. Is ook een rupsenkokon uiteindelijk. Daar lijkt het denk ik nog het meeste op. En dan hun spinnen dat en daar zitten ze dan in.
1: Nee. En als ze er eenmaal uitgaan uit het nestje, waar lopen ze dan over de boom?
2: Of? Die lopen over de boom achter elkaar aan. Oh, ja. En als het heel warm is, dan kunnen ze vanuit de boom de grond in gaan en soms weer terug naar boven. En als ze honger hebben, dan gaan ze naar een tak en vreten ze een blad op.
1: Hoe ziet die rups er nou eigenlijk uit? Is dat gewoon als een normale rups?
2: Ja, de rups aan zich is niet heel spectaculair. Hij is een beetje grijs, bruinig, wittig. Het is niet egaal van kleur. En hij heeft haren, maar de haren die je ziet, dat is helemaal het probleem niet. Het zijn de kleine brandhaartjes die je eigenlijk niet kan zien.
1: De gemeente heeft onlangs haar inwoners gewaarschuwd. Wethouder Jon Herselman, stel nou ik doe een rondje door het park hier en ik kom nog een nest tegen. Wat moet ik dan doen?
3: Melden bij ons, melden bij de gemeente. Daar is de welbekende Fixie-app voor. En kijk, onze buitendienstmensen constateren het zelf ook. Dus dat is dat paar ogen wat we aan de ene kant hebben. Maar ja, de inwoners zelf hebben dat andere paar ogen. Dus daar maken we ook zeker graag gebruik van. Maar wij zien ook niet alles. Dus netjes melden via de Fixie-app bij de gemeente. En dan gaan we daar ook zo'n lintje rondheen spannen.
1: Tot slot, wat moeten mensen vooral niet doen als ze een nest zien?
2: Daaraan zitten. En kijk, ze laten die brandharen pas los bij gevaar in principe. Dus als je er gewoon van afblijft, hoef je er echt niet gelijk last van te hebben. Dus er niet aan zitten, ze niet bedreigen. Kijk, in het verleden deden ze ook wel eens branden en zo. Ga dat gewoon even niet zelf doen, want dan heb je net kans dat ze die haren loslaten. En het beste is om ze niet te benaderen, dan gebeurt er vaak helemaal niks.
1: Nou, dan gaan we nu maar als de wieden weer gaan onder die boom vandaan, want anders komen er straks haartjes.
0: Ja, dat is inderdaad het beste. Ja, meldingen van de eikenprocessierups kun je doen via de gemeente. De meeste gemeenten hebben een app daarvoor. De een heet Fixie, de andere heeft weer een andere app. Nou, zoek even uit welke gemeente welke app heeft voor jou en dan kun je dat allemaal doorgeven. Verslag was dat van Adaya Unland.

Talk to Me hier op Omroep Zeeland. Dat kan zeker. Via 0118-499-999. Vertel me de dingen die je graag kwijt wil. Wat houd je bezig? Wat ga je doen vandaag? Appen 0118-499-999. En ik heb goed nieuws voor iedereen die altijd aan me vroeg: Remco, wanneer komt dat plaatje nou terug? Dat plaatje om 6:55 waar we voor kunnen raden. Vandaag. Het gaat dan toch echt gebeuren na 2 jaar. Straks krijg je een thema van me. Leg ik het allemaal nog eventjes een keertje uit. Maar dan kun je in elk geval weer meedoen. Lijkt me leuk. Zonnige dag is het. Met vanochtend wel wat wolkenvelden. Later meer sluierbewolking. Een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. Aan zee krachtig. En het wordt 25 graden landinwaarts tot 31. Of 25 graden tot landinwaarts 31. Of iets ertussenin daar bij jou. Ook morgen meest zonnig en een paar wolkenvelden. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 8:06. Hoogwater is het om 2:03. De zon onder vanavond om 9:52. En de watertemperatuur, de zee bij Vlissingen, 22 graden. Westerschelde bij Ossenisse 23. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 22 en bij de Oesterdam 24 graden. Grevelingenmeer is ook 24 graden warm. En het Veerse Meer 25.

0: De jazzpolitie en liefdesliedjes. De dingen die jou bezighouden kun je natuurlijk aan me melden. Herman de Smit laat weten dat hij vandaag op de kop af 36 jaar getrouwd is met Saartje. Gefeliciteerd daar in Waterlandkerkje, jullie allebei. En iets anders, Jacqueline die liet me voor het weekend al weten, Jacqueline Strobos uit Vlissingen, dat ze iets bijzonders zou gaan doen. Op bezoek bij een vrouw met wie ze via Facebook volgens mij al 10 jaar contact heeft, maar ze hadden elkaar nog nooit gezien. Tot dit weekend. Jacqueline, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Is dat niet heel erg spannend om iemand te ontmoeten die je nog niet kent?
1: Ja, ja, het was best wel spannend. Want ja, je weet toch nooit hoe het in het echt overkomt. Maar ja, we zagen elkaar. We hadden niet het idee dat we elkaar voor de zoveelste keer al zagen. Het was gewoon gelijk hartstikke goed, hartstikke gezellig.
0: Hoe hebben jullie elkaar dan getroffen op Facebook? Hoe ging dat?
1: Ja, zij had... Zij had familie wonen in Terneuzen. En daar had ze foto's van mij op een of andere Zeeuwse site voorbij zien komen. En die vond ze zo mooi. En toen heeft ze gevraagd of ik haar wilde toevoegen aan mijn Facebook.
0: En zo gebeurde dat. En wanneer ontdekte je dan van, hé, ik heb eigenlijk best wel een klik met haar?
1: Ja, op een gegeven moment ga je elkaar veel meer privé dingen vertellen. En ja, dan gaat het gewoon vanzelf.
0: Ja.
1: Het ging ook gewoon vanzelf.
0: Het was in Nederhorstenbeek, in het midden van het land. Jij zit dan in de trein op weg daar naartoe. Wat is dan je gevoel in je buik? Heb je dan een beetje zenuwen of hoe ging dat?
1: Nou, niet echt. Ik had gewoon van, nou, dit moet gewoon net zo mooi wezen als dat we elkaar op Facebook spreken. Dat kan gewoon niet anders. En dat was het ook.
0: Ja, wat hebben jullie dan gedaan allemaal afgelopen weekend?
1: Ja, nou, we hebben zaterdag heel veel gekletst.
0: Ja.
1: En zondag zijn we helemaal in de buurt wezen rondrijden. En langs Loosdrechtse plassen en Lage Vuurse. We zijn bij het kerkhofje geweest waar Constantijn ligt begraven. We zijn niet op het graf zelf geweest. We hebben voor de poort gestaan bij waar Beatrix woont.
0: Oh ja, bij Drakenstein.
1: Drakenstein, ja. Nou ja, daar zie je ook niks. Er zie je ook alleen maar bomen dus. En er mag je mee rondlopen.
0: Jij hebt een prachtig weekend gehad. En had je er rekening mee gehouden dat jullie stilte zouden laten vallen? Dat het helemaal niet goed ging dit weekend?
1: Nee, beslist niet. Nee.
0: Wow.
1: En ja, volgende keer komen ze gewoon een keer een weekendje hierheen.
0: Groot gelijk. Hé, dankjewel. Ja. Jacqueline Strobos, wat een mooie geschiedenis heb jij geschreven, mag ik het zo zeggen. Geschiedenis in elk geval in jouw eigen leven. Hé, dankjewel. Leuk dat je dat hier vertelt. Zo zie je maar, onverwachte ontmoetingen kunnen heel mooi uitpakken. Wil je ook een keertje vertellen als vroeger bellen? Laat maar weten, hè.

Maroon 5 en Memories. Jouw berichten hier op Omroep Zeeland via 0118-499-999. Ja, ik vind het een mooie dag, want na meer dan 2 jaar is de Platon 5 voor 7 terug. En die heb ik gemist. En jij ook, want ik kreeg er vaak nog reacties over. Hoe werkte dat ook alweer? Ik pik een thema uit het nieuws of iets dat er gebeurt. Jij gaat ermee aan de slag om er een plaatje bij te vinden. Geef dat daarmee door via 0118-499-999. Een plaatje om te draaien dus, hè, muziekje. Kan over dat onderwerp gaan. Associëren mag ook. Verras me, net als vorige keer. Zullen we dan maar beginnen? 0118-499-999. Het Watersnoodmuseum heeft een lezing over een vergeten onderwerp. 70 jaar geleden openden allemaal nieuwe gezondheidsgebouwtjes na de ramp. Dat waren toen dus nieuwe gebouwtjes. Het thema nieuw. Verzin een muziekje, een popplaatje het liefst, bij nieuw. En geef het aan me door via de WhatsApp. 0118-499-999. 5 voor 7 ga ik er eentje draaien. 1 van jou komt ook in de uitzending. Laat het me vooral weten. Ik zoek een plaatje bij het thema nieuw. Weet je er eentje? App me 0118-499-999.

0: The Rolling Stones en In The Stars.
1: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
0: Goedemorgen, 6:30.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Omroep Zeeland met het nieuws dus nu. De maximumsnelheid op de N290 bij Terholen blijft voorlopig 50 km per uur. De provincie wil eerst onderzoek naar de veiligheid afronden voor hij weer wordt verhoogd naar 80. De maximumsnelheid ging omlaag na het ongeluk waarbij een schoolklas uit Aksel werd aangereden en 4 doden vielen. Veel mensen kwamen bloemen en knuffels leggen op die plek en de herdenkingsplek is inmiddels opgeruimd. Natuurmuseum Terra Maris bij Oostkapelle wil meer bezoekers door het pad vanaf de parkeerplaats leuker te maken. Nu nog lopen veel mensen door het bos in. Door bordjes met leuke teksten en spelletjes langs het pad te plaatsen hoopt het museum extra bezoekers te krijgen. Dus dat mensen afslaan richting het museum. Bij de nationale tuinvlindertelling is de Atalanta in onze provincie het vaakst gezien, bijna 1000 keer. Dat is vaker dan vorig jaar. Het klein koolwitje is juist veel minder gespot en staat nu op de 2e plek. Het oranje zandoogje staat op 3. In Zeeland deden 271 mensen mee aan de tuinvlindertelling door afgelopen weekend een kwartiertje te noteren welke vlinders ze allemaal zagen. De enige Zeeuw in de Tour de France, Tim van Dijken, staat in het klassement op plek 152. De etappe gisteren was zwaar, door de hitte was het parcours ingekort. Van Dijken, uit Kornersplaat, rijdt in dienst van kopman Remco Evenepoel en Florian Lipovic. Ze staan beide in de top 10. En het weer, een zonnige dag, met vanochtend wel wat wolkenvelden, later meer sluierwolken, een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind, aan zee een krachtige wind, 25 graden tot landinwaarts 31 kan het gaan worden op deze maandag. Van harte welkom in Zeeland wordt wakker.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Aha, en Take Me On. 6:06. Zomer is begonnen in Zeeland. Kijk maar naar buiten, dan zie je de zon weer schijnen. Nieuw, nou ja, eigenlijk oud. Maar toch ook een beetje nieuw hier in Zeeland tot wakker. De plaat om 6:55. Ik pik er iets uit het nieuws. Jij zoekt er een plaatje bij, geeft het dan maar door. En uit die hele lijst kies ik er straks eentje om. 6:55. En oh, wat ben ik blij. Er komen alweer heel veel mooie inzendingen binnen. Bij het thema nieuw. Want ja, het is een beetje gekke kronkel in mijn gedachten misschien. Bij het Watersnoodmuseum laten ze oude foto's zien. Over een onderwerp dat we een beetje waren vergeten. Dus dat is dan het nieuwe. Het wordt weer naar boven gehaald. Vandaar nieuw. Dat is het thema. Straks van de plaat aan 6:55. Heb je een suggestie? 0118-499-999.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Straks de ziel van de dag die juist al heel lang ergens op dezelfde plek zit.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Dasha en Dindai.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ik kreeg een berichtje van Naomi van het Hof uit Sint-Anneland. Zij wil heel graag dat haar vader voor één dag in het zonnetje staat. En dat is dan Christian van het Hof. 40 jaar in dienst bij dezelfde baas, bij de Rabobank. En, zegt zijn dochter, hij staat altijd klaar voor anderen. Christian, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat een mooie woorden zijn dat.
2: Nou, inderdaad, ik ben erdoor verrast. Mijn dochter had me voorgedragen, dus nou zit ik in de uitzending.
0: Zeker weten, maar altijd klaarstaan voor anderen, hoe zit dat?
2: Nou ja, goed, ik probeer altijd waar ik mensen kan helpen, of het nou op zakelijk gebied is of privé. Ik probeer altijd mensen zo goed mogelijk te helpen en meer kan ik niet doen, hè, toch?
0: Weet ik niet, maar waarom doe je dat dan altijd?
2: Nou, ik vind het fijn om anderen te kunnen helpen. En dat heb ik in mijn werk. En dat is, zoals je misschien weet, ik ben 40 jaar in dienst bij de Rabobank. En vooral in de rol van beleggingsspecialist. En ik probeer klanten zoveel mogelijk geld te laten verdienen. Passend bij het risicoprofiel wat ze kiezen. Ja. En privé ben ik ook actief, heel actief in het verenigingsleven. En ook daar wil ik mensen helpen. Ik ben altijd tafeltennisser geweest.
0: Maar dat is toch een prachtig eigenschap, Christian, dat je gewoon mensen blij wil maken.
2: Ja, zeker. Ik denk dat ook. En ik word er zelf ook blij van als ik anderen weer van dienst kan zijn daarmee, zeg maar, om hun doelen te bereiken.
0: Ja, laten we eens even kijken naar de aanleiding waarom Naomi jou eigenlijk aanmeldde. Dat is dus omdat je 40 jaar bij de Rabobank in dit geval werkt. Ooit overwogen om weg te gaan?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het nog steeds een hele. Ik vind het een topbank op allerlei gebied. We hebben hele mooie diensten, hele mooie producten. En het is ook een goede werkgever voor mijzelf. Goede arbeidsvoorwaarden. En ik heb eigenlijk nooit overwogen om naar een andere bank te gaan, zeg maar.
0: Ja, nou, dat hoeft natuurlijk ook niet. Als je ergens prettig voelt, blijf er dan alsjeblieft ook gewoon.
2: Zeker, en dat was ook mijn bedoeling. Ik ben nu 40 jaar in dienst en ik heb nog een jaar of 7 te gaan tot mijn pensioendatum. En ik hoop die 7 jaar nog met veel plezier en met veel energie af te ronden tot mijn pensioen, zeg maar.
0: Ja, hoe zorg je er eigenlijk voor dat je een beetje uitdaging in je werk houdt? Want dat is soms ook nodig, toch?
2: Nou, dat komt vanzelf hoor, want het beleggingsvak, er gebeurt zoveel in de wereld. Iedere dag is weer anders en er is zoveel te beleven. Dat je moet soms oppassen dat je het niet meer bij kan houden. Maar dat vind ik ook weer het uitdagende, dus iedere dag is echt weer anders.
0: Ja, wat is in die 40 jaar, en ik vraag het onmogelijke van je om er nu eentje uit te pikken, een mooi moment of op je werk of bij het helpen van iemand waarvan ik van nou, daar ben ik eigenlijk hartstikke trots op.
2: Oeh, daar zou ik even over na moeten denken inderdaad. Want dat zijn best heel veel dingen geweest. Ja, ik als ik dan weer maar even kijk naar mijn werk, dan denk ik, kijk, als iemand komt en die wilt of bang is, laat ik een voorbeeld noemen, iemand is bang om te gaan beleggen. Omdat het woord risico komt heel vaak naar voren. Nou, als je dan die mensen in beeld kunt brengen en uit kunt leggen dat je dus ook met weinig risico toch een mooi rendement kunt halen. Beter dan bijvoorbeeld op een spaarrekening. Ja. Want de rentes zijn natuurlijk nu heel laag.
0: Dat maakt jou dan helemaal blij als dat gebeurt.
2: Ja, dat maakt mij blij dat ik dan toch die mensen daarmee op weg kan helpen. Ja.
0: Christian, gefeliciteerd in elk geval. Nog een paar jaar te gaan daar bij jouw baas. Doe mooie dingen. Help ook anderen, want dat zit in jouw bloed, hoor ik van jou. Heel leuk dat je dat hier vertelde. Jij bent hele dag in elk geval onze ziel van de dag.

Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. Ja, nog even, dan is het 6:55. En dan hebben we weer een plaat om 6:55. Ik heb ze net allemaal op een rijtje gezet. Ik ga er straks eentje uitkiezen. Maar oh, wat is het weer een mooie lijst. Met dank aan jou. Ondertussen even kijken naar een paar berichten uit het nieuws. Dan zie ik bijvoorbeeld dat de gemeente Sluister eigenlijk maar weinig aan kan doen. Dat ze te weinig asielzoekers opvangen, zegt burgemeester Jansen op de Haar van Capelle in de PZC, die hierover namens alle Zeeuwse gemeenten spreekt. Vooral de regels over flora en fauna duurt het langer voor op een terrein een opvangplek kan komen. En ja, dat zorgt ervoor dat Sluis niet aan zijn verplichting kan voldoen, lees ik. Vorige week kreeg Sluis een tik op de vinger van de minister Van der Brink van asielzaken. En Jansen op de Haar die wijst er ook nog maar eens een keer op de Zeeuwse aanpak, waarbij gemeenten elkaar helpen om asielzoekers op te vangen. Hij zegt ook, in Den Haag kijken ze naar de cijfers, wij kijken ook naar de omstandigheden. Defensie onderzoekt of slimme auto's moeten worden geweerd van kazerne te rijden. Van de kazerneterreinen. Die auto's die filmen, registreren en luisteren mee. En dat is niet handig op een terrein waar geheimen worden besproken, zoals een kazerne. Nou, die auto's die hebben een simkaart, staan dus steeds in contact met de buitenwereld. Deskundige zegt in dat verhaal dat Chinese auto's altijd in contact staan met China, waar ze, als ze dat willen, altijd kunnen meekijken of meeluisteren. En alle auto's in Nederland zijn in principe buitenlands. Dat betekent dat elk land, of dat nu Duitsland, Japan of China is, in theorie toegang heeft tot die data. En dan een berichtje op de Facebookpagina van de brandweer in Katzand. Hun post gaat definitief dicht, weten sinds afgelopen vrijdag, omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Nou, ze melden nu dat hun vrijwilligers Dylan en Jenda morgen toch op examen gaan. Ze houden het hoofd omhoog en gaan gemotiveerd examen doen. Diep respect, meldt de brandweerpost in Katzand.

0: Shepherd en Symphony. Oh, dit muziekje. Ja, het is er weer. Plaat om 5 voor 7. Ik zoek een thema uit het nieuws. Jij zoekt er een plaatje bij. En uit die lijst die jij doorbelt, haal ik dan weer een liedje. Het Waterstroopmuseum heeft een lezing over een vergeten onderwerp. 70 jaar geleden openden allemaal nieuwe gezondheidsgebouwtjes, van die groene kruisgebouwtjes, na de ramp. Dat waren toen nieuwe gebouwtjes. Thema is dus nieuw. En dit is de lijst voor vandaag. Robert Tijn komt met Elvis. There's a brand new day on the horizon. Kees Otte noemt Gerard Joling en Bonnie Sinclair. Morgen wordt alles anders. Wim Waleboer wil graag Diana Ross horen. A brand new day. Patrick de Schepper die komt met New Order, Blue Monday. Wim Jansen weet de zanger niet, maar wel de titel New Born Day. Dan Leni Bogaert en Joke Josias. Ze hebben ook een mooi gevonden. Guus Meeuwis met Nieuw Begin. Frans de Jong noemt Dua Lipa, New Love. Ralf Staap komt met de Zeeuwse Bluff, Nieuwe Maan. Andrea Heijnen heeft The Crash Adams, New Heart. Jacqueline Strobos die vond Eline Bakker, Alles Nieuw. Saartje de Smit, ABBA, Happy New Year. Want een nieuw huwelijksjaar met Herman heb ik vandaag te vieren. Peter Koeman die komt met The Beatles, Here Comes the Sun. Connie Boudens met de La Maquettas, Nieuwe Schoenen. Komen Gielsen met de Rolling Stones, Start Me Up. Ik vond het moeilijk, Remco, maar Start Me Up, als je iets begint, dat is toch ook nieuw? Zeker weten. Maar het is uiteindelijk de plaat geworden van Heel Waleboer en Arco den Oude. Goedemorgen, Arco.
1: Goedemorgen. Goedemorgen, ja, Zeeland.
0: Doe het dan maar gelijk. Welke plaat is deze plaat om 5 voor 7?
1: Nick en Simon met Een Nieuw Begin.
0: En waarom die juist?
1: Ja, het voelde eigenlijk wel pakken. Het heeft heel lang geduurd voordat we weer mee mochten denken over een onderwerp en daar een plaatje bij mochten zoeken. Dus ja, een nieuw begin, een verse start. We gaan er weer tegenaan.
0: Maar je moet niet weten hoe vaak mensen gaan me vroegen, wanneer komt die plaat nou terug?
1: Ja, snap ik. Ik ben er één van, denk ik.
0: Maar waar zit dat in? Waarom is het leuk om mee te doen?
1: Ja, het is actueel. Het is een klein luchtig dingetje om je dag mee te starten. En dat eigenlijk. Gewoon niet te zwaar. En joh, doe mee en ga daarna lekker aan het werk. Of ga doen wat je wil doen die dag.
0: Zeker weten, zo gaat dat. Nou, jouw keuze is het geworden. Die van jou en van Heel Waleboer. Arco, dit is hem. De plaat om 5 voor 7. Een nieuw begin.
1: Oké, groetjes. Doeg.

0: Een nieuw begin, Nick en Simon. Hartelijk dank iedereen voor al die mooie inzendingen. Nou, we zijn weer begonnen met die plaat van 5 voor 7. Morgen weer een nieuw thema uit het nieuws. En dan kun jij er weer iets bij verzinnen. Benieuwd waar je morgen weer mee komt. Maddie die stuurde nog, kwam net te laat voor de lijst van net. Sting and a Brand New Day. Maddie, dankjewel. Ga ik nog eventjes toevoegen aan de lijst die ik in de loop van de dag natuurlijk nog even op Facebook zet. Op facebook.com/Zeeland wordt wakker. Straks in Zeeland wordt wakker, dan ga ik het hebben over het Zeeuws kampioenschap ringlopen. Dat is vandaag weer op een warme dag. Maar hoe doe je dat, ringlopen? Dat hoor je zo. Omroep
1: Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
3: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
2: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
4: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netto-ongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
2: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
7: 22 juli, demodag scootmobielen.
6: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen op een zonnige maandag met vanochtend wat wolkenvelden, later meer sluierbewolking, een matige tot een zeekrachtige noordoost tot noordenwind, 25 graden tot landinwaarts misschien wel 31 graden gaat het worden. Ja, een mooie dag misschien ook wel voor het Zeeuws kampioenschap ringlopen. 100 kinderen doen mee, dat zijn er echt veel. Ik ga straks even bellen. En verder in het nieuws. De maximumsnelheid op de N290 bij Terholen blijft voorlopig 50 km per uur. Voor u weer naar 80 gaat, want de provincie wil eerst nog onderzoeken afwachten over de veiligheid. Natuurmuseum Terra Maris bij Oostkapelle wil meer bezoekers door het pad vanaf de parkeerplaats leuker te maken. En over een half uur vergeet de geschiedenis in het Watersnoopmuseum over groene kruisgebouwtjes die zijn geschonken door Zwitserland. Er zitten heel verhalen vast. En dat hoor je straks hier op Omroep.

0: Susanne Freek en halverwege op Omroep Zeeland op maandagochtend. Ja, het zijn de ringrijders in Spee, hè? Maar vanmiddag komt er nog geen paard aan te pas bij het Zeeuws kampioenschap ringlopen. Zo'n 100 kinderen beginnen om 1 uur aan dat Zeeuws kampioenschap. Organisator Martijn Minderhout, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Wat een opkomst is dat, joh, 100.
1: Ja, daar zijn we erg blij mee, hè. Dat is, wat je al schetst, zijn de ringrijders in Spee, dus daar moeten we het van hebben.
0: Ja, want ringlopen, ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar leg eens uit, hoe gaat dat?
1: Ja, het is, we proberen eigenlijk zoveel mogelijk het ringrijden na te bootsen. Maar dat noemen we het eigenlijk zonder paard. En tegenwoordig is het wel leuk, want er zijn er wel wat kinderen die met een stokpaardje komen.
0: Oh, toch wel,
1: dus,
0: ja.
1: Dan is het echt wel... Ja, echt wel een kopie, zou ik maar zeggen. Maar het is gewoon eigenlijk rennen door een baan die wat korter is dan bij het normale ringrijden.
0: Ja, maar dat hangt er wel vanaf hoe snel je dan loopt. Is daar dan ook op gelet?
1: Ja, we willen wel gewoon dat het net als bij de paarden een galopje is, zeg maar. Dus je moet wel rennen. Maar daarin mag je op je eigen tempo wel rennen, zeg maar. En daarbij hebben we ook voor die 100 deelnemers hebben we de ringen ook op verschillende hoogtes hangen. Want... Ja, tegenwoordig hebben we wel kindjes van 2. Ja, die kunnen niet door dezelfde baan lopen als kinderen van 11.
0: Ik kan me er iets bij voorstellen, dan kom je niet bij die ring.
1: Nee, dan steek je er geen één. Nee.
0: Het is natuurlijk leuk, hè, dit, zo'n Zeeuws kampioenschap. Maar het heeft ook wel een doel natuurlijk. Waarom doen jullie dit?
1: Nee, dat heeft natuurlijk als doel om ons als ringrijdsvereniging levendig te houden. En voorbereid op de toekomst. Want we moeten kijken... We hebben best ook wel de corona achter de rug. Best een taaie tijd. Want wij zijn als vereniging verplicht om een evenement aan te vragen. In die tijd was dat niet mogelijk. Dus we hebben best een aantal jaren die corona moeilijk gehad.
0: Ja.
1: En dan moet je toch altijd dingen zorgen dat je dingen verzint om... Om populair te blijven en om in beeld te blijven en daarbij het ringrijden levendig te houden.
0: Maar ben je dan zelf ook ooit zo begonnen door met of zonder stokpaardje de ring te lopen en daarna op een echt paard en vervolgens won je competities?
1: Ja, dat klopt wel, ja. Zo ben ik eigenlijk begonnen. En zo is het idee ook geboren in de tijd dat wij in 2010, als ik het goed heb, als jubileumcommissie toen de tijd dit bedacht hebben. En eigenlijk ben ik zo begonnen, maar hij is natuurlijk heel ringrij in Zeeland zo begonnen. Ja, zonder paard en lopend. Van generatie op generatie.
0: Want als je inderdaad gewoon wel eens gewoon her en der in Zeeland kijkt, dan zie je bij boerderijen bijvoorbeeld ook wel zo'n baantje liggen. En ik weet dat daar inderdaad niet per se met een paard gereden hoeft te worden, maar dat je er ook kunt lopen om gewoon te oefenen. Nou, het gaat vandaag gebeuren dus. Dat is, ja, formeel is het Scherpskerken, maar als ze zeggen Hoge Landen, dan zit je iets dichter in de buurt. Bij Stal de Pachter gaat dat gebeuren. Het Zeeuws kampioenschap ringlopen. Martijn, jij hebt nog van alles te doen. Straks even na 8:30, dan spreken we elkaar in elk geval weer. Dan ben je volgens mij het haar van je dochter aan het invlechten, hè?
1: Ja, ik denk dat ik daar wel even tijd voor nodig heb. Want ze is er gisteravond al over begonnen.
0: Ja.
1: En ik vrees dat ik het niet netjes genoeg doe. Dus dat ook Koen aan de raad te pas moet komen. Maar we gaan het zien.
0: Dat horen we dan straks wel. En ik spreek je over een dikke uur. Weer in Zeeland wordt wakker. Martijn Minderhout met dus dat Zeeuws kampioenschap ringlopen. Vandaag bij Hoge Landen.

0: Dat is Olivia Dean samen met Sam Fender op Omroep Zeeland. En Rain Me In, Remco. We zijn 36 jaar getrouwd. Wil je een plaatje voor mijn lieve vrouw Saatje draaien? Vraagt Herman. Abba misschien? Nou, oké. Okay. Straks dan na het weerbericht. En het is het weerbericht met Jules Gernaert. Goedemorgen, Jules.
1: Ja, goedemorgen.
0: Opnieuw warm vandaag. Kom maar op.
1: Ja, warm tot zeer warm. Natuurlijk een vrij groot temperatuurverschil. Ook vandaag weer tussen de kustzone en het middenland. En allemaal door die noordoosten tot noorden wind. Die overigens al redelijk doorwaait. Met zo'n windkracht 3 tot 5. En bij zee af en toe zelfs windkracht 6. Dat laatste zal niet veranderen vandaag. Blijft behoorlijk een beetje doorwaaid eigenlijk wel. Voor een zomerse dag. Maar er is opnieuw veel zon. Met wel wat lichte sluierbewolking nu al. En misschien dat er uit het noorden via Zuid-Holland nog een paar wolkenvelden onze kant op komen. Er is nog een eentje weg, ligt nog niet eens bij Rotterdam, maar er zit er redelijk vaart achter, dus ligt er nog een paar wolkenvelden tot bij ons komen. Maar de zon schijnt op de grond, die warmt uiteraard op. Het is nu 17 tot 18 graden en daardoor zal die bewolking ook de neiging hebben om wat op te lossen. Dat zijn de details. Het is dus een overwegend zonnige dag, maar later wel wat meer sluierbewolking, maar het mag toch niet zoveel naam hebben, denk ik. En de maximumtemperatuur, ja, die komt vanmiddag uit tussen de 24 en 27 graden in de kustzone, afhankelijk van de windrichting uiteraard. Die blijft noord tot noordoosten, vrij stevig, maar ook dan heb je nog flinke verschillen. En 28 tot 31 graden is zo'n beetje de maximumtemperatuur voor de zon als landinwaarts, met de hoogste waarden zoals gebruikelijk in Zuid-Vlaanderen.
0: Ja, kijken we nog even naar morgen. Wat is dat dan voor dag?
1: Ja, ook een vrij warme dag. Misschien een graadje hoger nog, met 25 tot 32 graden. Een noordoostwind die iets minder sterk is, denk ik. Windkracht 3 tot 5. Maar het weerpatroon blijft ongeveer zoals hetzelfde. Er zijn twee grote dingen daarin. Met een hoge drukgebied bij IJsland, Schotland en ook tot over Engeland. Daar is er met een noordoostwind wel meer bewolking. En dan een lage drukgebied boven Spanje en Frankrijk. Met hitte die in Frankrijk ook dus bij de Tour de France nog wel enkele dagen zeker doorgaat. Pas donderdag lijkt daar kans op wat regen. En dat patroon geeft dus bij ons ook weer veel zon met ietsje hogere temperaturen misschien. Woensdag is het ook nog zo. En ook donderdag is een behoorlijk warme dag. Het is pas vrijdag dat er kans is op een enkele bui bij ons.
0: Dankjewel, Jules Gernaert. Het is afgaand tij. Laag water in Vlissingen om 6:06. Hoog water 3:02. En de watertemperatuur duiken in zee of waar dan ook in Zeeland. 22 tot 25 graden. Op de weg zijn dit de meldingen van de AWB. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en Ridderkerk 5 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder 12 minuten. En de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Hou daar rekening met 4 minuten vertraging.

0: ABBA is dit en Honey Honey. Om 8:08. Goedemorgen. Veel doden door een brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok. Volgens de eerste berichten zijn zeker 27 doden daar gevallen. Waren zo'n 300 mensen binnen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
1: Een muzikant die zag plotseling dat er rook uit de schakelaar kwam. En toen vloog het licht ineens uit en was er een explosie. En het vuur en vooral rook, dat verspreidde zich enorm snel. Mensen proberen te vluchten. Dramatische beelden waarbij je echt steekvlammen uit de deur ziet blazen. Terwijl er mensen daardoorheen vechten om op straat te komen.
0: In Bangkok. Ja, niet iedereen kwam buiten. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze juist naartoe waren gevlucht. Bij de brand raakten ook 63 mensen gewond. In ons land dreigt de komende tijd een watertekort. Mogelijk moeten er dan keuzes worden gemaakt over de verdeling, waarschuwen de instanties die het water in ons land beheren. Dat zeggen ze allemaal in Nieuwsuur.
2: Als er watertekorten zijn, daar hebben we een prioriteitenlijstje voor. Dat zijn 4 categorieën. Sta je onderaan dat lijstje, dan is de kans groot dat je dan als eerste aan de beurt bent.
3: En wie zou dat zijn?
2: Dat zijn bij ons de economische functies. Scheepvaart, landbouw, dat soort type bedrijven moeten dan aan denken.
0: De beschermde bever begint een probleem te worden. Ze zorgen voor miljoenen euro schade aan dijken en wegen. Soms slopen ze ook huizen, zoals dat van Sierra in Nijmegen. Ze hebben onder haar huis holen gemaakt.
4: Slaaploze nachten wel, en dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak, ja, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
5: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
4: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen.
0: Dat is heel anders dan in de jaren 80, toen de bever bijna was uitgestorven. In 89 werden daarom een paar exemplaren weer losgelaten in de Biesbos. Maar sindsdien is het hard gegaan en er zijn er nu zeker 9000 in ons land. Yannick Sinner had er 4 sets voor nodig. Maar hij werd gisteravond de winnaar van Wimbledon, tennistoernooi in Londen. Na afloop sprak hij met de beker in de hand mooie woorden over zijn tegenstander, die dus tweede werd, Alexander Zverev.
6: I know another goal is to, for you to become number one in the world. You're very, very close, so we need to be have to be very careful now. So, but congrats.
0: Ja, Sinner won Wimbledon voor de tweede keer, maar ziet Zverev dus wel als een grote concurrent die de volgende keer veel kans maakt. Maar nou, mooie woorden waren dat. Omroep Zeeland met Belinda Carlisle en Circle in the Sand.

0: Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Goedemorgen, hoe de Zwitserse radio destijds de Zeeuwse gezondheidszorg een flinke impuls gaf. Hoor straks meer over. Nu eerst Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De maximumsnelheid op de N290 bij Terhole blijft voorlopig 50 km per uur. De provincie wil eerst onderzoek naar de veiligheid afronden voor je daar weer 80 mag. De maximumsnelheid ging omlaag na het ongeluk waarbij een schoolklas uit Axel werd aangereden en 4 doden vielen. Veel mensen kwamen bloemen en knuffels leggen op die plek, maar de herdenkingsplek is inmiddels opgeruimd. Natuurmuseum Terra Maris bij Oostkapelle wil meer bezoekers door het pad vanaf de parkeerplaats leuker te maken. Nu lopen nog veel mensen door het bos in. Door bordjes met leuke teksten en spelletjes langs het pad te plaatsen hoopt het museum dat je juist linksaf slaat en dus naar het museum komt. Bij de nationale tuinvlindertelling is de Atalanta in onze provincie het vaakst gezien. Bijna 1000 keer. Dat is vaker dan vorig jaar. Het klein koolwitje is juist veel minder gespot en staat nu op de tweede plek. Het oranje zandoogje staat op 3. In Zeeland deden 271 mensen mee aan de tuinvlindertelling door afgelopen weekend een kwartiertje te noteren welke vlinders ze allemaal zagen. En de enige Zeeuw in de Tour de France, Tim van Dijken, staat in het klassement op plek 152. De etappe gisteren was zwaar. Door de hitte was het parcours ingekort. Van Dijken, uit Kornhuisplaat, rijdt in dienst van kopmannen Remco Evenepoel en Florian Lipovic. Zij staan beide in de top 10. En het weer dan. Een zonnige dag met vanochtend wel wat wolkenvelden. Later op de dag meer sluierbewolking. Een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. Aan zee is die krachtig. En het wordt 25 tot landinwaarts 31 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Op de weg de meldingen van de ANWB. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 5 minuten. A17 Roosendaal Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder kwartiervertraging. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Vaanplein 15 minuten vertraging. Dan het Vlaamse verkeerscentrum met de ring rond Gent. En dat is dan vanaf de grens richting Gent in, ja, aan beide kanten van het kanaal. Rondom Zelzate is het op dit moment erg druk en daar heb je ook vertraging.
7: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Ilse de Lange en Get It Right. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Bij het Watersnoopmuseum in Ouwekerk is vanmiddag een bijeenkomst over een toch wel vergeten geschiedenis. Na de ramp zamelde de Zwitserse radio geld in om gezondheidsgebouwtjes mee te kunnen opbouwen. In Zeeland werden er 20 neergezet op Schouwen-Duiveland, Tholen en Zuid-Beveland. Dat betekende toen een flinke impuls voor de volksgezondheid in onze regio. Nou, dat is allemaal naar boven gehaald uit de geschiedenis, uit archieven, door Mia Vrijens. Mia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Moeten we eerst even weten wat Zwitserland dan deed na de watersnoodramp van 1953?
1: Ja, dat is wel leuk om meer te schetsen. Ze hebben een radioactie gestart inderdaad. We zouden het nu kunnen vergelijken met in Nederland Giro 555 of Serious Request. En daarmee wordt niet zozeer door de overheid een donatie gedaan, maar eigenlijk door de bevolking zelf. En dat is 2 miljoen Zwitserse frank wordt er opgehaald voor Engeland, Nederland en België. En daarvan gaat 1 miljoen Zwitserse frank naar Nederland.
0: Ja, Chien Dobbenheur heet die actie. Bestaat trouwens nog steeds, zag ik. Bestaat nog steeds op die Zwitserse radio. Keten van Geluk. Ik heb een fragmentje en ik denk ook dat het uit die ene uitzending is over de ramp in Nederland.
2: Au dernier jour de janvier, la mer du Nord, déchaînée, venait de submerger les côtes d'Angleterre, de Hollande et de Belgique. C'est alors que s'est élevée la grande voix de la solidarité humaine.
3: Ici Roger Nordman et Claude Payu.
0: Ja, zo ging het dan verder en er werd een hoop geld ingehaald, ook met mensen die konden bellen. Ja, dat dus. Wat heb jij nu uitgevonden, Mia?
1: Nou, ik kwam 3 jaar geleden, toen het 70 jaar geleden was dat de watersnoodramp plaatsvond, kwam ik foto's tegen in de collectie van het Museum voor Verpleegkunde. Een serie foto's die gekoppeld waren in de collectie aan de watersnoodramp. Er stond bij 1953 watersnoodramp, wijkgebouwen geopend of opgericht met behulp van Italiaanse en Zwitserse hulp. Maar die foto's die waren heel anders dan je normaal ziet over de watersnoodramp. En dat klinkt misschien wat gek, maar als ik foto's of filmbeelden van de watersnoodramp, als ik daaraan denk, zie ik altijd ondergelopen straten, afgebroken huizen, mensen op daken, hele gruwelijke of heftige beelden. En dit waren beelden van een kalme zee, mensen op een dijk die wat staan te keuvelen, mensen bij wijkgebouwen. En ik kon niet zo goed plaatsen wat het nou was. En toen ging ik verder zoeken, want ik zocht ook eigenlijk verkeerd. Want ik zocht in de archieven op watersnoodramp. En dat is een term die niet in 1953 gebruikt werd. Dat is een term die pas eigenlijk, ik denk halverwege de jaren 80 wat meer in zwang kwam.
0: Ja.
1: Maar als je gaat kijken op stormvloed, dan vind je al wat meer. Alleen nog steeds niet gekoppeld aan Zwitserland en deze actie. Maar in die serie van 49 foto's zit één foto van een plaquette. En die foto is heel slecht, eigenlijk, die is overbelicht, dus je kunt heel slecht zien wat de tekst is. Maar daarin staat het woord Chien de Bonheur. En toen ben ik daarop gaan zoeken. En toen vond ik terug dat er in 1956, dus 3 jaar na de ramp, op 12 en 13 juli, dus nu 70 jaar geleden, een bezoek plaatsvond vanuit Zwitserland aan deze gebieden. En dat men in Nederland en Zuid-Holland, Brabant en Zeeland wijkgebouwen gaat bezoeken. En dat deze Zwitserse delegatie ook bedankt wordt voor hun gulle gift.
0: En dat zijn dus die gebouwtjes, die groene kruisgebouwtjes die op verschillende plekken zijn neergezet, waar jij inderdaad foto's van vond. En dan zie je, want ik heb er ook eentje gezien, daar heb je een prachtig leuk gebouwtje, helemaal nieuw. Het ziet er mooi uit, niks doet aan de ramp herdenken. Wat bracht dat allemaal teweeg in Zeeland, Mia?
1: Nou, de zorg werd hiermee opgebouwd. En eigenlijk kwam Zeeland in de vaart der volkeren een sprong voorwaarts terecht. Want deze gift van die 1 miljoen Zwitserse frank, men wist eigenlijk niet zo goed eerst wat het was zo groot om daar een grote bestemming aan te geven. En wat zou structureel verbetering kunnen aanbrengen. En toen heeft de heer Kaarsenbrood, de toenmalige commissaris van de koningin, moet ik zeggen.
0: Toen nog, ja.
1: En samen met het Groene Kruis bedacht van, nou, we kunnen daar wel wijkgebouwen voor starten. En wijkgebouwen waren eigenlijk de centrale middelpunt van de zorg. Daar vandaan werkte de wijkverpleegster. Maar sommige wijkgebouwen die toen opgericht zijn, die kregen ook een badhuis. Sommige wijkgebouwen werden een woning voor de wijkverpleegster gelijk erbij gemaakt. Maar ze waren dus eigenlijk gelijk, die wijkgebouwen, de modernste, ja, misschien wel van heel Nederland. En de donatie was dus zo groot dat men eigenlijk ook ging zoeken van welke plekken, niet alleen maar op de randplekken, maar gewoon ook in de dorpjes waar nog geen wijkgebouw was, maar waarbij die zorg nu toch wel op een hoger plan getrokken kon worden.
0: Ja, en zo zorgde inderdaad de ramp er uiteindelijk voor dat de gezondheidszorg verbeterd werd, als je even hele snelle stappen maakt door de geschiedenis. Er is heel veel over te vertellen. Jij hebt ook die foto's. Mia Vrijens, je gaat daar vanmiddag over vertellen bij het Watersnoopmuseum in Ouwekerk. Als je daar nog heen wil, check eventjes of dat nog kan, want ik weet dat je van tevoren moet aanmelden, maar misschien hebben ze nog een plekje, dus check dat wel eventjes in elk geval. Mia Vrijens, dankjewel dat je dit vergeten stuk van de geschiedenis toch weer naar boven hebt gehaald. Ik moet zeggen, bij mij was het ook een beetje weggezakt. Dank je in elk geval. Vanmiddag jouw verhaal, maar dan langer, in het Watersnoepmuseum in Ouwekerk.

Michael Bublé en It's a Beautiful Day. Rogier Veenstra uit Middelburg is nu trainer van de beste tweede divisieclub van het land. Maar hoe bevalt dat? Ga je straks horen in Zeeland het Wakker. Nu de verkeersinformatie met meldingen van de ANWB. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en Ridderkerk 5 minuten. A17 Roosendaal Dordrecht. Tussen Zevenbergen Klaverpolder een kwartier. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht 20 minuten vertraging. En een stukje, nee, niet een stukje verder. De andere kant op. A29 Rotterdam naar Bergen op Zoom. Tussen Numansdorp en Willemstad 5 minuten vertraging. En dat is het op dit moment.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You hier op Omroep Zeeland. Laatste nieuws heb ik via het AD. Reizigers moeten dit najaar serieus rekening houden met nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en vervoerders lijken na 4 maanden overleg op een breuk af te stevenen, schrijft het AD. Vandaag staat de 8e en laatste onderhandelingsronde gepland. Maar zowel werkgevers als de vakbonden hebben er weinig vertrouwen in dat zij er nog uitkomen. En dat zou kunnen betekenen in het najaar dus weer gedoe op het spoor en bij de bus, want dan zijn er misschien weer stakingen. Doordat brandstof duurder is, is een autovakantie nu ook in prijs gestegen. Ja, klinkt heel logisch allemaal. ANWB ontdekte dat het vrij eenvoudig is om dan toch nog te besparen. Met een beetje plannen en uitzoekwerk kun je, gerekend op een retourtje Barcelona, toch nog €100 besparen. Bijvoorbeeld door niet te tanken op de snelweg, maar juist buiten de snelweg. Ergens op een landwegje of zo. Daar is het dan toch weer goedkoper. En er zijn namelijk grote prijsverschillen tussen landen. Dus misschien kun je nog net in Luxemburg tanken voordat je Frankrijk ingaat, ik noem maar wat. En er zijn ook grote verschillen tussen tank- en laadstations voor elektrische auto's. Dus een beetje plannen en dan zou het je dus toch nog wel wat geld kunnen schelen. Lees ik in elk geval in dat verhaal van de AWB. En dan voetbaltrainer Rogier Veenstra uit Middelburg heeft zijn eerste 3 weken als trainer van Quick Boys erop zitten. Veenstra werd vorig seizoen met Kloetingen kampioen van de 3e divisie. Dat leverde hem een transfer op naar de landskampioen uit Katwijk. Maar heeft hij eigenlijk al door hoe groot de club Quick Boys is?
1: Ja, je merkt aan alles dat het wel echt een enorm grote club is. Nou, dan heb ik het over supporters, dan heb ik het over faciliteiten rondom trainingen, maar ook rondom wedstrijden. En uiteraard ook kwaliteit op het veld of in je staf. En ja, dat bevalt vooralsnog heel erg goed.
2: Ja, want Quick Boys is op papier een amateurclub, maar in de praktijk?
1: Nee, dat is het niet meer. Ik denk zelfs dat er een aantal hofclubs in Nederland zijn die het minder voor elkaar hebben. Er is een aparte ruimte om videoanalyse te doen. Ik heb überhaupt een hele trainerskamer met mijn staf. Eten en drinken, ja, dat is voor en na de wedstrijd ook enorm geregeld. Dus spelers hoeven niet meer de kantine in voor een frietje. Er wordt gelijk gekeken naar het herstel. Dus ja, dat zijn wel van die kleine dingetjes waarin je ziet dat dit wel iets verder gaat dan een amateurclub.
2: Nu is het amateurvoetbal daar in Katwijk populair, maar ook in Zeeland is het een kleine hechte wereld. Hoeveel reacties heb jij gehad op die transfer naar Quick Boys destijds?
1: Dat was niet normaal. Als je ziet hoeveel volgers ik er bijvoorbeeld bij heb op sociale media, mensen die mij zijn gaan volgen uit die regio, dan merk je wel van oké, dit leeft heel erg. Iedereen heeft het nieuws opgevangen, maar ook het nieuws dat we kampioen waren geworden. Dus het was vaak een dubbele felicitatie. Ja, en bij Kloeting ben ik nog een aantal keer geweest, want er waren nog wat festiviteiten. En ja, de strekking van het contact is eigenlijk bij iedereen hetzelfde. Van hartstikke mooi, maar bij Kloetingen vinden we het wel heel erg jammer. En ik denk dat er wel honderden mensen dat tegen mij gezegd hebben.
2: Jullie hebben de eerste 3 oefenwedstrijden er nu op zitten, waarvan 2 maar gelijk ook tegen profclubs. Een eredivisieclub en een eerste divisie team. Van Willem II wonnen jullie met 1-2 en van Den Bosch verloren jullie met 3-1. Zijn wel gelijk pittige wedstrijden.
1: Ja, daar zijn ze wel goed in om dat te plannen. Ik denk dat het voor profclubs gewoon heel interessant is om wel goede weerstand te krijgen, maar niet altijd maar tegen een andere profclub te hoeven spelen. Ja, dan kom je uit op de 2e divisie. Dus voor ons zijn dat geweldige wedstrijden. Ja, dat was bij Kloeting wel eens lastig als je bijvoorbeeld in de voorbereiding tegen Hoek wil spelen.
0: Rogier Veenstra zei dat uit Middelburg. Elke keer reed hij dan dus toch dat hele stuk naar Quick Boys in Katwijk. Dat blijft hij volhouden. Hij voelt zich hier in Zeeland vooral thuis. Wil je nog een veel langer verhaal met Rogier lezen in dit geval? Ga dan even naar onze website omroepzeeland.nl of de Omroep Zeeland App. Straks in Zeeland wordt wakker. Na het nieuws dan hoor je over Terra Maris. Het museum bij Oostkapelle wil meer bezoekers en ze gaan een pad daarom aanpakken. Maar hoe dan? Hoor je straks.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris.
12: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
16: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
15: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
17: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
15: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorald, dankjewel. Omroep Zeeland met een melding over de Westerschelde-tunnel in de richting Terneuzen. De Westbuis staat een pechgeval, auto met pech. 1 rijstrook is op dit moment dicht. Je kan dus nog wel door de tunnel, maar hou er even rekening mee. Ook meldingen van de ANWB. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen Klaverpolder, 23 minuten vertraging. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Hellegatsplein en Oud-Beijerland, 11 minuten.
18: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
20: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
21: 22 juli, demodag, scootmobielen.
22: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
23: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
24: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
28: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
29: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
30: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
31: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
30: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
32: Omroep Zeeland.
33: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen, wat wolkenvelden, vanmiddag sluierwolken, maar verder toch vooral zonnig op deze maandag. Matige tot aan zee krachtige noordoost tot noordenwind en het wordt 25 tot landinwaarts 31 graden. Natuurmuseum Terre Maris bij Oostkapelle gaat het pad vanaf de parkeerplaats opleuken. Te veel mensen lopen nu nog door het bos in, maar neem die afslag naar ons nu, zegt het museum. En verder in het nieuws, de maximumsnelheid op de N290 bij Terholen blijft voorlopig 50 km per uur. Voor u weer naar 80 gaat, wacht de provincie eerst onderzoek af naar de veiligheid. Als je hebt meegeteld bij de vlindertelling dit weekend, dan heb je vooral de Atalanta gezien, bijna 1000 keer genoteerd in onze provincie. En 100 kinderen maar liefst doen mee aan het Zeeuwskampioenschap ringlopen bij Grijpskerke. Dat is een belangrijk evenement, want het zijn de ringrijders van de toekomst, klinkt het. Over een half uur dus maar even bellen. Hier in Zeeland wordt wakker. Welkom.

0: Als het zo warm wordt als vandaag, is een ice house misschien wel lekker. Af en toe, Hey Little Girl, hoor je hier op Omroep Zeeland. Of je kunt naar het museum, daar is de temperatuur meestal ook net iets lager. Natuurmuseum Terramaris bijvoorbeeld in Oostkapelle ziet nu nog dat best wel een hoop mensen die het natuurgebied De Manteling ingaan, vanaf de parkeerplaats rechtdoor lopen het bos in. En niet links afslaan naar het museum. En dat willen ze eigenlijk wel, dat er meer mensen naar het museum gaan. Daarom komt er een beleefroute op die plek van de parkeerplaats richting het bos. Maar ze even bellen met Carolien Schaap van het museum. Goedemorgen, Carolien.
1: Goedemorgen, Renko.
0: Een beleefroute, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dat zijn de route vanaf de parkeerplaats naar het museum. Dat is ongeveer 400 meter. En daar gaan wij 5 beweegpalen neerzetten. En de basis is een boom, maar daar zetten we dan draaibare kubussen op. En die bevatten allerlei leuke weetjes.
0: Zoals wat bijvoorbeeld?
1: Nou, bijvoorbeeld, kijk, de doelstelling is dus om de zichtbaarheid en de vindbaarheid van Terramaris te vergroten, maar ook om de omgeving bij de museale inhoud van Terramaris te betrekken. Dus het zijn natuurweetjes, het zijn cultuurweetjes en bijvoorbeeld weet jij hoe ver een kikker springt?
0: Jeetje.
1: Of... Ja. Kun jij net zo, hè, of eigenlijk meer activeren van, kun jij net zo ver als een kikker springen? Want een kikker die springt ongeveer 10 keer zijn eigen lengte. Maar een strandvlauw, die je natuurlijk ook, hè, als je De Manteling doorloopt, kom je op het strand.
0: Ja.
1: En een strandvlauw, dat overigens geen insect is, maar een kreeftje, die springt wel 160 keer zijn eigen lengte.
0: Ja,
1: nou, en dan lijkt het ons dus heel leuk dat dan allemaal kinderen en volwassenen dan springend dat pad overgaan richting ons.
0: Je bent me nu wel een beetje aan het uitdagen, dat snap je. Ik ga nu even springen. Allee.
1: Ja.
0: Op. Ja, ik kom 1,5 meter of zo.
1: Ja, en ik denk dat je iets langer bent.
0: Ja, ik ben 1,81 meter.
1: Ja.
0: Hé, maar dit soort dingen dus. Hoe kan dat dan mensen juist naar jullie museum trekken?
1: Nou, het... Dan zijn ze al bezig met nieuwsgierig worden. En een heleboel antwoorden vind je dan in het museum. We gaan niet alleen maar raadsels doen. We gaan natuurlijk af en toe ook echt wel de antwoorden geven. Maar dat je... er komt op de parkeerplaats een paal met 3 blokken. Dat is uitleg van, joh, als je zo en zo loopt, kom je bij het museum en daar kun je van alles ontdekken.
0: Ja.
1: En je gaat nog veel meer ontdekken. Dus nou, dan trigger je ze al een beetje. En dan is het, je kunt eigenlijk de volgende paal in de verte al zien. Dus denk je, hé, daar is er nog één. Nou, en zo hopen we dat ze inderdaad echt niet rechtdoor gaan, maar ook linksaf.
0: Ja.
1: En dat ze dan bij Terramaris terechtkomen.
0: Wanneer staan al die beweegpalen daar? Wanneer is die route klaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want we zijn al iets later dan de aangevraagde planning. Maar wij hopen wel echt nog einde van dit jaar.
0: Ik vind het wel leuk, want jij daagde mij net uit met die kikker en hoe ver kun je springen. Ik ga dat gelijk doen, dus dat werkt misschien wel. Maar dan kun jij ook even springen, Carolien Schaap.
1: Nou.

0: Oh,
1: ja.
0: Als ik dat, zal ik het eens doen?
1: Ja, natuurlijk. Okay, huppatee.
0: Oké. Nou, jij komt verder dan ik, hoor.
1: Goed, bij Terra Maris. Dus binnenkort van die palen waar je leuke dingen mee kunt doen. Caroline Schaap, dankjewel. Ik ga straks nog eens eventjes proberen te springen. Je hebt nu helemaal aangestoken. Dankjewel.

0: Nou, wat Bob en Mo en nog even blijven. Het is warm vandaag, Jules Gernhard.
1: Ja, warm tot zeer warm. Natuurlijk een vrij groot temperatuurverschil. Ook vandaag weer tussen de kustzone en het middenland. En door, allemaal door die noordoosten tot noordenwind, die overigens al redelijk doorwaait. Met zo'n windkracht 3 tot 5. En bij zee af en toe zelfs windkracht 6. Dat laatste zal niet veranderen vandaag. Blijft behoorlijk, een beetje doorwaait eigenlijk wel voor een zomerse dag. Maar er is opnieuw veel zon, met wel wat lichte sluierbewolking nu al. En misschien dat er uit het noorden via Zuid-Holland nog een paar wolkenvelden onze kant op komen. Er is nog een eindje weg, ligt nog niet eens bij Rotterdam, maar er zit er redelijk vaart achter. Dus ligt er nog een paar wolkenvelden tot bij ons komen. Maar de zon schijnt op de grond, die warmt uiteraard op. Het is nu 17 tot 18 graden en daardoor zal die bewolking ook de neiging hebben om wat op te lossen. Dat zijn de details. Het is een overwegend zonnige dag, maar later wel wat meer sluierbewolking, maar het mag toch niet zoveel naam hebben, denk ik. En de maximumtemperatuur, ja, die komt vanmiddag uit tussen de 24 en 27 graden in de kustzone. Afhankelijk van de windrichting uiteraard. Die blijft noord tot noordoost en vrij stevig, maar ook dan heb je nog flinke verschillen. En 28 tot 31 graden is een beetje de maximumtemperatuur voor de zon als landinwaarts, met de hoogste waarden zoals gebruikelijk in de Zuid-Vlaanderen.
0: Ja, kijken we nog even naar morgen. Wat is dat dan voor dag?
1: Ja, ook een vrij warme dag. Misschien een graadje hoger nog met 25 tot 32 graden. Een noordoostwind die iets minder sterk is, denk ik. Windkracht 3 tot 5. Maar het weerpatroon blijft ongeveer zoals hetzelfde. Er zijn twee grote dingen daarin. Met een hoge drukgebied bij IJsland, Schotland en ook tot over Engeland. Daar is er met een noordoostwind wel meer bewolking. En dan een lage drukgebied boven Spanje en Frankrijk. Met hitte die in Frankrijk ook dus bij de Tour de France nog wel enkele dagen zeker doorgaat. Pas donderdag lijkt daar kans op wat regen. En dat patroon geeft dus bij ons ook weer veel zon met ietsje hogere temperaturen misschien. Woensdag is het ook nog zo. En ook donderdag is een behoorlijk warme dag. Het is pas vrijdag dat er kans is op een enkele bui bij ons.
0: Jill Gerner, dankjewel. Het is afgaand tijd nu met laagwater in Vlissingen om 7:56 heb ik hier staan. Ja, dat is het ondertussen al geweest. Nou, hoogwater is het om 2:03. Dan de watertemperatuur 22 tot 25 graden. En de verkeersinformatie. Ik begin even bij de Westerschelde-tunnel in de richting Terneuzen. De westbuis is nu dicht om een pechgeval weg te halen. Duurt na een minuutje of 20 nog in elk geval. Carlijn laat weten dat er een kleine file staat in de richting van Terneuzen. Dankjewel, Carlijn. Dan naar de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Ridderkerk. 7 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen-Klaverpolder. 24 minuten. En de N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15, 22 minuten vertraging.

0: Repeat it. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. 7:08. Goedemorgen, Omroep Zeeland. Ik kreeg een melding uit Vlissingen dat er een waterbreuk is in de Vredehoflaan. Het waterbedrijf Evides is er ook in de buurt aan het rondrijden met een auto om dat te melden dat er een storing is. En in de gegevens die wij krijgen via Evides lezen we dat het nog wel eventjes kan duren tot in de loop van de middag in elk geval. Op dit moment een waterbreuk dus in de Vredehoflaan in Vlissingen. Heeft gevolgen daarvoor de omgeving. Misschien zit je daar even zonder water. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen omgekomen. Gebeurde vlak voor middernacht, brak paniek uit en het ging volgens correspondent Mustafa Maghadi heel snel.
1: De brandweer was er echt heel snel en binnen een half uur of na iets meer dan een half uur was de brand geblust. Het was dus niet de reactie van de hulpdiensten. Het grote probleem lijkt te zijn de rookontwikkeling. Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
0: Bangkok is een populaire toeristische bestemming. Of er ook toeristen in het café waren, dat weten we nu nog niet. In ons land dreigt de komende tijd een watertekort. Mogelijk moeten er dan keuzes worden gemaakt over de verdeling, zeggen de instanties die het water beheren.
2: Als er watertekorten zijn, daar hebben we een prioriteitenlijstje voor. Dat zijn 4 categorieën. Sta je onderaan dat lijstje, dan is de kans groot dat je dan als eerste aan de beurt bent.
3: En wie zou dat zijn?
2: Dat zijn bij ons de economische functies. Scheepvaart, landbouw, dat soort type bedrijven moeten dan aan denken.
0: Fragment uit de Nieuwsuur was dat. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De beschermde bever begint zo langzamerhand een probleem te worden. Ze zorgen voor miljoenen euro schade aan dijken en wegen en soms slopen ze ook huizen. Bijvoorbeeld dat van Sierra uit Nijmegen. Onder haar huis heeft de bever, of bevers, meerdere, holen gemaakt.
4: Slaaploze nachten wel, en dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak, ja, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
5: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
4: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen.
0: En dan nieuws dat net binnenrolt. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. 78 is hij geworden. Wereldwijd bekend is hij als Dr. Alan Grant in de film Jurassic Park. 4 jaar geleden werd er bloedkanker bij hem ontdekt en nu is hij dus overleden. Komt toch als een verrassing. Sam Neill, hij is 78 geworden. Omroep Zeeland, het is 4:08.

0: Eternal en BB Wine en zijn I Wanna Be The Only One. Straks vanaf 9 uur over dik een half uur. Dan hoor je weer Goedemorgen Zeeland met ook Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en Elsa dagen elkaar weer uit. Noemen ze elke keer een andere plaats in Zeeland. Maar waar zijn ze nu dan? Nou, dat kun jij raden. Ik heb een aanwijzing voor je. Als jij het weet in welke plaats in Zeeland zij zijn, stuur me dan een WhatsApp-berichtje. 0118-499-999. Je prijs is de eeuwige roem op maandag. Dit is mijn aanwijzing. Vernoemd naar ambachtsheren en dode paarden. Je kunt ook googlen, dan kom je er vast wel uit. Vernoemd naar ambachtsheren en dode paarden. Als jij weet over welke plaats in Zeeland ik het heb, stuur een appje. 0118-499-999. Vernoemd naar ambachtsheren en dode paarden.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. 22 juli, demodag scootmobielen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De maximumsnelheid op de N290 bij Terholen blijft voorlopig 50 km per uur. De provincie wil eerst onderzoek naar de veiligheid afronden voor je daar weer 80 mag. De maximumsnelheid ging omlaag na het ongeluk waarbij een schoolklas uit Aksel werd aangereden en 4 doden vielen. Veel mensen kwamen bloemen en knuffels leggen op die plek, maar die herdenkingsplek is ondertussen opgeruimd. In Vlissingen is een waterleiding gebroken aan de Vredehoflaan. Daardoor kan de omgeving zonder drinkwater komen te zitten. Een waterbedrijf Evides rijdt in de omgeving dan ook met een omroepauto om mensen te waarschuwen. De storing kan tot in de loop van de middag duren, is de verwachting nu. Natuurmuseum Terre Maris bij Oostkapelle wil meer bezoekers door het pad vanaf de parkeerplaats leuker te maken. Nu nog lopen veel mensen door het bos in, maar door de bordjes met leuke teksten en spelletjes langs het pad te plaatsen, hoopt dat het museum mensen links afslaan en dus naar het museum gaan. En de enige Zeeuw in de Tour de France, Tim van Dijken, staat in het klassement op plek 152. De etappe gisteren was zwaar. Door de hitte was het parcours ingekort. En Van Dijken uit Koningsplaat rijdt in dienst van kopmannen Remco Evenepoel en Florian Lipovic. Ze staan beide in de top 10. En dan nog het weer in Zeeland. Wat wolkenvelden en vanmiddag sluierwolken. Maar verder is er toch wel heel veel zon tussen die wolkenvelden door. Matige tot aan zeekrachtige noordoost tot noordenwind. En het wordt 25 tot landinwaarts 31 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan in de verkeersinformatie. De Westerschelde-tunnel naar Terneuzen. De westbuis is dicht om een pechgeval weg te halen. Dat duurt, even kijken wat de laatste verwachting is, tot maar nog een minuutje of 10 ongeveer, is de verwachting op dit moment. Westbuis van de Westerschelde-tunnel.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: James Blunt en de Bonfire Heart. Waar is Goedemorgen Zeeland on tour? Zo dadelijk, tussen 9 en 12. Ik heb een aanwijzing. Vernoemd naar ambachtsheren en dode paarden. Wat een rare aanwijzing. Ja, het klopt wel. Vernoemd naar ambachtsheren en dode paarden. Als jij het weet, laat het mij dan weten. Via WhatsApp berichtje 0118-499-999. Antwoord krijg je vlak voor 9 uur. Vandaag is ook het Zeeuws kampioenschap ringlopen. Dat gebeurt in de buurt van de Kapel van Hoogelanden. Daar heb je een stal. En daar gaat dat evenement gebeuren. Martijn Minderhout, je weet er alles van. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Zelf heb je volgens mij ook kinderen die meedoen. Hoe gaat het met hen op dit moment?
1: Klopt. Ja, we zijn eigenlijk een beetje, zeker met mijn dochter, druk bezig met de voorbereidingen. Want bij het ringrijden is het natuurlijk zo dat de paarden ook gevlochten moeten worden, normaal gesproken.
0: Ja.
1: Dus ik ben eigenlijk vanmorgen verantwoordelijk voor de manen van mijn dochter in te vlechten, om het zo maar te zeggen. Maar ik ben gezakt.
0: Oh, wat erg. Ja, ik weet dus ook dat je dochter het heel spannend vindt, dus ze komt even liever niet op de radio. Maar kun je uitleggen waarom zij en misschien al die 100 andere kinderen willen meedoen aan dat Zeeuws kampioenschap ringlopen?
1: Nou ja, het is vooral natuurlijk dat de kinderen vinden het, worden mee opgegroeid. En ik vind het heel leuk om zomers natuurlijk bij papa of mama of grote broer of zus te gaan kijken. En daarvoor willen wij dat zo goed mogelijk nabootsen vandaag. En daar willen ze graag allemaal aan meedoen.
0: Ja, maar dat gaat een leuke, kleine variant. Dag. Is dat dan, zeg maar, hè? Hoe werkt dat, het ringlopen? Beschrijf eens wat er gebeurt op het moment dat je daar loopt.
1: Ja, eigenlijk doen we natuurlijk hetzelfde als dat we bij het normale ringrijden doen, alleen zonder paard. Er zijn wel wat creatievelingen die een stokpaardje meenemen, maar voor de kinderen van... Eigenlijk, zodra ze kunnen lopen, kunnen ze een lans vasthouden, zeggen ze dan. En dan gaan we vandaag proberen om ringetjes te steken. En dat doen we dan zonder paard en rennend door een baan.
0: En dan, de winnaar, wat gebeurt daarmee? Want er wordt een gat er omhoog gegooid.
1: Ja, dat klopt. De winnaar gaan we Jonas en die is direct ook Zeeuwskampioen ringlopen. Ja. Dat is wel leuk. Hè? Dus geen ringrijden, maar Zeeuwskampioen ringlopen. Dus dat is wel... Dat is wel heel stoer.
0: Er is natuurlijk vaker wel gebeurd dat de Zeeuws kampioenschap ringlopen. Zijn er inderdaad ook wel eens kampioenen geweest die daarna kampioen werden bij het ringsteken?
1: Ja, zeker weten. Die zijn er genoeg. Wij organiseren het nu zo'n 16 jaar. We zijn er in 2010 tijdens het jubileum mee begonnen. Dus ja, reken maar uit. Dat zijn kinderen die toen een jaar of 10, 11 waren. Die nu half de 20 zijn. Ja, die zitten maar lelijk in de weg, om het zo maar te zeggen, bij de grote kampioenschappen.
0: Ja. Goed, jij moet terug naar je dochter om nog een poging te doen om haar manen, haar haren goed. Ja, of blijft het er gewoon uitzien zoals het er nu uitziet?
1: Nee, ik heb een broer die geeft cursussen in vlechtwerk. Dus dat weet zij ook. Dus ik denk dat ome Koen... dat ze op ome Koen rekent, laat ik het zo zeggen.
0: Oom Koen, je hebt iets te doen nu, op dit moment. Ik zeg het maar eventjes. Ja. Hey Martijn, hoe laat gaat het beginnen bij Stal de Pachter? Want daar is het straks.
1: Ja, we lopen van 1 tot 5. Dus eigenlijk heel de middag.
0: Leuk, ga even kijken als je in de buurt bent bij het Zeeuws kampioenschap ringlopen. En daar worden tenslotte de nieuwe ringstekers van de toekomst. Ja. Ontdekt, kun je eigenlijk wel zeggen. Hey, succes, Martijn. Ome Koen, ook heel veel succes.

Natuurlijk, Bring Me My Horse voor het ringrijden. Hoewel, het kan ook een stokpaardje zijn dit keer voor het Zeeuws kampioenschap ringlopen. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. Het duurt allemaal ietsjes langer in de Westerschelde tunnel naar Terneuzen. Westbuis nog steeds dicht. Situatie is nu zo dat rond 9:10, dus over 5 minuten, verwacht wordt dat de tunnelbuisje open gaat. Pechgeval staat er. Duurt dus allemaal een tikje langer. Dan de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Hendrikido Ambacht en Ridderkerk, 8 minuten vertraging. A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen Zevenbergen en Klaverpolder, 12 minuten. A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam, tussen Numansdorp en Barendrecht, 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. En de N57, Middelburg richting Rotterdam, tussen Rokanje en de afrit Brielen, houdt daar op dit moment rekening met 5 minuten vertraging. Zomer in Zeeland. Omroep Zeeland. Vernoemd naar ambachtsheren en dode paarden. Als jij weet over welke plaatsnaam ik het heb, 0184 5×9.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael en Faith. Ja, nog heel eventjes, dan ga je horen wat nou die plaatsnaam is die ik zoek voor vandaag voor Goedemorgen Zeeland on Tour. Reizigers, jij en ik dus, moeten dit jaar serieus rekening houden met nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. De cao-onderhandelingen tussen vakbonden en vervoerders lijken na 4 maanden overleg op een breuk af te stevenen, schrijft het AD toch in elk geval. Vandaag staat de 8e en laatste onderhandelingsronde gepland, maar zowel werkgevers als vakbonden hebben er weinig vertrouwen in dat het eigenlijk nog goed gaat komen. Nou ja, uiteindelijk moet het natuurlijk toch goed komen, maar hoe dan? Dat is de vraag. Dan een bericht over, zag ik op Facebook, berichtje op de Facebookpagina van de brandweer in Cadzand. Hun post gaat definitief dicht, weten we, sinds afgelopen vrijdag, omdat er te weinig vrijwilligers zijn. En de brandweer in Cadzand meldt dat hun vrijwilligers Dylan en Jenda morgen toch op examen gaan. Ze houden het hoofd omhoog en gaan gemotiveerd examen doen. Diep respect, meldt de brandweerpost. En dan, ja, dit is ook wel een beetje apart, een kostbaar schilderij uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Goudsticker heeft jarenlang in een kelder in Amsterdam gelegen. Een man vond het werk tussen het huisvuil op straat, nam het mee. Blijkt te gaan om roofkunst die door de nazi's destijds zichzelf was toegeëigend. Maar de Amsterdammer ontdekte dat het om een belangrijk schilderij ging nadat hij een verhaal in de Telegraaf had zien staan over die bijzondere collectie. En toen dacht hij, verhip, dat is mijn schilderij. Ja, zo kan het dus inderdaad gaan. En dan, dus eventjes kreeg een berichtje van Nel Ridderbos. Vind ik eigenlijk wel leuk. Zij stuurde mij een filmpje van haar kleindochter, Brit, die afgelopen weekend in een sjeesje reed in Veren. En dat ging hartstikke goed, hoor je ook in dit filmpje. Woppa! En inderdaad, de ring is gestoken daar in Veren. Maar dan, weet jij het antwoord op mijn vraag waar Goedemorgen on Tour vandaag is? Mijn aanwijzing, vernoemd naar ambachtsheren en dode paarden. Dit is wat er binnenkwam. Joke Josias, ze denkt, Heer Hendriks kinderen. Je zit in de buurt, maar het is niet goed, Joke. Wim dacht hinderlopen. Nou, dat is een beetje uit de buurt, maar wel leuk dat je meedoet. Wim, morgen alsjeblieft weer. Leni Bogaert, die dacht aan Hulst, want ja, daar hebben ze toch iets met ambachtslieden. Zeker. Maar het antwoord is niet goed. Wie het antwoord wel goed heeft: Maddie Pape, Ina, Loni Blom, Thea Borremans en Jan Hieronymus. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen.
0: Ja, als ik zeg vernoemd naar ambachtsheren en dode paarden, dan zeg jij?
1: Scherenhoek.
0: En hoe komt dat dan?
1: Ja, het was iets met ambachtsheren. Ik heb er wel eens iets van gehoord. En die dode paarden, dat was kennelijk ook dat er daar iets gebeurd is, maar ik durf dat verhaal verder niet te brengen.
0: Nou ja, je hebt het in elk geval wel goed. Oké, ik ga het even uitleggen. Scherenhoek is vernoemd of genoemd naar de ambachtsheren van Sheer Arendskerke, oftewel ambachtsherenhoek, en dat werd uiteindelijk Scherenhoek. Mijn bron is trouwens de Encyclopedie van Zeeland van Bibliotheek ZB. En tijdens carnaval, ja, dan weet jij, hoe heet Scherenhoek in de carnaval?
1: Even wachten, ik snap niet wat hij even bedoelt. Maar
0: nou, met carnaval heet Scherenhoek Perrehad. En ja, dat komt dan weer van de kreek ten westen van het dorp waar men vroeger dode paarden dumpte. Paardengat, Perrehad.
1: Oh, vandaar.
0: Dus Jan, je zat wel degelijk goed met je antwoorden.
1: Ja, dat heb ik goed gedaan. Ja.
0: De eeuwige roem is voor jou op deze maandag. Jan, dankjewel voor het meespelen.
1: Ja hoor.
0: Fijne dag, hè.
1: Succes verder.
0: Ja, dankjewel. Gaat helemaal goed komen. Straks lekker luisteren naar Goedemorgen on Tour. Want wat maken Veerle en Elsa dan mee in Scherenhoek? Dat hoor je straks. Eens even kijken. Hoe laat is het? 8:58. Ik heb nog een plaatje voor je. Ja, zeker heb ik nog een plaatje voor je. Het wordt een prachtige dag vandaag. En toch ga ik zingen over de regen. Althans, ik niet met Supertramp, toch? Voor de afkoeling. Fijne dag, hè?

0: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
13: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
14: Het gebeurde bij een populaire eettent / bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
13: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de 2 inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
15: Perhaps with time you might come to like me.
16: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurs. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
13: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
22: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
25: Hoppa!
24: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: 3 sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
26: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Online en via je tv. Ja, en ik zei vorige week steeds een beurt, maar toen was ik maar alleen. Maar Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed weekend gehad.
1: Ja, ik had een goed weekend. Ik had een hele mooie bruiloft, dus dat was leuk.
0: Ja, want jij zit helemaal in de bruiloften, hè?
1: Ja, dat is denk ik mijn tijd. Dus, hoewel het er nu wel meevalt. Oh nee, ik heb er in september heb ik ook nog
0: een. Ja, maar dit is de 10e van dit jaar of zo?
1: Nou, valt mee. Ja? Valt mee. Oh, dat voelt voor jou misschien zo.
0: Zo lijkt het inderdaad. Oké, nou, we gaan er gewoon weer een gezellige ochtend van maken. Want bij ons is de zomer van start gegaan met Goedemorgen Zeeland on Tour. Veerle en ik gaan samen op pad en we geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, je hebt al bij Remco gehoord dat we in Sirenhoek waren. En wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of die opdracht geslaagd is, daar doen we nu nog geen uitspraken over natuurlijk. Hè. Nou, als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan nu ook. Want als je denkt te weten wat wij in Sirenhoek doen, dan mag je dat appen naar 0118-4999-99. En elke dag om 10 voor 12 loten we een dagwinnaar. Dus ja, Sirenhoek. Ja, wij zeggen er verder nog maar niks over.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

McCartney en Hope of Deliverance. Ja, laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de datum van vandaag. Maar dan in de geschiedenis. 13 juli, nou, in de heuvels bij Los Angeles werd op 13 juli 1943... daar werden 13 grote witte letters geplaatst. Hollywood. Nou, eerst Hollywoodland. En het idee om die letters te plaatsen was afkomstig van een projectontwikkelaar. Ook wel de vader van Hollywood genoemd. Whitley, zo heette deze man. Hij bezat een groot stuk land in het gebied, Whitley Heights. En hij wilde reclame maken voor een vastgoedproject. En hij pakte dus groots uit met zijn 15 meter hoge witte letters. En die letters die werden bovendien verlicht, zodat ze ook 's nachts goed te zien waren. Nou, ze zijn nooit meer weggehaald. Alleen staat er nu alleen nog Hollywood. Verder op 13 juli 1908 doen vrouwen voor het eerst mee aan de moderne Olympische Spelen. Werd in 1938 op de Veluwe het Kruller-Müller Museum geopend. En wordt in 1985 het wereldwijde popspektakel Live Aid gehouden in Londen en Philadelphia. En dat allemaal om geld in te zamelen voor Afrika.

Alize en moi Lolita. Laten we meteen even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn op deze 13 juli. Eva Jinek, de talkshow-presentator, wordt 48 jaar. Erno Rubik, je weet wel van de Rubik's Cube, wordt vandaag 82 jaar. Harrison Ford, de filmacteur van onder andere Star Wars en Indiana Jones, 84 jaar wordt hij vandaag. En Patrick Stewart, dat is de Engelse acteur die zijn bekendheid verwierf met zijn rol als Jean-Luc Picard in de Star Trek. Maar hij speelde ook in meerdere X-Men en Wolverine films. En hij wordt 87 jaar.

En ik neem je even mee terug naar vrijdag. Toen hadden we Mara aan de telefoon, want geit Jannie op de alpacaboerderij in Aagtekerke was alleen omdat er vriendin overleden was. Vriendin geit, wel te verstaan. En zij zocht dus een soortgenoot. Nou, Mara deed de oproep voor Jannie en Jannie is diezelfde dag nog verhuisd. Want eigenlijk naar een plek met een soortgelijk geval. Dus ook een geit die alleen was. En Jannie is op dit moment dus weer een blije en niet meer alleenstaande geit.

0: Fleetwood Mac en Dreams. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Er zijn twee waterstoringen op dit moment. In Vlissingen zitten huizen en bedrijven in de omgeving van de Vredehoflaan zonder of met minder water door een kapotte leiding. Een omroepauto waarschuwde bewoners.
3: Ik ga
2: Ja, het is niet heel goed allemaal te horen, maar dit was in elk geval in Vlissingen. De waarschuwing van het waterbedrijf Evides. Zij denken dat de storing in Vlissingen tot in de middag zal duren. En dat geldt ook voor een storing in Burg-Haamstede. Aan de rand van het dorp aan de Kraaisteinweg zitten twee vakantieparken op dit moment zonder water. Natuurmuseum Terra Maris bij Oostkapelle wil meer bezoekers door het pad vanaf de parkeerplaats leuker te maken, zegt Carolien Schaap.
4: De route vanaf de parkeerplaats naar het museum, dat is ongeveer 400 meter. En daar gaan wij 5 beweegpalen neerzetten. Maar daar zetten we dan draaibare kubussen op. En die bevatten allerlei leuke weetjes.
2: Want nu lopen nog veel mensen door van de parkeerplaats zo het bos in. En die beweegpalen, daarmee hoopt Schaap dat mensen juist linksaf slaan naar het museum. De palen moeten er nog dit jaar staan. Rob Bakker uit Geersdijk is koninklijk onderscheiden. Hij kreeg het lintje tijdens het Eindeloos Eiland Festival dit weekend, waar hij sinds 3 jaar de leiding heeft. Volgens de gemeente Noord-Beveland zet Bakker zich al ruim 40 jaar in als vrijwilliger in de gezondheidszorg en voor de cultuur. En het weer in Zeeland, overwegend zonnig met later sluierbewolking, een matige tot aan zee krachtige wind uit noordoost tot noord. Het wordt 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met

Shanna Spyro en The Material Lover. Wij spelen het spelletje Wat Is Het met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Nou, als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Natuurmuseum Terra Maris bij Oostkapelle wil meer bezoekers door het pad vanaf de parkeerplaats leuker te maken. Hoe gaan ze dat doen? 0118-4999-99. Nou, je hebt het net Remco horen vertellen. Hè? Natuurmuseum Terra Maris wil meer bezoekers. En dat doen ze door het pad vanaf de parkeerplaats leuker te maken. Maar hoe dan? 0118-4999-99.

0: Englishman in New York. Dit was Sting. Natuurmuseum Terra Maris bij Oostkapelle. Weer meer bezoekers. Ze gaan het pad vanaf de parkeerplaats leuker maken. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaan ze dat doen?
1: Volgens mij gingen ze pijlen zetten met een kubus erop, de opdrachten en informatie en zo opgezocht doen. Dat ze meer een afslag nemen in Terra Maris toe, plekken van het bos.
0: Ja, precies, want mensen gaan nu het bos in, hè?
1: Ja.
0: En dat is dus niet de bedoeling. Ja, het klopt helemaal wat je zegt. Jan, het levert jou een plekje op in de verloting bij Elias. Dus blijf even aan de lijn.
1: Dat is goed.

0: Osborne en de Dinner Party. De dierenambulance Schouwen-Duiveland heeft het altijd druk. Nou, in dit geval dus met kleine baby-egeltjes. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: In een tuin in Zierikzee.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat was er aan de hand?
1: Ja, een bewoner die kwam 's morgens in de tuin en die dacht, wat zie ik nou liggen? Nou, die ging beter kijken en die zag van, joh, dat zijn drie hele, hele kleine egeltjes. Ja. Bij elkaar, heel zielig.
0: Die hebben wel al stekeltjes.
1: Ja, dat klopt.
0: Hebben die de oogjes al open? Want...
1: Nee, die oogjes waren helemaal dicht. En ja, die zag meteen van, joh, dit is niet oké. Helemaal verlaten. Hij zag ook eigenlijk wel meteen dan, dat eentje al nog zwakker was dan de andere twee. En ja, die dacht gelijk, ik moet hier iets mee, ik moet de dierenambulance bellen.
0: Ja, want je zou denken, je kunt nog eens even wachten tot moeders opkomdagen, want misschien is ze even gewoon eten aan het zoeken. Maar ja, het kan natuurlijk ook dat er iets gebeurd is met de moeder.
1: Ja, klopt, inderdaad. Het komt wel vaker voor dat mensen egels vinden in de tuin. Of bezig zijn in de tuin. Je haalt bijvoorbeeld wat struiken weg of wat hout wat er ligt, bladeren. Ja, daar kunnen egels onder zitten en daar kan ook een nest onder zitten. Dan raden we meestal aan van, joh, bel wel even de dierenambulance voor overleg. En dan bekijken we eventjes van hoe is de situatie precies. En best wel heel vaak, ja, kunnen de egeltjes, die kleine egeltjes, het beste blijven liggen. Zodat moeder weer terugkomt en ze eventueel verplaatst.
0: Ja, want maar, anders heb je kans dat als moeders inderdaad alleen maar op zoek is naar eten, dat ze terugkomt en dat de kindertjes weg zijn.
1: Ja, precies. Maar deze lagen echt zo open en bloot in de tuin. Hier moet iets anders gebeurd zijn. Dus we hebben toen wel besloten om ze mee te nemen. Ook omdat echt één van de drie kleintjes, die was zo ernstig verzwakt dat we al dachten van, dat gaat erom spannen of die gaat overleven. Ja, en helaas, één van die drie kleintjes, de zwakste dus, heeft het niet overleefd.
0: Maar de andere twee?
1: Ja, daar gaat het tot op dit moment nog goed mee in de tijd.
0: Want ze zitten nu in de mikken en als ze dan gewoon groot worden, dan kunnen ze op een gegeven moment weer uitgezet worden.
1: Ja, precies. Ze zijn eerst naar onze vooropvang gebracht. Daar kregen ze de eerste zorg. Daar kregen ze meteen te drinken, want ze waren behoorlijk uitgedroogd. En toen zijn ze overgebracht naar de mikken en daar worden ze verder verzorgd.
0: En dit is voor de mikken veel werk, hè? Want die moeten echt met een pipetje melk krijgen.
1: Ja, precies. Inderdaad. Om de paar uur moeten ze weer melk krijgen en dat moet allemaal met de hand. Gelukkig zijn daar vrijwilligers voor die dat ook heel goed kunnen. Maar het is inderdaad, zoals je zegt, heel veel werk.
0: Kleine baby-egeltjes dus in Zierikzee, waarvan er nu twee groot kunnen groeien in de mikken in Middelburg.

0: Tot zover Max en Andy Grammer. Het is 3 minuten voor 10. Graag tot zo.
1: In kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke

0: jaren.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
7: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herbon.
3: Omroep Zeeland.
15: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: G en si ante tu hubiera conocido. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Bij ons is de zomer volop bezig met Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en ik gaan samen op pad en we geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, je hebt al gehoord dat we in Serenhoek zijn vandaag. En wat we daar deden, nou, dat hoor je deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, ja, daar vertel ik nu natuurlijk niks over.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Julian Lennon en Too Late for Goodbyes. Ja, bij ons is het volop zomer met Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en ik gaan samen op pad en we geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Waar we normaal bellen met allerlei Zeeuwen over bijzondere of soms heel gewone dingen die zij doen, gaan wij deze zomer naar ze toe om de uitdaging aan te gaan en datzelfde te doen. Kunnen wij ringrijden of koken met zeewier? Nou, dat is de vraag. En vandaag is de opdracht dus in
1: Serenhoek, plaatsje van zo'n 2000 inwoners. Ontstaan aan de inpoldering van de Borselenpolder in 1616. En toen heette het eerst Kalixhoek, wat zoiets betekent als arme sloepers. Plek voor
0: sorry, Serenhoek.
1: Arme sloepers. Ja, bekende mensen die er uit Serenhoek komen, ken je die, Elsa?
0: Engel Reinoud, Bolus bieden koffie.
1: Ja.
0: Jan Raas, natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: En waarom heb jij oordoppen in?
1: Ja, dus dat ik niet naar jou hoef te luisteren, want jij gaat vandaag herrie maken. En nu doe je dat meestal al. Maar nou, over herrie gesproken. Grappig voorbij. Maar Thijs woont in Serenhoek. En Thijs is een hele goede doedelzakspeler.
0: Oh,
1: zo goed zelfs dat hij volgens mij in Schotland een keer wereldkampioen is geworden. Dus ja, het leek me wel leuk om jou een lesje doedelzak te geven van Thijs.
0: Dus jij houdt die oordoppen nog even in, begrijp ik?
1: Zeker, heel de dag.
0: Oké, lijkt me heel verstandig. Nou ja, ik ga het gewoon proberen, toch?
1: Succes!
2: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Madonna en Frozen. Ja, we zijn dus met Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en ik gaan samen op pad. Geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. In Sirenhoek kreeg ik de opdracht om doedelzak te spelen. Maar wat weten we over dit instrument?
1: Elsa, ik doe mijn oordoppen alvast in.
2: Zwaar overdreven.
1: We hebben een stukje gefietst door Sirenhoek. En ik ben benieuwd, weet jij al iets meer van doedelzak spelen?
2: Ja, zie je die beeld hier?
1: Ja, er ligt hier een prachtige Teletubby beeld. Ja.
2: Daar kom ik straks overheen gemarcheerd. Al doedelzak spelend.
1: Nou, zo net als met de trompet spelen is Elsa
2: vol zelfvertrouwen.
1: Maar wat weet jij van doedelzak
2: spelen? Ja, de doedelzak is een van de oudste instrumenten ter wereld. En we associëren het vooral met Schotland. Maar toch ligt de oorsprong vermoedelijk in het oude Midden-Oosten en Azië. En de Romeinen die namen het instrument later mee naar Europa. Dus toen kwam het pas in Europa. Nou, in de late middeleeuwen werd de doedelzak door heel Europa bespeeld als populair volksinstrument. En pas vanaf de 14e en 15e eeuw ontwikkelde de doedelzak zich in Schotland tot het instrument zoals we het nu kennen. En dan gaat het over de bekende Great Highland Bagpipe. Wat een mooi woord. In de 18e en 19e eeuw werden doedelzakspelers, oftewel pipers, door het Britse leger ingezet tijdens oorlogen. Wat de wereldwijde bekendheid een enorme boost gaf. Kun je het je voorstellen op het slagveld en dat...
1: Ik zou denken, als je dat geluid hoort, dan raak je al in paniek. Toch?
2: Dan ga je zo al op de loop.
1: Ja,
2: ik zei al, ik ben vol overmoed, maar het is nog maar de vraag of ik er geluid uit krijg. Want volgens mij is het zo dat je met die zak onder je arm zo moet doen. En dan weet ik het eigenlijk verder niet. Ja, je moet blazen natuurlijk. Maar hoe je dan die lucht erin krijgt... Ik hoop dat Thijs het een beetje goed uit kan leggen.
1: Ja, er is er maar één die jou dat kan vertellen. Want ik weet het ook niet. Laten we gauw naar Thijs gaan.
2: Zou ik ook een paar oordoppen in doen?
1: Nee, dat heb jij niet nodig.
2: Kom op.

0: Een 50 ways to say goodbye. Nou, dat doen we nog niet hoor. Ondertussen komt er een foto al binnen. Een foto van Cecile met een doedelzakspeler erop. Ja, en dat allemaal vanwege Goedemorgen Zeeland on Tour. Vandaag gaat het over doedelzak spelen of doedelzak leren spelen. Als je het leuk vindt om telkens weer mee te doen. Nou, dat kan nu ook, want je kunt foto's appen die iets met een muziekinstrument te maken hebben naar 0118-4999-99. Elke dag om 10 voor 12 loten we een dagwinnaar. Nou, dat mag natuurlijk met een doedelzak, maar dat hoeft niet per se. Alhoewel, misschien dat die doedelzakspelers toch net een streepje voor hebben. Ondertussen is Martijn aangeschoven voor het Zeeuwse Nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Delen van Vlissingen en Burghaamstede zitten op dit moment zonder water. In Vlissingen gaat het om 25 huizen en een hotel in de omgeving van de Vredehoflaan. In Burghaamstede zitten twee vakantieparken aan de Kraaiensteinweg zonder water. Kapotte leidingen zijn zowel in Vlissingen als Burghaamstede de oorzaak. En waterbedrijf Ivides durft nog niet te zeggen hoe lang de storing gaat duren. Volgende week rijden er tussen dinsdag en vrijdag opnieuw geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vorige week reden er bijna ook een week geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Toen was een brand in een kabelgoot de oorzaak. De afsluiting volgende week staat daar los van. ProRail installeert op het traject een nieuw treinbeveiligingssysteem en gaat wissels verwijderen. En Rob Bakker uit Geersdijk is koninklijk onderscheiden. Hij kreeg een lintje tijdens het Eindeloos Eiland Festival dit weekend, waar hij sinds 3 jaar de leiding heeft. Volgens de gemeente Noord-Beveland zet Bakker zich al ruim 40 jaar in als vrijwilliger in de gezondheidszorg en voor de cultuur. Rob Bakker is onder meer ook bekend van de cultuurtips bij Omroep Zeeland. Dan nog het weer in Zeeland. Het is overwegend zonnig met later ook nog wat sluierbewolking. Er staat een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het noordoosten tot uit pal het noorden. Het wordt daarbij 25 graden aan zee tot 31 graden in het binnenland. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 11:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard online terug te vinden. Dat is in onze app of omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Love. Ja, met Goedemorgen Zeeland on tour, waarbij Veerle en ik steeds samen op pad gaan en elkaar daarbij opdrachten geven, zou ik nu bijna zeggen, doe thuis ook wat oordoppen in. Want speel op een doedelzak, dat is vandaag de opdracht die ik kreeg in Serenoek. Gelukkig was daar Thijs, die dat heel goed kan, maar laten we eerst eens even met hem kennis maken.
1: Kom Elsa, dan gaan we kijken naar Thijs. Thijs,
2: hallo, hey.
1: Goeiedag.
2: Hoi, fijn kennis te maken.
1: Wat zie jij eruit?
2: Ja, klopt.
1: Vertel even maar eens even wat je aan hebt.
2: Ja, dit is echt een traditionele Schotse outfit van de band waarbij ik speel. Dat is Interscal, dus Pipes and Drums.
1: Ja.
2: En die zitten nu in Domburg, maar het is een band uit Vlissingen oorspronkelijk. En dit hoort erbij, hè. Dat vinden sowieso de mensen mooi als je gaat spelen.
1: Ja, ik
2: tenminste
1: vind
2: vaak
1: het
2: ook wel.
1: Prachtig, je hebt een groen-blauw geruite.
2: Ja, dit is eigenlijk de Leslie tartan.
1: Ja.
2: En dat was eigenlijk ook toen Zeeland bevrijd werd, kwamen er ook veel Schotten. En waaronder ook een heel regiment wat eigenlijk deze kleding aan had. In elk geval dit. Het is ietsje moderner geworden in de tussentijd. Maar
1: daarvoor die keuze voor deze kleuren.
2: Ja, dat is eigenlijk wat de band.
1: Nog een stukje Zeeuwse geschiedenis.
2: Zeker,
1: ook.
2: Klopt.
1: Jij bent doedelzakspeler.
2: Ja.
1: Dat vind ik best bijzonder. Ik wou zeggen vreemd.
2: Ja,
1: maar
2: vreemd,
1: best bijzonder. Hoe kom je erbij om doedelzak te gaan spelen?
2: Ja, van het een komt het ander. Ik had altijd wel dat ik graag muziek wilde spelen. Ik was ooit op blokfluitles gegaan, hier ook in Serenhoek waar we nu zijn. Dat was superleuk. En dan eigenlijk logischerwijs stroomde je door naar de fanfare. Ik vind fanfares ook heel mooi, maar ik was toen 9 jaar oud en ik zei tegen mijn ouders, ik wil toch wat anders, ik wil doedelzak spelen. Ja, dat was...
1: Maar had je zomaar bedacht? Had je
2: ik denk dat ik het ergens of op tv heb gezien of een keer in een stripblad. Maar in elk geval, dat wilde ik heel graag. In een opwelling misschien wel. En mijn ouders die dachten, die is compleet gek. Dat gaan we eigenlijk niet doen. Totdat ik, daar bleef ik eigenlijk over doorzeuren een paar weken lang. En toen zei ze, ik ga eens een beetje rondvragen. Want ze kent wel wat mensen die dat deden.
1: Yeah.
2: En destijds was er in Rilland een doedelzakwedstrijd. Zijn we naartoe gegaan. En die dachten eigenlijk, mijn ouders, van hij zal het wel herrie vinden. En dan is hij er ook helemaal mee klaar. En dan gaat het nooit meer gebeuren.
1: Dat hoopten ze waarschijnlijk.
2: Ja, het liep ietsje anders. Ik vond het echt heel erg mooi. Dus... op die manier speel ik het eigenlijk nog steeds. Ik ben toen bij Interscal dus terechtgekomen voor lessen. En eigenlijk daar heel veel gelest. En uiteindelijk ook in Schotland gaan spelen. Dus eigenlijk elke zomer ging ik daar dan naar de doedelzakschool die daar zit. In Glasgow. En uiteindelijk ook bij bands gaan spelen in Schotland. En nu weer goed terug in Nederland. Ik heb ook al die tijd gespeeld in Zeeland bij de band hier.
1: Dat ben je blijven doen.
2: Ja.
1: En van het een komt het ander. En in Schotland heb je ook... belangrijke prijzen gewonnen.
2: Ja,
1: wat is daar gebeurd?
2: Doedelzak, je kan het eigenlijk op verschillende manieren doen. Je kan de opkleder spelen voor de lol, supermooi. Maar je hebt ook competities. Dus het is eigenlijk een soort jury-sport. Je speelt dan voor een soort raad van juryleden en die beoordelen hoe goed jij speelt. En daar waren bands die waren eigenlijk al heel goed. Daar haak je bij aan. Je wordt er zelf ook nog beter van en uiteindelijk kan je best wel goed meedraaien. Toen hadden we een heel goed seizoen met echt verschillende prijzen. Dus,
1: dat was wereldkampioen, toch?
2: Ook, een wereldkampioenschap.
1: Hij ligt hier op de terrastafel.
2: Ja,
1: een rietfluwelen, donkerblauwe doedelzak.
2: Dus een doedelzak werkt met verschillende rieten. Hier zitten er een paar in een soort sigarenkokertje. Dit zijn plastic rieten eigenlijk. Die zitten in die pijpen bovenop. Die maken een continu bromgeluid. Dat is eigenlijk een soort achtergrondtoon. En dat maakt ook een doedelzak best wel bijzonder. Twee tenoren zijn het en één bas.
1: Okay.
2: Dus die twee kortere, dat zijn de tenoren. En die hele lange, dat is een bas. En dat maakt gewoon een continue achtergrondtoon. Dus die staan aan of uit. Dus ik kan wel even laten horen.
1: Oh ja.
2: En eigenlijk hoe langer de geluidskolom, hoe lager dat wordt. Als ik hem aan het opbouwen ben, dan zal je ook straks zien dat je een soort... je moet dat toch een beetje zien als een soort blokfluithaast waar je op speelt. Dat zit onderop. En dat is eigenlijk een dubbelbladig bamboerietje wat erin zit. Hard.
1: Dat heb ik bij mij de moorden op in. Die had ik eigenlijk voor Elsa ingedaan, niet voor jou trouwens.
2: Nee, maar dat zal je straks horen hoor. Het is echt wel een hard instrument. Dus,
1: Als je dat hoort, als je de doedelzak hoort, wat voel je dan? Hoeveel doedelzakken bij elkaar?
2: Het ligt er wel aan hoe goed die gestemd staat. Ja. Soms dan denk ik wel van Harry. Maar als die goed gestemd staat, dan vind ik het heel erg mooi natuurlijk. Dat, het is mijn hobby. Ja. Ik doe het ook niet voor niks. Maar
1: zet hem gauw verder in elkaar.
2: Ja,
1: dan
2: ga ik doen. Zeker.
1: Gaan spelen.
2: Hartstikke leuk. Top.

0: Will and the People and the Lion in the Morning Sun. In Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik steeds samen op pad naar steeds een andere Zeeuwse plaats. Geven elkaar daarbij opdrachten. En ik kreeg de opdracht speel op een doedelzak in Sirenoek. Nou, gelukkig kon doedelzakspeler Thijs het goed uitleggen. Nou, ik ben geneigd om heel hard te roepen vanwege jouw oordoppen. Maar de doedelzak is gestemd. Volgens mij is Thijs er klaar voor. Ik ietsje minder. Thijs, kun je een klein beetje uitleggen? Wat voor mij? Oordoppen voor mij? Of voor Thijs?
1: Nou, ik heb ze
0: voor jou
1: niet
0: voor
1: in,
0: straks. Voor als ik ga dat
1: ik heb ze normaal wel in, moet ik zeggen. Dus die heb je zeker nodig.
0: Leg even uit wat voor soort instrument het is. Want dit ziet eruit als een blokfluitje. Ja. Maar... Mm-hmm. Die blaasbollig, zo noem ik het maar. Ja, zo heet hij ook?
1: Nou, zo noem ik hem niet hoor. Eigenlijk gewoon de zak noem het. Ja.
0: Nou, het is de bedoeling dat je met dat pijpje de lucht inblaast.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan doe je iets met je arm.
1: Ja, alleen dat doe je niet altijd. Dus of je blaast eigenlijk of je drukt. En dan moet je afwisselen. Dus dat is een beetje een soort trucje. Ja. En na een tijdje dan heb je dat door. Maar dat vraagt ook best wel veel oefenen. Dus.
0: En geeft dat verschil voor het geluid?
1: Ja, dus eigenlijk stel ik zou alleen maar blazen en niet drukken.
0: Ja.
1: Ja, ik ben nog automatisch aan het drukken eigenlijk. Maar dan valt die druk weg. Dus je hoort dan ook dat die pijpen bovenop, die maken een continue bromtoon. Die gaan een beetje piepen. En eigenlijk niet zo, tenminste... Ik vind het niet zo mooi. Yeah. Dat is eigenlijk een beetje herrie wat je dan krijgt.
0: Ik probeer het even een beetje te ontcijferen. Ja. Want jij blaast hier de lucht
1: dat
0: in.
1: Dat klopt.
0: En die lucht die wil vanuit die zak terug door die pijpen.
1: Ja.
0: Wat maakt het dan voor verschil dat je hier iets doet?
1: Ja, nou hier wil de lucht ook uit. Het wil eigenlijk gewoon die zak uit. En je hebt eigenlijk vier openingen erop zitten. Dus hier zo heb je drie drones noemen we die. Dat zijn eigenlijk die lange pijpen. Deze is in bas en dit zijn eigenlijk de tenoren. En dit is de chanter. Dus eigenlijk die fluit, dat is de chanter. En dat is eigenlijk waar je op speelt.
0: En die geeft de variatie. En dit is alleen maar de...
1: Dat is de achtergrondtoon. Klopt. En wat het natuurlijk bijzonder maakt, dat is dat er zo'n zak aan zit. Heel veel instrumenten hebben dat niet.
0: Hoe zwaar is die?
1: Nou, voel maar. Ik weet niet. Ik denk een paar kilo.
0: Het is goed dat ik wel naar de sportschool ga, voel ik.
1: Ja, het is ook een beetje sport.
0: Hij hangt dus niet met een bandje rond je.
1: Nee, klopt. Eigenlijk, je moet hem echt wel dragen. En ook als je bijvoorbeeld even moet pauzeren met een band. Je bent er voor een optreden. Dan moet je hem bijvoorbeeld zo naast je houden. Maar dan wordt deze arm wel heel erg moe na een tijdje natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dat hoort erbij. Dus dan sta je een uur zo.
0: Ja. Er zitten allerlei rituelen nog aan vast.
1: Ja.
0: Daar gaan we het nu niet over hebben.
1: Nee. Maar het is vanuit het leger is het een groot instrument geworden uiteindelijk. En
0: er zie je dus ook... al lopen op een slagveld?
1: Gelukkig niet.
0: En dan boef?
1: Nee, eerlijk gezegd niet.
0: En dan hardlopend of marcherend?
1: In de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld hadden ze heel veel van die doedelzakspelers mee. En die vonden ze altijd een beetje gek ook. Dus daar schoten ze dan liever niet op. Want ze dachten gewoon, wie doet dat nou? Dus misschien heb je dan nog schijn van kans, maar... Ja, verder heb je eigenlijk geen wapens mee. Dus het is een beetje raar dat ze het in de strijd meenemen. Maar dat is omdat het zo hard is. Dus dat is gewoon voor die soldaten goede motivatie.
0: Als ik nou wil proberen.
1: Ja.
0: Is het dan een kwestie van gewoon maar blazen en proberen?
1: Ja, nou ja, er zijn wel wat dingetjes die erbij komen kijken. Dus als je heel hard blaast, dat is eigenlijk tot daar aan toe. Maar uiteindelijk heb je die arm ook nodig. Dat is heel bepalend voor een doedelzak.
0: Zullen we het gewoon proberen?
1: Ja.
0: En geef maar een instructie. Ik doe die oordoppen, die doe ik even in mijn jaszak. Ik heb namelijk niet zo vertrouwen in mezelf dat ik daar meteen heel veel geluid heb.
1: Nee, en voor eventjes maakt dat niet heel veel uit.
0: Onder de linkerarm.
1: Ja,
0: er is geen links en rechts.
1: Er zijn ook rechtshandige doedelzakken, maar die zijn wel zeldzaam. Ja.
0: Oké, dus.

0: Rondé, never been better. Goedemorgen Zeeland. On tour, Veerle en ik gaan samen op pad. Geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, vandaag Serenoek. En daar was de opdracht speel op een doedelzak. Nou, gelukkig kon doedelzakspeler Thijs het goed uitleggen. Maar ja, toen kwam toch het moment dat ik zelf aan de slag moest.
1: Ja, hier moet je uiteindelijk...
0: Waar moet ik hem vasthouden? Aan deze?
1: Ja, die rust eigenlijk op je schouder.
0: Ja?
1: Komt dat zo?
0: En wat doe ik dan met die hand? Die linkerhand?
1: Die moet op die zak eigenlijk rusten.
0: Ja, zo?
1: Ja. Want deze hand...
0: Maar ik moet een beetje lang, want anders krijg ik dit niet in mijn mond. Ik ben een stukje
1: eigenlijk
0: kleiner.
1: Eigenlijk is je een beetje lang wel, ja. Dat klopt. Maar ik denk dat dat toch moet lukken. Als je namelijk daar nu op blaast... En dan, ik denk veel blazen, want die zak is nu nog leeg. Wel meer.
0: Gebeurt
1: meer.
0: Niks?
1: Nee. Nog wel meer, nog wel meer. Kijk, nou, het is eigenlijk de achtergrondtoon.
0: Ja.
1: Alleen deze heb ik nog niet gehoord, dus daar is nog veel voor nodig. Ja, en dan nu met die arm moet je eigenlijk trekken. Dan moet je keihard daar wat kracht zetten.
0: Waar moet de kracht zetten? Wacht, want ik moet even weten. Hey. Nou, ik heb al publiek in.
1: Ja hoor, zeker.
0: Maar wacht even hoor, ik hou hem zo.
1: Ja.
0: Ik blaas hierin.
1: Ja, klopt.
0: En dan moet ik straks met mijn rechterhand. Maar daar ben ik te klein voor, joh.
1: Nou, weet je wat we kunnen doen? Ik kan natuurlijk ook wat spelen in de tussentijd. Als je er geluid uit
0: krijgt. Nee, ik doe het echt of ik doe het niet, hè?
1: Kijk.
0: Als ik hem een beetje scheef hou...
1: Ja, ik denk dat dat wel moet lukken. Ik denk dat dat
0: hoeveel gaatjes zitten
1: eigenlijk
0: erin? Jij speelt met twee handen natuurlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus
1: dat
0: moet eigenlijk zo doen.
1: Ja, eigenlijk deze hand die gaat inderdaad boven je.
0: Zo.
1: En deze vingers van onderen, van je onderhand, die kan je eigenlijk over die gaten heen leggen.
0: Ja, dat zag ik. Je
1: dus die bovenste, die speel je wel
0: maar
1: zo.
0: Maar nu dit, hè?
1: Ja. Kop goed. Heel hard blazen. Meer. Meer. Meer. Dat is best wel hard, hè? Kijk, eerste geluid. Ja. Nog wel meer. Ja. Meer. Nee, echt harde blaas, kom op. En dan denk ik... Ja. Nee, je moet nog wel meer.
0: Ik val dood neer zo meteen.
1: Ik had dit al een beetje aan zien komen, maar het is best wel...
0: Weet je, ik weet het beter gemaakt. Ik maak dit even. Blaas jij en laat mij spelen.
1: Goed.
0: En dan doe ik
1: dan
0: mijn arm.
1: Dan moet ik hem wel eventjes zo houden. Dan,
0: dan moet ik zo met mijn arm zo
1: met de arm
0: doen. Ja.
1: Oh, oké.
0: Oké, dit is echt duo doedelzak spelen.

0: En ook dit is Zeus Bidi en In de Diepte. Het is 11:03. Graag tot zo.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in de piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
17: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
18: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Alex Horen en Fever Dream. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met, nou bijna vanzelfsprekend, Check de Plek straks. We spelen ons spelletje weer waarbij we een plek in Zeeland zoeken. En ja, we hebben Goedemorgen Zeeland on tour, waarbij Veerle en ik samen op pad gaan. We geven elkaar daarbij steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, vandaag in Sierenhoek. Ik moest proberen om doedelzak te spelen. Nou, hoe dat afliep en of de opdracht geslaagd is, dat hoor je het komende half uur.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Tina Turner en Let's Stay Together. Goedemorgen Zeeland, on tour de hele zomer gaan Veerle en ik samen op pad. En we geven elkaar daarbij steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Speel op een doedelzak, dat is de opdracht die ik kreeg in Serenoek. En gelukkig kon doedelzakspeler Thijs het goed uitleggen. Ik kreeg er wel wat geluid uit, maar voor een mars door het Serenoekse gras kreeg ik toch om een of andere reden een oefenfluitje.
1: Buiten?
2: Ja.
1: Quick. March.
3: Daar komen ze aangemarseerd.

0: Applaus!
1: Zo. Kijk.
0: Ik heb toch ergens het gevoel, het idee dat ik vooral Thijs bezig zag en dat jij ook al een beetje aan het playbacken was.
1: Nee, nee, er was de hele tijd geluid.
2: Echt niet.
1: Ik was
2: maar
1: getuigd.
2: Hij maakt zoveel meer geluid. Ik hoorde mezelf af en toe gewoon helemaal niet. Dan dacht ik, komt er nou geluid uit? En dan hoorde ik heel zachtje piet, piet.
1: Daarom kan je niet goed binnenspelen.
2: Ja, precies. Precies. Maar we gingen wel gelijk de bult over, toch? Oké, nou en het publiek, we kregen applaus. Thijs, ja, ja. Hoe vond je dat ik het deed?
1: Ik vond het echt heel goed eigenlijk.
2: Okay.
1: De eerste keer dat ik het deed, klonk het heel veel minder.
2: Okay. Dus, zou ik nou nog één keer proberen om er toch een geluidje uit te krijgen?
0: Ja, en hoe dat afloopt, dat hoor je zo meteen.

Louis Fonsi en Datella Vuelta. Ja, de meningen zijn verdeeld over mijn doedelzakspel. Want Annemarie zegt, goed gedaan, complimenten. En ook Jan en Janna zeggen, het is geweldig. Maar hij heeft Veerle het droog gehouden. Marie zegt, pak jij je bugeltje maar weer hoor, Elsa. Ja, ja, ja. Nou, bij ons is de zomer dus van start gegaan met Goedemorgen Zeeland on Tour. En Veerle en ik gaan samen op pad. Geven elkaar steeds weer nieuwe opdrachten. En in Sirenoek was dat, speel op een doel. Doedelzak. Nou, het kostte wat moeite, maar toch gaven Thijs en ik het niet zomaar op.

0: boom vast, Thijs blaast.
1: Thijs! Thijs, de Highland Cathedral.
2: Ja, oké. Wat we ook kunnen doen is dat ik hem eventjes druk en blaas en dat jij dan de noten speelt erbij.
1: Oh ja, maar die ken ik niet uit mijn hoofd.
2: Ja, of een ander nummer.
1: Zullen we gewoon nog even verder oefenen? Lijkt me heel verstandig. Ja. Tegen het eind van de zomer geven wij een concertje.
2: Absoluut, lijkt me leuk.
3: Tot nu toe, Elsa, wat vind je van? Vind je dat het jou gelukt is?
1: Nou, deels, maar het komt ook wel een beetje omdat deze doedelzak gewoon te groot is voor mij. Waardoor ik niet tegelijk dit in mijn... Kijk, zie je, dan zou mijn mond hier moeten zitten.
3: Ja, dus je hebt eigenlijk een excuus waarom het niet gelukt
1: juist,
3: is.
1: Juist.
3: Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens
1: op
3: ben.
1: Op die kleinere ging het dus wel.
3: En ja, de beginnersfluit bedoel je.
1: Ja, en als ik er alleen op blaas, lukt het ook wel. Maar ja, dan kan ik weer geen noten vormen. Dus...
3: Weet je wat? Ik oefen nog maar even door.
1: Weet je, ik ben blij dat je voor trompet niet zo hard hoeft te blazen.
3: Ik ben de hele tijd bang dat je van je stokje gaat.
1: Nou, dat gebeurt ook zo meteen.
3: Ja, nou goed, daar wachten we dan nog even op. Ga maar door.
1: Nee, ik ga even tegen deze. Ik ga even tegen die beeld hier liggen. Oppassen dat ik niet in de hondenpoep ga liggen.
3: In de witte broek. Lekker eventjes in de tegen de hut. Ik weet niet of je hier het WK in Schotland mee zou winnen. Maar de liggende doedelzakspeelster van Zeeland. Die ligt hier. Het lijkt eigenlijk wel een beetje of je een luchtbed op ligt te pompen. Maar

0: Maar dit kost dus gewoon verschrikkelijk veel moeite.
1: Nou, ik ga de dokter bellen.
0: Aju.

Olivia Dean en So Easy. Ja, als je nog een foto wil sturen van een muziekinstrument of een doedelzak, ook een muziekinstrument, kun je dat nog een paar minuten doen tot 0118-4999-99. Om 10 voor 12 maken we de dagwinnaar bekend en die wint dus een uniek t-shirt van Goedemorgen Zeeland On Tour.

0: Ed Sheeran en Sapphire. Wij spelen zometeen Check de Plek. Dan zoeken we weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Delen van Vlissingen en Burghaamstede zitten op dit moment nog steeds zonder water. In Vlissingen gaat het om 25 huizen en een hotel in de omgeving van de Vredehoflaan. In Burghaamstede zitten twee vakantieparken aan de Kraaiensteinweg zonder water. Kapotte leidingen zijn in beide gevallen de oorzaak. Een waterbedrijf Evides durft nog niet te zeggen hoe lang de storing gaat duren. De brandweer is gisteravond uren bezig geweest met het blussen van een brand in een stapel hooibalen. De brand brak rond 9:45 uit aan de bovenweg in Sluiskiel. Dat schrijft Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Omdat het blussen van branden in hooibalen een complexe klus is, werd de hulp ingeroepen van de gemeente, die met een kraan de hooibalen uit elkaar heeft getrokken. De hulpdiensten gaan ervan uit dat de brand is aangestoken. En volgende week rijden er tussen dinsdag en vrijdag opnieuw geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vorige week reden er ook bijna een week geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Toen was een brand in een kabelgoot de oorzaak. De afsluiting van volgende week staat daar los van, want ProRail installeert op het traject een nieuw treinbeveiligingssysteem en gaat ook wissels verwijderen. En 31 augustus wordt gestart met de uitbreiding van het Reinaert College in Hulst. De twee locaties van de school worden samengevoegd op de locatie aan de Zoutenstraat. Met de uitbreiding is 23 miljoen euro gemoeid. En dat is ruim 3 keer zoveel als oorspronkelijk begroot. Eind 2027 moet de uitbreiding klaar zijn. Dan nog het weer in Zeeland, overwegend zonnig, met later vandaag ook wat sluierbewolking. Er staat een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Aan de kust wordt het 25 graden tot 31 graden verder in het binnenland. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 11:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook terug te vinden in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Huisje aan de zee. Zoe Levi en een huisje aan de zee. En wij spelen Check de Plek, het spel van Omroep Zeeland, waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht. Een buurtschap kan ook nog, of een plek waar helemaal niemand woont. Je krijgt één aanwijzing en als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je 0118 4999999. Appen mag ook, maar de telefoon gaat altijd voor. Het is een korte vandaag. Het is hier fris. 0118 4999999. Het is hier fris.

0: Jack Johnson en Sitting, Waiting, Wishing. Het is hier fris. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Welke plek zoeken wij?
1: Koude Kerken?
0: Nee, ik zie hem ook op de Apple voorbij komen, maar nee, het is niet goed.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar Frederike. Okay. Frederike, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Ja, ik dacht ook Koude Kerken.
0: Oh, nou. Nee, dus. En ik zie er nog iemand ophangen ook. Dus er dacht nog iemand Koude Kerken. Dan eens even kijken wat Janna denkt.
2: Janna dacht de Kullendijk. Een retrangement.
0: Maar dat is ook niet goed.
2: Nou, de Groetendag.
0: Dus denk nog eventjes verder. Het is hier fris. 0118 499999.

0: Cher en Strong Enough. Het is hier fris. Nou, we doen nog een rondje. Roel, goedemorgen. Hallo, hallo. Oh, Vincent heb ik onder de lijn. Sorry, Vincent, goedemorgen. Welke plek in Zeeland zoeken wij?
1: Ik denk Rilland.
0: Nee, het is niet goed. En die is ook vorige week nog maar geweest. Dus nee, dat is niet goed. Eens even kijken. Dit is Roel. Roel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik denk aan IJsendijken.
0: Leg eens uit.
2: Ja, ijs.
0: Nee, weet je, ik ga nog een extra tip geven, want jullie denken allemaal in temperaturen. En dat is niet goed. Maar je zit wel letterlijk in de buurt. Dus 0118-499999, het is hier fris. Omroep Zeeland, goedemorgen. Ik hoor alleen heel veel echo, maar geen stem. Nou, dan moet ik eens even kijken. Dan is deze aan de beurt. Omroep Zeeland, goedemorgen. En daar hoor ik ook al niks. Ik weet niet wat er met de telefoon is. Omroep Zeeland, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Met wie?
3: Met Thea.
0: Thea, wat denk je?
3: Rilland, wat?
0: Nee. Is al genoemd en is sowieso niet goed.
3: Oké, helaas.
0: Omroep Zeeland, goedemorgen.
4: Boertjes in Capelle, goedemorgen.
0: Hallo, wat denk je?
4: Koudorp.
0: Nee. Ik zei al, je moet niet in temperaturen denken. Eens even kijken, Omroep Zeeland, goedemorgen. Hallo, met wie?
5: Goedemorgen.
0: Heel in de verte, hallo.
5: Met Sjaan.
0: Wat denk je, wat zoeken we?
5: Ja, hallo.
0: Welke plek zoeken we?
5: Noordwelle.
0: Nog een keer?
5: Noordwelle.
0: Noordwelle? Nee, dat
5: Noordwelle.
0: Is...
5: Noordwelle.
0: Maar het is niet goed.
5: Ja.
0: Omroep Zeeland, goedemorgen.
6: Goedemorgen, met Tanny.
0: Tanny, wat denk je?
6: Schoondijken.
0: Leg eens uit.
6: Schoon is fris.
0: Ja, en dat is inderdaad. Hè, want iedereen zat te denken in temperaturen. IJsendijk en Rilland kwam van alles binnen. Koelen wij hier nog een mooie. Nee, Schoondijken, dat is inderdaad goed. Dus nou, het levert mooi. Jou een plekje op in de finale. Dus blijf even aan de lijn.
6: Dat is goed.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Hey.
1: Goed bezig, joh.
2: Goed bezig.
1: Goed bezig.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Cecile stuurde ons een foto van een doedelzakspeler in Hoedekunskerke bij de herdenking van de Slag om de Schelde. En zij wordt daarmee de dagwinnaar van Goedemorgen Zeeland on Tour. Vandaag in Sirenhoek, waarbij ik doedelzak moest proberen te spelen.
3: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland, met Elsa van Hermel.

0: Jimmy Cliff en de Reggae Night. En ondertussen is Michiel aangeschoven. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voorzegt u het maar.
1: Zeker. Daarin moeten we het toch hebben over nieuws wat net voor het weekend bekend werd gemaakt. Over de tol die ze willen invoeren in België. Dus dan eventjes tanken.
0: Boe.
1: Even.
0: Boe. Ik mag geen mening geven.
1: Maar... Nee, eerste mening is binnen, dankjewel. Als België tol heeft, moet Nederland dat ook doen voor Belgen. Dat is de stelling vandaag. Erg benieuwd naar je reactie. Kun je alvast doen op ons WhatsApp-kanaal. Daar staat nu de poll in. En uiteraard kun je reageren om 17:30. En zegt u het maar.
0: Oké, ja, en daarmee komt er een einde aan deze Goedemorgen Zeeland. Maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen is Michiel er.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
15: Renaat Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
16: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
16: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: 22 juli, demodag scootmobielen.
17: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
4: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
3: Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Waarmee?
4: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
7: Omroep Zeeland.
9: Ja, sommige toeristen in Burghaamstede die zitten op dit moment zonder water. Wat aan de hand is, dat weet waterbedrijf Evides. Ooit is er zo meer over in Zeeland nu. En verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Alles moet uit de kast worden gehaald om meer zoetwater voor de landbouw te regelen. En de natuur die moet worden gebruikt om dijken veiliger te maken. Blijkt allemaal uit de klimaatplannen voor de zuidwestelijke delta. Ja, en wat als één klein woord bepaalt of iemand zich gezien voelt? En waarom zijn voornaamwoorden voor non-binaire mensen dan zoveel meer eigenlijk dan taal? Nou, de Zeeuwse Kamer zometeen daarover iets na 12:30. Het is 11:55. Een hele goede middag. Het Zeeuwse nieuws van deze maandag. Twee vakantieparken in Burghaamstede en ook een deel van Vlissingen zit momenteel zonder water. Komt door een storing. En vooral toeristen worden getroffen. De oorzaak van de storing op de waterpark of op die vakantieparken, die wordt nog onderzocht. Aan de lijn is Aniek Gort van Evides. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
9: Is al duidelijk wat er precies aan de hand is?
10: Ja, zowel in Burghaamstede als in Vlissingen is er sprake van een leidingbreuk. Waardoor nu inderdaad in Burghaamstede twee vakantieparken zonder water zitten. En in Vlissingen zitten ongeveer 25 huizen zonder water. Nou, dat vinden we natuurlijk hartstikke vervelend. Juist omdat het nu vakantieperiode is. En het ook nog eens hartstikke warm is vandaag. Maar we werken heel erg hard aan de reparatie van de leidingen.
9: Oké, dus dat is wat op dit moment gebeurt. Er wordt gewerkt aan die reparatie.
10: Ja, klopt.
9: Er is al een verwachting hoe lang dit gaat duren?
10: Nee, dat is op dit moment nog niet bekend. Maar we denken wel dat het vandaag opgelost zal zijn.
9: Moeten toeristen daarna eigenlijk ook nog rekening houden met een preventief kookadvies? Want dat zie je ook vaak.
10: Ja, nee, dat is hierbij niet aan de orde. Er komt altijd alleen een preventief kookadvies als wij vermoeden dat er vuil in de leiding is gekomen. Maar dat is hierbij niet het geval.
9: Oké, wordt dus gewerkt aan een oplossing. Dank eventjes voor dit moment, Aniek Gort van de Evides. Gaan we eventjes door naar verslaggever Mark van Dam, die in Burghaamstede is. Mark, hoe is de situatie daar?
11: Nou, het is inderdaad wat mevrouw van Evides zegt. Er wordt inderdaad gewerkt aan het herstel. Ik zie een busje van Evides staan, een auto, een aannemer zie ik. Ik zie een graafmachine en een stuk of 4, 5 mensen met oranje kleding aan. En die zitten, zijn bezig in de grond om een waterleiding te herstellen. Op het vakantiepark zelf zijn we niet per se welkom. Er is ook weinig te zien. En toevallig weet ik dat hier vooral huizen staan, vakantiehuizen voor mensen die dat kunnen huren. De plaatselijke supermarkt zijn we ook eventjes wezen kijken. Het is geen sprake van massale inkoop van water of dat soort zaken. Dus ja, vooralsnog wordt er aan gewerkt. En ik zie nou mensen naar een busje lopen die misschien al wegrijden. Maar klaar is het toch zeker niet hoor. Daar zijn ze nog wel een tijdje mee bezig.
9: Nou, heb jij daar wel vakantiegangers gesproken, Mark?
11: Nee, nog niet. Het is ook nog eens maandag. Dat is wisseldag voor de midwekers, zullen we het zomaar noemen. Dus er zijn activiteiten te zien op dit moment op het park zelf. En ik denk dat mensen die hier nu zitten, dat die of aan het fietsen zijn of naar het strand zijn.
9: Oké, duidelijk. Mark van Dam volgt het daar voor ons in Burghaamstede. Dankjewel. Heel erg bedankt. Succes. Gaan we door naar ander nieuws. Want op enkele plaatsen langs de Westerschelde komen in de toekomst brede dijkzones met opsliippolders. Ook worden buitendijkse schorengebieden versterkt. En die brede dijkzones die slippen op tegelijk met de zeespiegelstijging en zijn nodig voor de waterveiligheid en voor natuurherstel. Alle partijen, waterschap, provincie, gemeente en Rijk zijn het daarover eens. En gezamenlijk hebben zij deze ambitie gesteld in een eerste klimaatplan. Verslaggever Uja Tuning die sprak erover met Koen Verhoeven van de Zuidwestelijke Delta. Het samenwerkingsverband van 30 betrokkenen overheden.
12: Nu staan we hier op deze dijk. We zien de schorren liggen. De dijken en de schorren hebben eeuwenlang Zeeland en het land beschermd tegen het water. Nu stijgt de zeespiegel steeds harder. Ja, dit gaat niet meer voldoen, hè, deze dijk en dit schorretje.
13: Nou ja, voorlopig voldoet het nog prima. Hè, want we hebben een waterschap die heel goed kijkt van, naar de veiligheid van onze dijken. Dus de plannen voor de komende 20, 30 jaar kunnen we nog door met de manier waarop we dat nu doen. Maar voor de echt langere termijn zullen we echt wel grote keuzes moeten gaan maken. Hè. En daar zijn we als samenwerking met alle partijen inderdaad over na aan denken hoe we dat doen. We kunnen dijken blijven verhogen. Dat kan je nog heel lang blijven doen. Maar zeker ook gewoon wat we hier zien. Hè, de natuur die kan ook meewerken om die waterveiligheid een stuk beter te maken. Het hoeft nu nog niet te doen. Maar ik denk wel dat dat iets is wat we de komende 6 jaar in ieder geval echt beter moeten pakken.
12: Waar gaan jullie op inzetten als het gaat over de waterveiligheid?
13: Nou, als het gaat om de waterveiligheid willen we echt gewoon de samenwerking met de natuur verder onderzoeken. Hè? Dus kijken van waar kunnen we de waterveiligheid combineren met oplossingen voor natuurontwikkeling.
12: Wat moet je daarbij voorstellen? Dijken bouwen met de natuur?
13: Nou ja, eigenlijk wat je hierachter ziet, hè, dit is een vrij natuurlijke proces. Hier slipt het buitendijksgebied al op. Maar de zeespiegel stijgt ook. Hè. Dus op het moment dat dat doorgaat, dan moet je ervoor zorgen dat er voldoende sediment ook in het systeem zit waarmee het kan opslippen. In de Westerschelde gaat het heel goed, want daar zit heel veel sediment. En we beginnen eigenlijk in de Westerschelde om te kijken hoe je het sediment goed kan benutten.
12: De schorren die beschermen de dijken. Het maakt het land veilig. Nu is er een pilotproject wat de Delta-commissaris graag wil, wat het ministerie graag wil bij Hoedekerskerken, om daar bij de dijkversterking de polder erachter te gaan gebruiken voor het opslippen van schorren voor de veiligheid. Maar het waterschap wil nog niet echt mee.
13: Het waterschap die heeft duidelijk aangegeven van wij gaan door met de manier waarop we dat nu doen. Hè, want dat is een hele veilige manier. Maar tegelijkertijd is er ook gezegd van hè, we willen wel rondom die Westerschelde kijken wat er mogelijk is. En dat is denk ik ook de kracht van onze samenwerking. Hè. We hebben een waterschap aan tafel, we hebben een provincie aan tafel en een ministerie aan tafel. En gezamenlijk kijken ze naar de mogelijkheden die er zijn. En we weten in Zeeland dat dat best een discussiepunt is. Hè, van, maar

0: Romantics and What I Like About You. Het is bijna 11:15. We gaan voor het weer naar Sjoe. Gennaert, Sjoe, goedemiddag.
1: Ja, Michiel, goedemiddag.
0: De zon heeft weer de overhand vandaag, hè?
1: Ja, inderdaad, dat heeft hij nog steeds en ruimschoots ook, net als de vorige dagen. Het is weer bingo wat dat betreft. Wel komt er wat lichte sluierbewolking uit het zuiden, maar dat mag weinig naam hebben. Dat hoort bij het hittegebied boven Frankrijk aan. Dat zijn de eerste voorposten van wat bewolking, zonder dat het dus serieus effect heeft. Wat dus wel een rol speelt is de wind. Dat was nog direct al duidelijk met windkracht 3 tot 5 en bij de zeekant af en toe windkracht 6. Dat is nog steeds zo en de wind waait uit noordoost tot noord en dat heeft dan weer effect op de temperatuur. Die loopt dus sterk uiteen van, even kijken naar 22 graden, zo'n beetje voor Aardkerk Domburg, met een noordoosten tot noordenwind. Dus koelte vanaf zee daar uiteraard. Hetzelfde geldt voor Renessen, enige koelte van zee met die windrichting. En dan Wolfersdijk 24 graden, 24 graden ook in Kampeland en 26 graden inmiddels in Kruiningen. En de maximumtemperatuur moet je zoeken rond de graden 25 in de kustzone, als de wind tenminste aanlandig is. En 30 tot 31 graden wellicht in Zeeuws-Vlaanderen vandaag.
0: Oké, zomers dus wederom. Dan richting vanavond, vannacht en morgen?
1: Ja, vannacht was wel vrij warm. Minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden. Dat is wel behoorlijk hoog. Het begint normaal te worden, maar toch wel bijzonder. En morgen is een dag met een ietsje hogere temperatuur misschien. Met 26 tot lokaal 32 graden. Iets minder wind, maar vrij zonnig. Maar wel met iets meer bewolking van het middenniveau. Een beetje schaapjeswolken achter. En ook wat sluierwolken. En woensdag en donderdag zijn ook zonnige en zomerse dagen. Maar vrijdag, dan gaat de wind draaien naar het noorden. En gaat de temperatuur een aantal graden omlaag.
0: Oké, horen we dan vanmiddag meer over. Sjoe Gennaert, dankjewel voor dit moment. Gaan we eens even kijken naar de situatie op de weg. Want daar is één vertraging gemeld. De A29, daar sta je stil. Berg op Zoom richting Rotterdam. Voor de

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: Chespress Jordy en Love of My Life. Het gaat onder andere over drinkwater en over een bijzondere schilderij. Eerst moeten we naar Bangkok in Thailand. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak daar was van de grote brand in een café. 27 mensen kwamen daarbij om het leven. 63 anderen die raakten gewond. Alle vergunningen die zouden in orde zijn geweest, zegt deze correspondent van de NOS.
2: Er was een nooduitgang en de zaak die is in april nog geïnspecteerd en goedgekeurd. Maar sommige overlevenden die zeggen dat ze die nooduitgang helemaal niet gezien hebben toen ze er waren. En er zijn ook signalen dat de nooduitgang misschien geblokkeerd was. Kortom, moet even goed uitgezocht worden wat er nou precies fout is gegaan. Het zou in elk geval niet de eerste keer zijn dat er iets is misgegaan met de veiligheidsregels in Thailand.
1: Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De organisaties die het water in ons land beheren, die waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al enige tijd erg droog en de rivieren staan laag. Ook gebruiken mensen door de hitte meer water.
3: Juist in periodes van hittegolven zie je dat oplopen, hè, dat mensen steeds meer water gaan gebruiken. En wat er dan kan gebeuren, zeker als je allemaal tegelijkertijd de kraan opendraait, dan kan al dat water niet in één keer door dat leidingnetwerk heen. En dan kan het dus gebeuren dat ook de druk lager wordt en dan komt er toch wat minder water uit de kraan dan je gewend bent. En dan lijkt het een tekort van water, maar dat is absoluut niet het geval.
1: Voor het water uit de kraan is er geen gevaar, maar er moeten wel bij een tekort keuzes gemaakt worden. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw die gaan dat dan als eerste merken. En een schilderij dat ruim 30 jaar geleden door een man in Amsterdam bij het Grofvel werd gevonden, blijkt een belangrijk werk te zijn. Het is namelijk afkomstig uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Goudsticker. De man die weet nog goed dat hij het vond.
4: Ik zag het eigenlijk wel meteen leggen. Ik denk, ja, hey, dat is wat anders. En ik herkende het wel als een soort oud paneel. Ik vond het schilderij zelf vond ik niet echt. Nou, ik vond het eigenlijk oerlelijk.
1: Probeer dan netjes te zeggen, hij eindigt op bij de woorden oerlelijk. Ja, die bruine afbeelding die laat een gebouw zien met een doorkijkje naar een binnenplaats. Het schilderij dat lag al die tijd in zijn kelder, tot hij een paar weken geleden de Telegraaf las over de collectie van Goudsticker. Hij wil dat het werk snel teruggaat naar de familie van Goudsticker.

0: Vienna Spyro en Die on this Hill. Het is bijna half één, zometeen de Zeeuwse Kamer en Martijn van der Werf. Die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 12:30. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk wanneer er weer water uit de kraan komt in Vlissingen en Burghaamstede. Sinds vanmorgen zitten 25 huizen en een hotel in Vlissingen en 2 vakantieparken in Burghaamstede zonder water. Een leidingbreuk is de oorzaak van de storing. Evides verwacht wel dat de breuken vandaag nog zijn gerepareerd. En op het vakantiepark lijkt de hinder beperkt, omdat het wisseldag is met vertrekkende en aankomende vakantiegangers. Ministeries en de Zeeuwse overheden gaan onderzoeken op welke plaats in de toekomst bredere dijkzones met schorren kunnen worden aangelegd. Dijken met schorren groeien mee met de zeespiegelstijging. Dat blijkt allemaal uit de eerste contouren van de toekomstplannen voor de Zeeuwse delta. Opslippolders aan de binnenkant van de dijk behoren ook nog tot de mogelijkheden. Die laatste zijn omstreden bij veel politieke partijen, omdat daar mogelijk landbouwgrond voor opgeofferd moet worden. En de brandweer is gisteravond en vanmorgen bij Sluiskil en Terneuzen druk geweest met het blussen van branden in stapels hooibalen. Gisteravond brak rond 9:45 brand uit aan de bovenweg bij Sluiskil. En omdat het blussen van de hooibalen complex was, heeft een kraan de balen uit elkaar getrokken om het blussen te vergemakkelijken. En vanmorgen moest de brandweer een hooibrand blussen op het gemeenteterrein aan de Koegelstraat in Terneuzen. En 31 augustus wordt gestart met de uitbreiding van het Reinaert College in Hulst. De 2 locaties van de school worden samengevoegd op de locatie aan de Zoutenstraat. Met de uitbreiding is 23 miljoen euro gemoeid. En dat is ruim 3 keer zoveel als oorspronkelijk begroot. Eind 2027 moet de uitbreiding klaar zijn. Dan nog het weer in Zeeland, overwegend zonnig, met later vandaag ook nog wat sluierbewolking. Er staat een matige tot aan zee krachtige noordoostenwind. Aan de kust wordt het daardoor maar 25 graden tot 31 graden verder in het binnenland. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 12:30. Uiteraard ook online terug te vinden in de app of omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Bruno Mars, hoor je, en I Just Might. Dit is Omroep Zeeland op je maandagmiddag. Het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. Ja, soms dan lijkt de wereld overzichtelijk ingedeeld. Man of vrouw, hij of zij. Maar niet iedereen herkent zich in die twee hokjes. En vandaag praten we daarover in de Zeeuwse Kamer. Non-binaire mensen die voelen zich namelijk niet uitsluitend man of vrouw. Voor sommigen is dat bevrijdend en vanzelfsprekend. Voor anderen ja, dan kan het een zoektocht zijn. En voor de samenleving is het soms wennen. Want hoe spreek je iemand aan? Wat betekent erkenning? En zoiets kleins als een voornaamwoord, dat kan dan ineens enorm groot zijn. We praten daarover in deze Zeeuwse Kamer. Te gast is Crow Montgomery. En ook via een beeldverbinding is Liora ten Brinke van de organisatie Transvisie erbij. Goedemiddag allebei, fijn dat jullie er zijn.
1: Hi.
2: Goedemiddag.
0: Om bij jou te beginnen, Crow. Hoe zou jij jezelf introduceren aan luisteraars die jou nog niet kennen?
1: Als een mens. Dat is eigenlijk wat ik altijd al roep. Mensen vinden heel vaak dat je een keuze moet maken tussen iets om het overzichtelijk te houden. Maar ik heb dan zoiets van, ja, in de eerste plaats ben ik gewoon een mens.
0: Ja, dat is eigenlijk heel simpel uitgelegd, toch?
1: Ja. Ja.
0: Wanneer kwam voor jou voor het eerste besef dat je dacht, dat hokje waar iedereen het dan over heeft, man of vrouw, ik pas daar eigenlijk niet in?
1: Dat was eigenlijk al dat ik heel jong was. Maar ja, met hoe ik opgegroeid ben in de early 2000s, niet echt, totaal geen LHBT mensen in de omgeving of die ik kende of wat dan ook. Dus dat kwam eigenlijk allemaal veel later pas. Maar wel al heel vroeg het besef van, hey, iedereen noemt me een meisje, maar zo voel ik me eigenlijk helemaal niet. Maar ja, totdat ik 14, 15 was, heb ik er geen woorden aan kunnen geven eigenlijk.
0: Nee, dus je zou het eigenlijk als een soort ontdekkingstocht kunnen noemen die een aantal jaren geduurd heeft.
1: Ja, klopt.
0: En dat non-binair zijn, wat betekent dat voor jou persoonlijk, los van al die definities of die labels die daaraan hangen?
1: Dat vond ik een wat lastigere vraag, omdat ik heel graag in hokjes denk, zeg maar. Lekker overzichtelijk. Ik ben heel praktisch ingesteld, maar het is een soort middenstuk waar ik mezelf heb gevonden, zeg maar. En ook gewoon volledig mezelf kan zijn. Zonder de sociale labels die mensen er graag op plakken.
0: Dus dat middenstuk, dat voelt heel veilig en heel fijn voor jou.
1: Ja.
0: Toch zijn er ook sommige mensen die dan vragen naar de oorzaak van non-binair zijn. Hoe kijk jij naar die vraag?
1: Ik vind het een beetje een rare vraag. Want ik heb hem zelf persoonlijk nog nooit gehad. Ik denk ook niet dat er een oorzaak is. Ik bedoel, het zou een beetje hetzelfde wezen als ik aan jou vraag van, joh, wat is je oorzaak van je man zijn?
0: Ja.
1: Daar weet je ook geen antwoord op.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Maar daar is jou nog nooit gesteld, die vraag.
1: Nee.
0: Okay. Was er op een gegeven moment eigenlijk een moment dat jij dacht, ik ga dit niet langer voor me houden, nu ga ik hier iets mee doen?
1: Wat ik zeg, die zoektocht die was natuurlijk al jarenlang bezig. Moment dat ik mezelf ging, denk nu ongeveer 6 jaar geleden, toen heb ik wel echt de knoop doorgehakt van, hey, ik ga nou niet meer mezelf in de maatschappelijke hoekjes douwen, maar gewoon lekker voor mezelf kiezen en doen wat ik wil.
0: Ja.
1: Zo'n 6 jaar geleden dan.
0: Is dat dan lastig om dat op een gegeven moment te zeggen, of voelt dat dan als een enorme bevrijding?
1: Dat voelde best wel als een enorme bevrijding, maar dat was sowieso op mezelf gaan, was sowieso op meerdere vlakken een bevrijding, dat ik zoiets heb. Ik denk dat dat voor heel veel mensen is die voor het eerst op mezelf gaan. Dat viel voor mij een heleboel op zijn plaats, zeg maar.
0: Ja. We praten er ook over met Liora ten Brinke van de organisatie Transvisie. Wat is dat voor organisatie, Liora?
2: Nou, laat me meteen beginnen met de voornaamwoorden, want nu we het er toch over hebben, die zijn bij mij zij haar. En de organisatie Transvisie is een landelijke belangorganisatie en wij zetten ons in vooral heel erg praktisch voor de zorg van transpersonen. En dat uit zich in belangenbehartiging. Hè. Dus we spreken met ziekenhuizen, we spreken met de politiek, we spreken met allerlei plekken om maar te zorgen dat de zorg voor onze gemeenschap zo goed mogelijk geregeld is. En daarnaast bieden we ook zeker een plek voor transgender personen om onderling contact hebben in groepen waar mensen herkenning en erkenning kunnen vinden. En hebben we individueel contact en een verschrikkelijk grote kennisbank waar mensen alles kunnen vinden op het moment dat ze hun genderidentiteit aan het onderzoeken zijn.
0: Hoort jou net zeggen, die herkenning en erkenning bij elkaar vinden, hoe belangrijk is dat?
2: Ja, dat is van gigantisch belang. Wij merken vooral dat, zeker ook op dit vlak, juist omdat het superspecialistisch is, de zorg vastloopt. Dus er zijn enorme wachtlijsten. Mensen zitten toch vaak in een soort van isolatie. Merken toch dat hun omgeving niet altijd even goed begrijpt wat er met hun aan de hand is. Ja, en op het moment dat je dan een ruimte kunt binnenlopen, of die nu virtueel of fysiek is, waar meerdere mensen zitten die dezelfde ervaring hebben. En waar ook mensen zitten, ervaringsdeskundigen, die je daarbij kunnen begeleiden. Ja, dat is buitengewoon waardevol.
0: Ja, nu hoor ik jou heel veel namen net al noemen, of groepen die jij spreekt, onder andere politici. Welke vragen krijgen jullie als organisatie nou eigenlijk het vaakst?
2: Nou, de vragen die wij het meest krijgen zijn toch echt van onze doelgroep. En die komen altijd weer terug eigenlijk op hele praktische dingen. En praktische dingen is, waar kan ik mijn zorg krijgen? En waar is de wachtlijst het kortst? Op dit moment zijn de wachtlijsten in de transgenderzorg zijn maar liefst tot 5 jaar lang. Totdat je een eerste gesprek met een psycholoog krijgt. En in die tussentijd staat je leven gewoon op pauze. En dat is niet zonder gevolgen. Dit zijn mensen die vanwege hun genderdysforie, zo heet het fenomeen, op het moment dat je negatieve gevolgen ondervindt vanwege het feit dat je genderidentiteit niet in lijn is met wie je bent. Ja, er is gewoon enorm veel leed vanwege die wachtlijsten. En ja, 5 jaar, laten we eerlijk zijn, op het moment dat mensen 5 jaar zouden moeten wachten omdat ze met een gebroken been zaten, dan zou het land in brand staan. En bij ons gebeurt het maar gewoon.
0: Ja, wat is dan jullie advies aan de mensen die bij jullie aankloppen en die inderdaad met de handen in het haar zitten en zeggen, help, dit duurt 5 jaar voordat ik er iets mee kan?
2: Nou ja, wij proberen vooral te zorgen dat we toch een soort vangnet zijn in de tussentijd. We hopen ook heel erg dat deze mensen met hun huisarts in gesprek gaan. Dat deze mensen toch proberen in de tussentijd zoveel mogelijk te doen waar het kan. En wij proberen dat op alle mogelijke manieren te ondersteunen. En wij proberen ook zeer zeker onze gemeenschap te helpen met te zoeken naar waar kun je het snelst terecht.
0: Ja. We hebben het daarover in deze Zeeuwse Kamer. Je hoorde haar al, Liora ten Brinke van de organisatie Transvisie. En hier te gast in de studio is Crow Montgomery. We praten over non-binair zijn, over de identiteit, over erkenning en de ruimte om jezelf te kunnen zijn, ook in hier in Zeeland. Crow, wat gebeurde eigenlijk in jouw omgeving toen jij vertelde dat je non-binair bent?
1: Over het non-binair zelf zijn was iedereen vrij makkelijk, moet ik zeggen. Je krijgt natuurlijk wel de nodige vragen, omdat ja, het is toch een beetje een grijs gebied voor veel mensen. Mijn naamsverandering, daar deden wat meer mensen moeilijk over, maar dat ja, is ook een proces. Ik snap dat natuurlijk lastig is, maar over het algemeen vrij positief.
0: Zou je zeggen dat er een taboe opheerst op dit moment, of verdwijnt dat?
1: Ja, dat vind ik een beetje lastig, want ik hoor natuurlijk wel heel veel verhalen van andere trans mensen. Zelf maak ik niet zo heel veel negatiefs mee. Het is voornamelijk online, maar ja, dan is het makkelijk. Dan blokkeer je ze en dan, weet je, dan zijn ze ook weg.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft heb ik best wel geluk. Maar ik denk wel dat het toeneemt, ook vanwege het huidige politieke klimaat, zeg maar. En natuurlijk wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurt, wat ja, langzaamaan hier overdrijft.
0: Ja, want wat zie je op de rest van de wereld, wat zie je allemaal gebeuren?
1: Natuurlijk de hele situatie in Amerika. Dus dat merk wel langzaamaan dat in de politiek doorcijpelt hier, zeg maar. En natuurlijk ook gewoon de andere landen in de EU. En natuurlijk niet alleen maar op het gebied van LHBT-mensen of transmensen, maar ook vrouwenrechten en dat soort dingen, zeg maar echt de kleinere groepen.
0: Ja, maak je je zorgen als je dat hoort en leest overal?
1: Ja.
0: Hoe kunnen we daarmee omgaan het beste in Nederland volgens jou?
1: Ik denk dat wij met Transvisie en ook het netwerk gewoon hele goede dingen doen. In verband met zichtbaarheid en natuurlijk Transvisie met de zorg. En er zijn natuurlijk ook nog meer organisaties die dat doen. Ook van, met de vrouwenrechten of met abortusrechten. Ja. Kijk, de verandering is niet even je knipt met je vingers en we zijn allemaal gelukkig. Zo werkt het helaas niet. Dus ja, veel actie voeren op verschillende manieren.
0: Ja. Kijk ik ook even naar Liora van de transvisie, want de Crow die omschrijft het al. In de wereld gebeurt veel. Hoe volgen jullie dat?
2: Nou, wij vinden het vooral ingewikkeld, want we hebben jarenlang stappen vooruit gemaakt met acceptatie. En we merken vooral de laatste jaren dat toch achteruit holt. En dat is ook wat we terug horen uit onze gemeenschap. Je moet je voorstellen dat mensen die dus besluiten dat ze wie ze zijn naar buiten gaan uitdragen, hun meest kwetsbare stukje gewoon aan iedereen laten zien op het moment dat ze een voet buiten de deur zetten. En ja, dat is een buitengewoon ingewikkelde situatie voor mensen. En op het moment dat je dus wordt aangesproken op straat of online of op welke plek dan ook, ja, dan kan het enorme negatieve gevolgen hebben. En we merken dat mensen daar gewoon heel erg toch vaker mee omspringen alsof het niets is. En toch van mensen snel een karikatuur maken. En dat is iets wat de laatste jaren zeker verslechterd is. En wat Crow al zei, van dat komt uit de politiek, maar dat komt ook uit de media. En we merken ook dat algoritmes op social media vanuit Amerika komen overwaaien. En toch steeds verder de maatschappij polariseren, ook op dit onderwerp.
0: Ja, maar dat moet toch enorm frustrerend zijn als je jaren werkt aan acceptatie, dat je er iets ziet veranderen in de wereld en dat dan weer terug hobbelt eigenlijk.
2: Ja, dat is buitengewoon ingewikkeld. Ik probeer altijd positief te blijven en te hopen. Ook dat mensen uiteindelijk, dat dit misschien een slag zijn die we iets aan het verliezen zijn. Maar ja, ik hoop gewoon dat we over de lange linie dat het toch weer beter gaat worden. En misschien is dat gebouwd op een wat naïeve gedachte. Maar je hoopt toch altijd in het goede van de mensen. En ik hoop ook heel erg dat er meer bekendheid komt van zowel transgender als non-binaire personen. En dat mensen ons ook gewoon eens een keer ontmoeten. En ons op die manier wat minder als een karikatuur gaan zien en meer als een mens.
0: Ja. Herken je dat, Crow? Want ik hoor jou net natuurlijk zeggen, negatieve dingen als dat online naar mij toe komt, dat is vrij simpel, ik blokkeer het. En dan is het er niet meer. Maar doet het niks met je? Raakt het je?
1: Raken doet het natuurlijk wel. Ik denk wel minder dan misschien een ander iemand. En wat ik zeg, het is heel makkelijk blokkeren. Maar ik maakte vorige keer een geintje tegen mijn collega's dat we een dag hadden met z'n allen. Iedereen eigenlijk ons altijd ziet als een soort van aliens met drie hoofden. Tenminste, zo worden we altijd omschreven. Terwijl als je dan met iemand in gesprek raakt en het komt er toevallig van dat je het zegt van joh, hey, ik ben non-binair en die hen voornaam worden, dan zit je ze echt even aan te kijken van ja, maar je bent gewoon maar normaal. Ja, wat had je dan verwacht?
0: Is dat een soort verbazing dan bij mensen?
1: Ja, omdat we natuurlijk zo omschreven worden als ja, ik weet niet wat. En dan niet alleen non-binaire mensen hoor, maar ook gewoon trans mensen of überhaupt gewoon LHBT mensen, zeg maar. Dat ze dan eigenlijk dat toch eens ja, even verbaasd zijn van oh, maar je hebt gewoon twee armen, twee benen en je hebt gewoon maar één hoofd, zeg maar.
0: Twee, jij denkt dat is toch normaal, dat zie jij, dat zie ik.
1: Ja, maar ja, door de media en dat soort dingen wordt er natuurlijk heel, heel wat anders van gemaakt. En ik denk ook dat veel mensen, zeker tegenwoordig, lekker bij een eigen clubje blijven. En niet echt per se op zoek gaan naar naar uitbreiding van een vriendengroep met verschillende mensen, zeg maar.
0: Als we dan kijken naar jouw betrokkenheid. Je bent betrokken bij het regenboognetwerk Zeeland. Wat betekent dat netwerk voor jou?
1: Nou ja, ik heb dat opgezet met een vriendin van mij. Wij waren allebei vrijwilliger bij het oude LHBT-netwerk. Dat is ermee gestopt vanwege vrijwilligerstekort, helaas, toenertijd. Dat we dat nieuws kregen, toen belde ik haar en toen zei ik van joh, kunnen we hier iets mee? Want we gaan zo meteen zo'n groot gat creëren hier in Zeeland. Want er is al niet heel veel. En wat er is, dat is veel eilandjeswerk. Veel losse organisaties die elkaar eigenlijk niet heel veel spreken. Behalve dan op een evenement zoals een Kom-Maar-Jouw-Dag of een roze zaterdagmiddagborrel of wat dan ook. Dus toen hebben we dat in gang gezet. En we hebben het nou overgenomen voornamelijk online. De fysieke dingen zoals de Coming Out Dag en de Zeeuwse Parel hebben we aan het COC overgegeven. Want die hebben daar iets meer mankracht voor. Mm-hmm. En wij proberen nu een beetje een soort centrale agenda te zijn voor heel Zeeland. Voor eigenlijk alle organisaties die iets met LHBT doen. En tegelijkertijd ook een informatiebaken zijn. Lize is iets handiger met computers dan dat ik ben. Dus die heeft de hele website ingesteld. Ja. Maar bijvoorbeeld als Transvisie, het COC of Transgender Netwerk een belangrijk nieuwsbericht plaatst, dan komt dat automatisch ook bij ons op de website, zeg maar. Maar ja, veel mensen die weten toch niet zo goed waar ze het moeten zoeken. En als je regenboog of LHBT in Zeeland intikt in Google, dan komen wij al gauw als eerste naar boven. Dus dan proberen we ook zo volledig mogelijk te zijn.
0: Ja, dus weten jullie dit wel te vinden?
1: Ja.
0: En Liora, richting het einde van deze Zeeuwse Kamer. Is er eigenlijk genoeg kennis bij ouders, bij scholen, bij huisartsen?
2: Nee, ruim onvoldoende. We zijn ook bezig met de huisartsen. We zijn in gesprek om te kijken dat daar in ieder geval meer informatie terecht kan komen. Iedere huisarts heeft wel een genderdivers persoon in de praktijk gehad. Of er zijn er altijd wel een paar. Maar het is natuurlijk ook een buitengewoon kleine doelgroep. Dus we proberen die informatievoorziening zeker beter te maken. En we hopen ook dat scholen en ouders zich meer gaan interesseren.
0: En als we dan kijken, Liora, naar bijvoorbeeld onze provincie, naar Zeeland. Wat kan of moet er in Zeeland beter volgens jou?
2: Nou, wat van groot belang is, is dat de beschikbaarheid van de zorg in Zeeland zeker ook een stuk beter wordt. Er is op dit moment echt een toch een flink gat qua beschikbaarheid van zorg in Zeeland. En we hopen heel erg dat dat opgevuld wordt. En we hopen ook natuurlijk dat de bekendheid, en ik ben ook blij dat jullie er vandaag aandacht aan besteden, van transgender non-binaire mensen gewoon een stuk beter wordt.
0: Ja. Crow, wat hoop jij dat luisteraars of kijkers van dit gesprek, dat ze anders zien of dat ze misschien iets anders voelen?
1: Weet je, wij zijn ook maar gewoon mensen. En kijk, ik heb dan misschien een iets ander haarkleurtje dan de meeste mensen. Maar ik kleed me net wat anders. Maar dat betekent niet dat ik minder ben. Dus ik heb altijd zoiets van, weet je, mensen, laat leven. En kijk, vooroordelen zijn er altijd. Maar daar kan je een keuze maken of je ze uitspreekt of dat je ze voor je houdt. Totdat je iemand beter leert kennen. En als je iets wil weten of je snapt iets niet, bedoel, vraag het gewoon. Als je respectvol bent, dan wil ik altijd antwoord geven. Ja. Ik denk met mij heel veel andere non-binaire en trans mensen.
0: Als mensen nou luisteren en denken, dat regenboognetwerk de Zeeland, ik wil er meer over weten of in contact kunnen komen. Hoe kunnen ze dat doen?
1: We hebben een website, gewoon regenboognetwerkzeeland.nl. En we zijn ook te vinden op social media. Dus, en daar staan eigenlijk alle ook e-mailadressen of via de website kan je formulier invullen. En dan komt er bij ons ook automatisch een mailtje binnen.
0: Oké, dan kunnen daar mensen terecht bij Regenboognetwerk Zeeland. Mag je danken voor de komst. Crow, dank voor je uitleg. Liora, ook dank voor jouw bijdrage aan deze Zeeuwse Kamer. En heel veel succes allebei met alles.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: 22 juli, demodag scootmobielen.
0: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Jouw avontuur start bij Wave and Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
10: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
11: 22 juli, demodag scootmobielen.
9: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
10: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
12: Dag Jaap.
13: Hi.
12: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
13: Ja, we hebben echt veel nodig.
12: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
13: Klopt.
14: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
20: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
19: Verwen jij je maar.
20: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
19: Bij mij?
20: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
19: Ja, ik voel hem.
21: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Chaka Khan en Ain't Nobody bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, het weekend is voorbij. Het was een mooi zonnig weekend. En het is nu maandag, de week is begonnen.

Zomer in Zeeland. Straks hoor je hits van Adele, van Miles Smith en ook Van Morrison, die vorige week nog in Nederland was voor een optreden. Allemaal in de muziekmiddag op deze maandag, de 13e juli. Goedemiddag.

Dat staat op haar vierde studioalbum, 30 heet hij, uit 2021. Dus het wordt weer eens tijd voor wat nieuwe muziek van Adele. Dit was Easy On Me. Leuk dat je luistert naar Omroep Zeeland op de maandagmiddag. Dit is de muziekmiddag. Straks weer een fragmentje van een track die later in dit uur te horen is. En voor die tijd...

Van Morrison, hij speelde vorige week zondag. Dus niet gisteren, maar de week daarvoor speelde hij nog op de Royal Park Live. En dat was in de tuinen van Paleis Soestdijk in Baarn was dat. Ik heb hier een fragmentje van een liedje dat in dit uur nog te horen is. En mijn vraag aan jou is eigenlijk, herken jij deze hit? Je zou er eens even over kunnen nadenken. Straks veel meer daarover bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. We zijn de laatste week van het WK voetbal ingegaan. En als je denkt aan het WK voetbal, dan denk je denk ik ook wel aan deze track van Shakira en Burna Boy, Die Die.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort & More, van Hotweg 2F, Middelburg.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van 1:30. Ik ben Martijn van der Werf. Het is nog niet duidelijk wanneer er weer water uit de kraan komt in Vlissingen en Burghaamstede. Sinds vanmorgen zitten 25 huizen en een hotel in Vlissingen en 2 vakantieparken in Burghaamstede zonder water. Leidingbreuken zijn de oorzaak van de storingen. Evides verwacht wel dat de breuken vandaag nog worden gerepareerd. Op het vakantiepark lijkt de hinder beperkt, omdat het wisseldag is met vertrekkende en aankomende vakantiegangers. Ministeries en de Zeeuwse overheden gaan onderzoeken op welke plaats in de toekomst bredere dijkzones met schorren kunnen worden aangelegd. Dat blijkt uit de eerste contouren van de toekomstplannen voor de Zeeuwse delta. Dijken met schorren groeien mee met de zeespiegelstijging. Opslippolders aan de binnenkant van de dijk behoren ook nog tot de mogelijkheden. Die laatste zijn omstreden bij veel politieke partijen, omdat daar mogelijk landbouwgrond voor opgeofferd moet worden. De SGP in het Europees Parlement heeft vragen gesteld over de invoering van het Belgische tolvignet. De partij wil van de Europese Commissie weten of de tolheffing in strijd is met Europese regels. België wil de eigen inwoners via de verkeersbelasting compenseren voor de tolheffing. Volgens de SGP komt het er daardoor op neer dat alleen buitenlandse automobilisten meer gaan betalen. Eerder wilde Duitsland ook een tolheffing invoeren, maar werd het teruggefloten door Europese rechters omdat het eigen inwoners wilde compenseren. En de brandweer is gisteravond bij Sluiskeel druk geweest met het blussen van een brand in een stapel hooibalen. De brand brak gisteravond rond 9:45 uit aan de bovenweg bij Sluiskeel. Omdat het blussen van die hooibalen complex was, heeft een kraan de balen uit elkaar getrokken om het blussen te vergemakkelijken. Het weer in Zeeland overwegend zonnig met hier en daar ook nog wat sluierbewolking. Bij een matige tot aan zeekrachtige noordoostenwind wordt het aan de kust maximaal 25 graden en verder landinwaarts maximaal 31. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 1:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online terug te vinden. Dat is bij ons in de app of via omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

dat was wel gekkigheid hoor. Shania Twain op het podium bij Mumford & Sons vorige week. En Shania Twain die heeft een hele reeks aan concerten achter de rug in het Wembley Stadium in Londen. Welk liedje is dit? Hij is nog niet langsgekomen, dus blijf luisteren voor het antwoord. Want ik vertel je zo dadelijk hoe het liedje heet en wie het uitvoert.

I Think of You, de Babies uit 1979 met de zanger John Waite. Die zou ook nog eens een keer een solo hit hebben met Missing You. Nou, het afgelopen uur vroeg ik aan jou, herken jij deze hit? Het gaat om U2 uit de film over het leven van Nelson Mandela. Is dit Ordinary Love?

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: 22 juli, demodag scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch.
10: Verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
12: Even vergoeding voor je zelf opgewekte stroom. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden.

0: Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias die in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

0: Even een lekker dansje gedaan op de Bee Gees van Saturday Night Fever komt dit. En You Should Be Dancing. 13 juli vandaag, voor de mensen die jarig zijn, we gaan even zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: En welke mensen zijn nog meer jarig? Roger McQueen, 84 geworden vandaag. Hij zat in The Birds, een van de medeoprichters. En Harrison Ford, oftewel Indiana Jones, wordt vandaag 84 jaar. Hij heeft natuurlijk ook gespeeld in Blade Runner en films als Air Force One en The Fugitive. En Patrick Stewart, bekend van zijn Shakespeare-rollen, maar ook Jean-Luc Picard uit Star Trek, is vandaag 86 jaar geworden.

In a Circle. En dit is een cover van het liedje Games People Play. 41 jaar geleden, op deze datum, vond het grootste benefietconcert uit de muziekgeschiedenis plaats. Live Aid. En dat was in Londen en Philadelphia. Het evenement was bedoeld om geld op te halen voor de hongersnood in Ethiopië. En georganiseerd door Bob Geldof en Mitch Jur. Nou, Queen, David Bowie, U2, Elton John, Madonna, Paul McCartney, nog veel meer artiesten traden op. En er werden miljarden mensen mee bereikt. En dat vond dus plaats op deze datum. George McRae scoorde zijn eerste grote hit op deze datum in 1974. En dat is alweer 52 jaar geleden. Rock Your Baby. Ik heb dat singeltje thuis nog. En de B-kant die gaat dan door. Omdat je natuurlijk een beperkte tijd had op die singeltjes. Was het toch een assortiment van 12 inch. Waardoor op de B-kant het liedje gewoon doorging. En had je toch wel een extra lange versie. Nou, hij scoorde dus in 1974. En in 1991 kwam Bryan Adams met Everything I Do It For You. En 35 jaar geleden stond dat in heel veel hitlijsten op de nummer 1 op deze datum.

Is this what it feels like to love someone? Benson Boone, we kenden hem van Ghost Town in the Stars en het prachtige To Love Someone. Wanneer was hij voor het laatst in Nederland voor een optreden? Dat was vorig jaar. Twee data in november was hij in Amsterdam in de Ziggo Dome. Madonna heeft nieuwe muziek uitgebracht, een nieuw album. Dat is de opvolger van Confessions on a Dance Floor. Maar wij gaan even wat verder terug in de tijd naar de jaren 80 met Papa Don't Preach.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van 2:30. Ik ben Martijn van der Werf. Het is nog niet duidelijk wanneer er weer water uit de kraan komt in Vlissingen en Burghaamstede. Sinds vanmorgen zitten 25 huizen en een hotel in Vlissingen en 2 vakantieparken in Burghaamstede zonder water. Leidingbreuken zijn de oorzaak van de storingen. EVDS verwacht wel dat de breuken vandaag nog zijn gerepareerd. Op het vakantiepark lijkt de hinder beperkt, omdat het wisseldag is met vertrekkende en aankomende vakantiegangers. Ministeries en de Zeeuwse overheden gaan onderzoeken op welke plaats in de toekomst bredere dijkzones met schorren kunnen worden aangelegd. Dijken met schorren groeien mee met de zeespiegelstijging. Dat staat in de eerste contouren van de toekomstplannen voor de Zeeuwse delta. Opslippolders aan de binnenkant van de dijk behoren ook nog tot de mogelijkheden. Die laatste zijn omstreden bij veel politieke partijen, omdat daar mogelijk landbouwgrond voor opgeofferd moet worden. De SGP en het Europees Parlement heeft vragen gesteld over de invoering van het Belgische tolvignet. De partij wil van de Europese Commissie weten of de tolheffing in strijd is met Europese regels. België wil de eigen inwoners via de verkeersbelasting compenseren voor de tolheffing. Volgens de SGP komt het er daardoor op neer dat alleen buitenlandse automobilisten meer gaan betalen. Eerder wilde Duitsland ook een tolheffing invoeren, maar werd het teruggefloten door Europese rechters omdat het de eigen inwoners wilde compenseren. En de bedrijfsbrandweer van Douw heeft nog voldoende brandweerwagens achter de hand, ondanks het ongeluk van vorige week. Als het moet kan het chemiebedrijf terugvallen op de bedrijfsbrandweer van andere bedrijven in de regio, schrijft het. Bij het eenzijdige ongeluk vorige week kantelde een schuimbluswagen van de bedrijfsbrandweer en blokkeerde de op- en afrit van de Westerschelde-tunnel bij Terneuzen. De wagen brak bij het ongeluk in stukken. Het weer dan in Zeeland, overwegend zonnig met hier en daar ook nog wat sluierbewolking. Bij een matige tot aan zeekrachtige noordoostenwind wordt het aan de kust 25 graden en 31 graden verder in het binnenland. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 2:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard staat ook online terug te lezen. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

ABC en The Look of Love, de grootste succes in de jaren 80. Maar ze spelen gelukkig nog steeds. Ik zit in hun concertagenda te kijken. Vooral optredens in Engeland. Samber, die heeft de ene award naar de andere gekregen. En de meest mooie is natuurlijk de Grammy Award voor Best New Artist afgelopen jaar. Dit is een van zijn grote hits en die heet Undressed. Samber bij Omroep Zeeland.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland. Of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Alex Warren heeft een liedje dat heet Passenger. Dat wordt veel gedraaid op dit moment. En je hebt ook nog de artiest Passenger. En dat was deze man. En dat was The Wrong Direction. Wat een leuke nieuwe plaat voor de zomer van Bente is dit.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitipro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
16: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
22: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Het was bij ons niet zo'n hele grote zomerhit. Maar we zijn hem niet vergeten. De Franse band Bandolero en Paris Latino in de muziekmiddag van de Omroep Zeeland. Straks hoor je een band. De zanger was weggegaan. En toen hebben ze een muzikale koerswijziging doorgemaakt. Meer erover zometeen. Eerst Secret. Miley Cyrus, Mick Fleetwood, Lindsey Buckingham.

0: moesten door in de jaren 70 toen Peter Gabriel was opgestapt, Genesis. En toen werd de muziek ook anders, wat minder theatraal. That's All, dat komt uit oktober 1983 bij Omroep Zeeland in de Muziekmiddag.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, op de Zeeuwse radio, muziek uit Zonnemeren van de band Vos van René Geelhoed. Hij komt dus uit Zonnemeren en dit liedje heette, dat vind ik een hele mooie titel, Magical Mystery. Alsof ze alles weet.

0: Matt Simons. En Matt Simons ken je ook van deze.
1: I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side.
0: Het was in 2012 een onbekende single. Werd gebruikt in goede tijden, slechte tijden. En heel veel mensen hadden zoiets van, hey, wie is dat? En wat een mooi liedje.
1: And the winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night.
0: Zorgde in ieder geval in Nederland voor een enorme doorbraak voor deze Matt Simons.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van 3:30. Ik ben Martijn van der Werf. De waterleidingbreuk bij Burg Haamstede is gerepareerd. De breuk ontstond vanmorgen waardoor twee vakantieparken zonder water kwamen te zitten. Veel overlast lijkt er niet te zijn geweest, omdat het wisseldag was op de parken met veel vertrekkende en aankomende vakantiegangers. In Vlissingen ontstond vanmorgen ook een leidingbreuk. Die is nog niet gerepareerd en daar zitten nog 25 huizen en een hotel zonder water. Evides verwacht dat daardoor rond 6:00 weer water uit de kraan kan komen. De SGP in het Europees Parlement heeft vragen gesteld over de invoering van het Belgische tolvignet. De partij wil van de Europese Commissie weten of de tolheffing in strijd is met Europese regels. België wil de eigen inwoners via de verkeersbelasting compenseren voor de tolheffing. Volgens de SGP komt het er daardoor op neer dat alleen buitenlandse automobilisten meer gaan betalen. Eerder wilde Duitsland ook een tolheffing invoeren, maar werd teruggefloten door Europese rechters omdat het de eigen inwoners wilde compenseren. Buiten Sint-Philipsland heeft vanmiddag brand gewoed in een veld met riet. Behalve voor veel rook zorgde de brand voor zover bekend niet voor al te grote problemen. Een klein uur na de eerste melding werd het sein brandmeester gegeven. En vanwege de warmte zijn extra manschappen ingezet, zodat brandweerlieden sneller afgelost konden worden. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En de bedrijfsbrandweer van Douw heeft nog voldoende brandweerwagens achter de hand, ondanks het ongeluk van vorige week. Als het moet, kan het chemiebedrijf ook terugvallen op de bedrijfsbrandweer van andere bedrijven in de regio, zegt het in een reactie. Bij het eenzijdige ongeluk vorige week kantelde een schuimbluswagen van de bedrijfsbrandweer en blokkeerde de op- en afrit van de Westerschelde-tunnel bij Terneuzen. De wagen brak bij het ongeluk in stukken. Het weer in Zeeland, overwegend zonnig, hier en daar ook wel wat sluierbewolking. Er staat een matige tot aan zee krachtige noordoostenwind. Aan de kust wordt het daardoor niet warmer dan 25 graden. Verder in het binnenland wordt het maximaal 31 graden. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 3:30 bij Omroep Zeeland. Is dat allemaal ook uiteraard online terug te vinden. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

vertelde eerder in deze uitzending dat het vandaag in 1985 Live Aid was, op 13 juli. En een van de mensen die toen op dat podium stond was deze man, Brian May, met zijn band. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Queen, Too Much Love Will Kill You. Ja, dat bracht hij natuurlijk uit na het overlijden van Freddie Mercury. Hij heeft dat ook bij de Freddie Mercury Tribute ook toen gezongen. En op single uitgebracht werd er nummer 1 in het Bonzo Nederland.

0: Bruno Mars. Misschien heb je hem onlangs wel live gezien in Nederland, want hij gaf wat optredens. Risk It All. Zometeen, na vieren, dan kun je weer luisteren bij Omroep Zeeland naar Zeeland Komt Thuis. Met Michiel, en wat zijn de onderwerpen vandaag op deze maandag?
1: Nou, het is de eerste rustdag van de Tour de France. En we kijken even met Tim van Dijk hoe het tot nu toe gaat en wat er nog komen gaat voor hem. Hoor je zo meteen in Zeeland Komt Thuis. En in Zegt U Het Maar, daar gaat het over het tolvignet in België. Vanaf 1 mei willen ze dat gaan invoeren. De stelling van vandaag is: als België tol heft, dan moet Nederland dat ook doen voor Belgen. Je mening die is welkom via ons WhatsApp-kanaal. En om 6:30 praten we verder over dat tolvignet wat de Belgen dus van plan zijn om in te voeren. Uiteraard, in Zegt U Het Maar.
0: Dankjewel. Blijf dus luisteren naar Omroep.

0: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, het is 4 uur Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. 3 meldingen door op de wegen in onze regio. De N57, daar beginnen Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn naar 5 kilometer. Iets meer dan 5 minuten vertraging. A17, Rozenaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer, daar een kwartier. En de A59, Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Zonzeel een file van 5 kilometer. Daar je vertraging iets minder dan 10 minuten.
14: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
15: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
17: 22 juli, demodag, scootmobielen.
18: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
19: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
20: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
27: Omroep Zeeland.
13: Ja, terwijl overal wielerkoersen verdwijnen, houdt één Zeeuwse organisatie het peloton en de dorpen in beweging. Alleen hoe lang lukt dat nog? Je hoort er zometeen meer over in Zeeland komt thuis. Het klimaatplan Zuidwestelijke Delta, dat is er. Er moet meer ruimte worden gereserveerd voor dijken en voor waterberging. Meer over dat plan hoor je zo. Het is volop zomer buiten. Jules Gernaert heeft de verwachtingen voor de komende dagen. We maken zometeen kennis met een van onze nieuwe Zeeuwen in het buitenland. We reizen af naar Noorwegen. Althans, iemand die daar woont, maar verdacht dichtbij is. Ja. Hoe het in elkaar zit, hoor je zo meteen. In Zeeland komt thuis. Het Zeeuwse nieuws van deze maandag, dat krijg je. En muziek van Chappell Roan.

0: Giver hoorde je hier bij Omroep Zeeland. Al dik 40 jaar speelt Trimbelang in Midden-Zeeland een grote rol bij het Zeeuwse wielrennen. En dat er nog steeds overal in de provincie koersen zijn, is vooral te danken aan deze organisatie. Want die neemt namelijk de kleine comité's heel veel taken uit handen, zoals bij de Ronde van Noord-Beveland. De sportsverslaggever Roelofs van Vliet die nam daar een kijkje.
1: De wielersport is sterk verankerd in Zeeland. Al sinds mensenheugenis zijn er in dorpen en omliggende polders zogenoemde kermiskoersen. Maar het aantal mensen dat die wil organiseren loopt terug. Lokale wielercomité's hebben het daardoor zwaar. Trimbelangen Midden-Zeeland biedt uitkomst, vertelt bestuurslid Evert Eckhart.
2: We zijn complementair aan elkaar. De plaatselijke comité's die organiseren, die zorgen voor de afzetting, die zorgen voor de jurybus, die zorgen voor sponsoren. En wij zijn aanvullend in de zin van dat we de inschrijving verzorgen, de jurering verzorgen en de uitslagen.
1: En dat wordt bevestigd door Peter de Loof van de Ronde van Noord-Beveland. Dat is één van die TMZ-koersen.
3: Als iedereen een klein beetje doet, dan kun je een prachtige organisatie neerzetten. Maar dan moet je met z'n allen wel iets willen doen.
4: Ja, want als dat niet zo zou zijn, dan bloedt het gewoon dood?
3: Ja, dan kunnen wij geen koers organiseren. Want dan moet je ook nog een keer juryleden gaan opleiden of gaan leveren. En dan moet je tijdwaarneming doen. En dan moet je videocamera's voor de fotofinish. Ja, dat krijg je allemaal niet meer rond, hè.
1: TMZ biedt zo aantrekkelijk mogelijke wedstrijden aan voor verschillende niveaus. Er is plek voor zowel beginnende coureurs als gevorderde amateurs. Maar wat pijnlijk is voor de organisaties, de belangstelling loopt terug. Pelotons worden steeds kleiner.
2: Er is heel veel keuze. Je hebt natuurlijk de keuze in principe van de toertochten die georganiseerd worden. Het gravelrijden wat gedaan wordt. Mensen die heel makkelijk nu naar het buitenland gaan op de fiets. En die fietsvakanties doen. Dus daar hebben we wel een beetje mee te maken. Ja. Gelukkig zijn er ook nog een heleboel jongens en meisjes die kiezen voor de wedstrijdsport.
1: Eén daarvan is Jaco Sandé uit Geersdijk. Hij is zeer enthousiast.
5: Het is gewoon lokaal. Je kent alle renners eigenlijk. En op een grote koers is het vaak wat gecontroleerder. En hier is het gewoon vanaf de eerste ronde gewoon vol gas. En dan, dan is het eigenlijk gewoon een spelletje spelen. Maar het is gewoon diep gaan hier zo.
4: Ja, is het niveau nog steeds best wel hoog dus?
5: Ja, zeker, zeker. Als je ziet, we reden afgelopen keer in de Hulstreven 46,5 gemiddeld. En nu ook zag ik weer 45 gemiddeld. Dus ja, niveau is hier zeker hoog.
1: En dus doet Trimbelangen Midden-Zeeland er alles aan om die koersen te behouden. Hoe klein ze soms ook zijn.
2: Het zijn in principe hartstikke leuk, gezellig. Je ziet het ook hier in Westerkerken dat er toch wel een sprake is van een redelijke ambiance. We hebben nog een paar kermiskoersen, Henkensand, Kruiningen, Kwaadendammen. Dat zijn allemaal koersen die kleinschalig zijn, rondjes rond de kerk. En die eigenlijk hartstikke gezellig zijn en die toch wat reuring geven in de dorpen die het organiseert.
5: Dus ik zou zeggen, iedereen kom gewoon lekker TMZ-koersen rijden. Want gevuld peloton is altijd leuker.
0: Nou, en er staan deze zomer nog een paar wedstrijden van TMZ op de agenda. Onder meer in Kwaadendammen en in Goes. Zometeen Jules, die heeft de details.

0: UB40 en Breakfast in Bed. Het is 4:15 geweest, Omroep Zeeland. Voor het weer naar Sjoe Gennert. Sjoe, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Als je dan 's ochtends in je bed ligt en je wil een ontbijtje nemen... Dan is het na die nacht vaak nog wel warm, hè? Want het koelt amper af voor mijn gevoel.
1: Nou, er is wel wat afkoeling tot net onder de 20 graden natuurlijk. 17, 18 graden vannacht. Maar het is misschien geen aanrader zo in het midden van de zomer in een ontbijtje op bed. Maar goed, dat zal persoonlijk zijn natuurlijk. Eerst even lekker de ramen open is een beter idee, denk ik. Om wat door te luchten. Nou, dat gaat natuurlijk wel goed met die wind, daar niet van. Windkracht 4 met vlagen van windkracht 5 staat er nog steeds. De wind blijft ook een beetje enthousiast doorwaaien, vanavond ook wel. En bij de zeekant is er nog regelmatig windkracht 6. De temperatuur, ja, die geeft natuurlijk een groot verschil aan door die noordoosten tot noordenwind. Zo gaat het 23 nu voor Domburg bij windkracht 5. Daar is ook wat een dalende temperatuur. 23 graden is een beetje ook voor Haamstede. 25 voor Zierikzee. 28 voor Westdorpen, dus nu onder de 30. En dan nog 30 graden lokaal in Oostburg. Dus een vrij warme namiddag, om het zo te zeggen. Met wat wind erbij. Vanavond is het ook prachtig zomerweer. Met wel wat hoge bewolking in het algemeen. Maar dat is meer een beetje decor. Dat hebben we morgen ook, dat plaatje. Met af en toe een beetje meer hoge bewolking. Maar door de bank genomen is het toch een vrij zonnige tot zonnige dag, denk ik. Met vannacht minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden. Maar wel, dus dat wind nog wel wat er overblijft. Het is goed om het eventjes een beetje koeler te maken in de nanacht en de vroege ochtend. En morgen overdag gaan we op naar een temperatuur die iets hoger uitpakt, denk ik. Er staat ook een fractie mindere wind. Windkracht 3 tot 5 uit het noordoosten. Maxima denk ik aan van 5, 26 graden aan zee. En 30 tot lokaal 32 graden in Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen morgenmiddag.
0: Oké, dat morgen. Komende dagen dan nog?
1: Ja, woensdag en donderdag hebben we nog hetzelfde patroon op de weerkaart. Met een groot hoge drukgebied dus bij IJsland en boven Schotland. Mooi weer steeds ook in Schotland. Ierland ook een prachtige week. Er komen nog een paar zonnige dagen aan. Engeland in de dito. En wij houden ook een beetje het plaatje van vanmorgen vast. Met af en toe wat wolkenvelden, maar is allemaal onschuldig. En vooral dus veel zon. Matige tot vrij krachtige oost- tot noordoostwind de woensdag. En noordoosten tot noordwind op de donderdag. Temperaturen vergelijkbaar met die van morgen. En vrijdag gaat het allemaal wat veranderen. Dat hoge drukgebied valt een beetje uit elkaar. De wind draait wat bijna naar het noorden bij ons. Dat betekent wat minder warm meer. 22 tot 26 graden, denk ik, zo'n beetje op de meeste plaatsen. Met wat bewolking, misschien enkele bui, maar dat zal niet veel zijn. Komt geen grootschalig onweer in. En in het weekend zakken we dan waarschijnlijk terug naar maxima van 20 tot 24 graden.
0: Oké, duidelijk, Sjoe Gennert, dank je wel. We gaan eens kijken op de weg. Vertragingen, 2 zijn er gemeld door de ANWB. De eerste op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht een file van 9 kilometer, daar 7 minuten. De A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 20 minuten.

0: Olivia Dean is zo easy to fall in love. Kijk even naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. 27 mensen kwamen erbij om het leven, 63 anderen raakten gewond. Deze ooggetuige uit Nederland die vertelt hoe hulpdiensten massaal uitrukten.
1: Er waren talloze ambulances, brandweerauto's, militairen die uitgerukt waren met de grootste spoed. En het was een heel heftig tafereel. Dus mensen werden die bar uitgehaald, in folies gewikkeld, afgevoerd in de ambulances. En de overleden personen die werden in witte doeken gelegd en daarop de stoep gelegd.
0: Veel slachtoffers zijn gevonden bij de toiletten. Vermoedelijk waren ze daar naartoe gevlucht. Dan naar ander nieuws, want in de bossen vlakbij Parijs woedt nog steeds een grote natuurbrand. Honderden brandweermensen proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand begon gisteren en is mogelijk aangestoken.
2: Wat we de afgelopen dagen met alle bosbranden overal in Frankrijk wel veel horen, zijn de spotjes van het ministerie die waarschuwen voor alle mogelijke menselijke toedoeningen. Het weggooien van sigaretten die nog branden, barbecuen bij dit hete weer. Heel veel bosbranden ontstaan uiteindelijk door menselijk toedoen. Dus daar wordt ook voor gewaarschuwd. Maar of dat hier ook aan de hand was, dat weten we nog niet.
0: De bekende Route Soleil die is gedeeltelijk afgesloten. De brandweer denkt dat ze 1 of 2 weken bezig zijn om de brand helemaal uit te krijgen. En ook in België lijken al die risico's omhoog te zijn gezet, omdat ze daar ook angst hebben voor natuurbranden. En hoe ouder, hoe beter is het motto van Erik van 43. Hij is gek op oude toegangskaartjes van wedstrijden van Feyenoord. En die liefde die leidt ertoe dat hij inmiddels flink wat geld aan zijn verzameling heeft uitgegeven, vertelde hij bij Rijnmond.
3: Ja, mijn vrouw kijkt ook, hè? Dus ik weet niet. Ik weet niet, ja, je praat toch wel, denk ik, al gauw over 25.000 euro. En daar hadden we ook heel veel andere dingen van kunnen doen. Verzamelaars zijn natuurlijk ook slim. Hoe zeldzamer het kaartje, hoe kleiner het aanbod, hoe groter de vraag.
0: Hij heeft onder meer Feyenoord tickets uit de jaren 30 en 40. Hij woont zelf al ruim 20 jaar niet meer in Rotterdam, in het oosten van het land. Wel gaat hij al 30 jaar ruim naar die wedstrijden toe. Bijzondere verzameling van hem.

0: Koen hoorde je Nickel voor Goodbye. Het is 4:30. Martijn van der Werf is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En ik stel je zo meteen voor aan een van onze nieuwe Zeeuwen in het buitenland. Ga zo meteen naar Noorwegen.
1: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Evides verwacht dat nog tot eind van de middag duurt voordat de leidingbreuk in Vlissingen is verholpen. Sinds vanmorgen hebben zo'n 25 huizen en een hotel daar geen water. Ook in Burg-Haamstede was er een leidingbreuk. En dat had gevolgen voor twee vakantieparken in de buurt. En die breuk was rond 3:00 weer verholpen. De overname van Wekamp door Omoda is definitief. Vorige maand maakte het Zeeuwse schoenenbedrijf de overname bekend. Maar wacht het nog op goedkeuring van de autoriteit Consumentenmarkt. En die is nu binnen. Het Zeeuwse bedrijf ziet veel voordelen in de overname. Want door de overname ontstaat volgens Omoda een van de grootste fashion- en lifestyle retailers van Nederland. Met een gezamenlijke jaaromzet van €600 miljoen. Buiten Sint-Philipsland heeft vanmiddag brand gewoed in een veld met riet. Behalve voor veel rook zorgde de brand ook voor zover bekend niet voor al te grote problemen. En een klein uur na de eerste melding werd het zijn brandmeester gegeven. En de bedrijfsbrandweer van Douw heeft nog voldoende brandweerwagens achter de hand, ondanks het ongeluk vorige week. Als het moet kan het chemiebedrijf ook nog terugvallen op de bedrijfsbrandweer van andere bedrijven in de regio. Bij het eenzijdige ongeluk vorige week kantelde een schuimbluswagen van de bedrijfsbrandweer en blokkeerde urenlang de op- en afrit van de Westerschelde-tunnel bij Terneuzen. De wagen brak bij het ongeluk in stukken. Eindigen met weer in Zeeland overwegend zonnig, bij een matige tot aan zee krachtige noordoostenwind. Daar wordt aan de kust wat koeler, 25 graden en 31 graden verder in het binnenland. De rest van de week blijft het zonnig en warm. Eind van de week koelt het af met ook een enkele bui. En dat is nog 4 nachtjes slapen. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 4:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online terug te vinden in de app of omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Martijn. Eens kijken op de weg. 3 vertragingen daar. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een file van 13 kilometer. Ruim een half uur sta je daar stil. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer. Daar een kwartier. En de N57 Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 4 kilometer. Daar 6 minuten optellen bij je reistijd.
6: Goedemiddag, Zeeland

0: Taylor Swift hoor je Omroep Zeeland en Elizabeth Taylor. Het is het moment dat we een nieuwe ziel in het buitenland aan je voorstellen. Deze week sowieso een aantal nieuwe stemmen die je gaat horen. Dit is een mooi verhaal. Afgereisd naar Noorwegen. En we moeten later nog maar even uitleggen hoe dat zit. Want ze zit op dit moment volgens mij heel dicht bij ons. Marianne Pollemans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik stel je bij deze voor aan de luisteraars van Omroep Zeeland. Die stel ik ook dan weer aan jou voor. Die zijn hartstikke lief en die luisteren heel graag naar alle avonturen van Zeeuwen in het buitenland. Dat avontuur van jou, dat begon 5,5 jaar geleden, hè?
1: Ja, klopt. Ik samen met mijn man en 2 kinderen zijn 5,5 jaar terug geëmigreerd naar Noorwegen. Van Zuid-Noorwegen.
0: Prachtige stap, lijkt me heel bijzonder. Waarom kozen jullie daarvoor eigenlijk?
1: Toch wel de rust, de menselijkheid die daar echt nog wel is. Eigenlijk dat. Gewoon meer dat je echt leeft in plaats van geleefd wordt.
0: Ja, waar kom je oorspronkelijk vandaan uit Zeeland?
1: Wij komen uit Oude Landen. Dus ik uit Oude Landen, mijn man eigenlijk uit Ellersdijk.
0: Oké. Okay.
1: Echt in de zak.
0: Ja, en dan kom je op dat Noorse platteland terecht. Het is een prachtige omgeving. Mocht je meekijken op tv naar Omroep Zeeland. Ik laat een foto zien die jij afgelopen week met deelde van het uitzicht daar. Alles is groen volgens mij. Je zit in de heuvels daar.
1: Klopt. Ja, wij zitten net iets boven een dorpje. Zomaar 3 minuten naar beneden sta ik in het centrum van het dorp. Dus het is wel heel dichtbij. Ja. Maar wij wonen wel echt apart bovenop. Waar dat je zicht hebt over het hele dorp. En ja, bergen zie je overal waar je ook kijkt.
0: Het is prachtig waar je woont. Het lijkt me een plek waar je niet snel weg wilt gaan ook.
1: Nee, het zit zeker niet in de planning om op terug te komen. Wel voor af en toe een bezoekje te brengen, maar aan Zeeland weer terug voor iedereen weer even te zien. Ja. Maar het is zeker niet in de planning om terug te emigreren.
0: Nee, daar leven jullie dus met je gezin, jouw man en 2 kinderen. Wat doen jullie daar in het dagelijks leven?
1: Ik werk op het moment bij een vrijwilligerscentrale. Mijn man die werkt in het bos op een hoksmachine. Ja, die doet bomen rooien.
0: Ook belangrijk. En er staan daar enorm veel bomen natuurlijk. Ja. Dus dat moet gebeuren.
1: Ja, zeker. Ja, dit is wel een apart werk. En het is ook wel leuk dat je daar als ziel binnen kan rollen, zeg maar, in die branche. Want dat is niet zo normaal. Maar hij heeft het heel erg naar zijn zin. En er worden heel wat bomen gekapt. Dus.
0: Ja, dat klinkt goed. Dat dorpje waar jullie wonen, een ontzettend klein dorpje. Want er wonen volgens mij nog geen 1000 inwoners.
1: Dat klopt. Ja, voor Zeeuwse begrip is dat denk ik toch al redelijk aan de grote kant. Als je kijkt naar de dorpjes in de zak. Maar het is inderdaad klein. Ja, maar we hebben er wel alles. Dus we hebben een supermarkt, politie, apotheek, speelgoedwinkel. Echt alles zitten.
0: Ja, alles is daar. Maar die natuur, dat is prachtig om te genieten. Nu zag ik een filmpje voorbij komen van jou met de fiets. En toch wat Zeeuwse landschap.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja, wij zijn gisteren eind de middag zijn we aangekomen in Ellersdijk. Bij mijn schoonouders. Mijn schoonmoeder was jarig en we hebben een heel lief neefje gekregen.
0: Ach, gefeliciteerd.
1: Waar we heel graag naar wouden komen kijken. Dus vandaar ons bezoekje nu aan Nederland. En daarna gaan we verder met de camper over Zweden weer terug naar het mooie Noorwegen.
0: Oké. De vakantie plakken jullie daar eigenlijk meteen aan vast dan?
1: Ja, dat is wel makkelijker. Als je dan toch onderweg bent, dan kan je dat beter maar in 1 keer doen.
0: Ja, nu ben je dan eventjes in Zeeland. Er wordt er meteen aan je getrokken door iedereen dat ze je eventjes willen zien?
1: Ja, iedereen is toch wel benieuwd hoe je er dan weer uitziet na een jaar.
0: Ja.
1: We prioriteren wel echt de familie en zeker de oudere oma's en opa's.
0: Ja.
1: Om die echt te zien. Er zijn toch mensen van de dag. De rest kan eigenlijk naar ons toe reizen. Dus dat is onze voorkeur.
0: Nou, precies. De komende tijd gaan we meer ontdekken van jullie leven daar in Noorwegen. Nu hebben we de basis eventjes gelegd. Hoe jullie daar leven, wat jullie daar uitspoken. En geniet dan, zou ik zeggen, van dat neefje. Nog gefeliciteerd ook met de schoonmoeder. En veel plezier dan met die vakantie. Volgende week spreken we elkaar uiteraard weer.
1: Ja, heel leuk.
0: En tot dan, Marianne Pollemans, onze ziel in het buitenland.

Martha Reeves en de Vandellas, Nowhere to Run. Zojuist kennis gemaakt met onze nieuwste ziel in het buitenland. Marianne Pollemans woont dus in Noorwegen, in Kviteseid. Ik heb die naam helemaal niet gezegd eigenlijk waar ze woont. Maar de weken zitten oefenen op de naam van het dorp in ieder geval. Kviteseid, daar wonen ze dus. En ja, die beelden daar, het is prachtig in de bergen waar zij wonen. Later hebben we het over het klimaatplan van de zuidwestelijke delta. En zometeen om 17:30, dan gaat het in Zicht u het maar over de portemonnee. Want die moet je gaan trekken waarschijnlijk om door België heen te rijden. Vanaf 1 mei volgend jaar dan willen ze het tolvignet in gaan voeren. Ja, de provincie die noemt de plannen teleurstellend, omdat veel Zeeuwen regelmatig de grenzen over moeten gaan voor eventjes een boodschapje, voor zorg, voor werk. En de stelling daarom in Zicht u het maar zometeen. Als België tol heeft, moet Nederland dat ook doen voor de Belgen. 93% is het tot nu toe daarmee eens. Via ons WhatsApp-kanaal kun je een verandering inbrengen. Wil je bij die 7% horen en die laten stijgen? Ben je het ermee oneens met die stelling? Laat je horen via het WhatsApp-kanaal en sowieso je mening over dat tolvignet en die plannen in België. Zijn welkom vanaf 17:30 zometeen. Inzicht u het maar.

0: Nick Schilder en Realize. Hier bij Omroep Zeeland op je maandagmiddag. Het nieuws van vandaag gaat onder andere over het klimaatplan Zuidwestelijke Delta. Daarin staat dat er meer ruimte moet worden gereserveerd voor dijken en voor waterberging. Oproep van Koen Verhoef, hij is programmamanager van de Zuidwestelijke Delta aan gemeenten en provincies. Ja, dat samenwerkingsverband is enorm groot. Die Zuidwestelijke Delta wordt dus nagedacht over hoe Zeeland zich kan weren tegen klimaatverandering. En daarvoor zijn niet alleen bredere dijkzones nodig, maar ook meer ruimte voor het vasthouden van zoet water. Ilja Tuning, onze verslaggever, ging naar het grootste zoetwaterbekken in Zeeland.
1: Hier vanaf de uitzichttoren op de Philipsdam. Een prachtig uitzicht over het Volkerak Zoommeer. Het is een zoetwaterbassin wat nodig is ook voor de landbouw. Want er wordt zoetwater gebruikt vanuit Volkerak op schouwen en op tolen. Maar ja, we hebben klimaatverandering. Ja,
2: en aan die kant is de Oosterschelde en de Oosterschelde is helemaal zout.
1: Dus is dit genoeg? Is het genoeg zoetwater?
2: Het is genoeg zoetwater. Er zit heel veel zoetwater in. En we hebben er onderzoek naar gedaan. In ieder geval tot 2050, maar mogelijk nog wel langer, kan je dat zoete water daar gewoon prima gebruiken.
1: 2050 is al over 25 jaar.
2: Dat is over 25 jaar. Daarom zeggen we ook dat naast dat we dit als zoetwaterbekken beschikbaar hebben, dat we ook echt voor moeten zorgen met klimaatverandering. Dat we ook moeten zorgen dat het water wat er valt ook vastgehouden wordt.
1: Ja, er is steeds meer droogte. Mm-hmm. Er is steeds meer behoefte aan zoet water. Steeds meer verzilting. Mm-hmm. Hoe kan je water wat in de winter valt, goed bergen? Hoe dan?
2: Nou, een mogelijkheid is om dat in de ondergrond te doen. Dat kan niet op alle plekken in Zeeland, maar we zijn op heel veel plekken al bezig. Op schouwen onder andere, waar we echt gaan kijken van hoe kan je dat water ook in de ondergrond, in de kreekruggen onder andere ook een plek geven. Dat kan je actief misschien ook doen, hè, door gewoon water ook uit dit soort gebieden daar naartoe te brengen en in de ondergrond te brengen. Dat zijn allemaal dingen die we de komende tijd ook met elkaar echt aan het onderzoeken zijn.
1: Is er voor al dat bergen en bufferen van water ook meer ruimte en meer grond nodig?
2: Ja, je zou ook moeten kijken naar waar je misschien meer water in bassins kan bufferen. Nou, dat vraagt heel veel ruimte. En dat is een uitdaging. En zeker als het steeds droger wordt en ook vanuit de rivieren op een gegeven moment de kraan opdroogt. Hè, dan kan het ook zijn dat er bepaalde periodes zijn dat je het zoete water hier uit het Volkerak Zoommeer minder kan gebruiken.
1: Ja. Dus er moet veel meer gedaan worden aan waterbufferen, waterbergen. Maar dan heb je daarnaast ook nog steeds weer hele heftige regenbuien. Daar is ook een soort buffer voor nodig.
2: Klopt. Nou ja, en daar zijn dit soort gebieden natuurlijk heel geschikt voor, hè, om het tijdelijk naartoe te brengen.
1: Naar het Volkerak bijvoorbeeld?
2: Naar het Volkerak bijvoorbeeld. Maar ook op de eilanden zelf. Hè. Daar heb je natuurlijk de mogelijkheid om daar extra waterberging gebieden aan te wijzen waar je dat water naartoe kan brengen. En het gebied is nu wel gezegend met heel veel gemalen waarmee je het water ook weg kan pompen. Maar al het water wat je wegpompt kan je dus niet in droge periodes weer gebruiken. Dus je moet ook echt een soort slimme balans vinden. Dus wat je vasthoudt en wat je als het te veel is ook afvoert.
1: Ja, die hele klimaatverandering heeft zo'n impact. En niet alleen wat de dijken betreft, maar dus ook wat die hele zoetwatervoorziening betreft. Het is een grote verbouwing eigenlijk, hè? Een verbouwing in het groot.
2: Het is een verbouwing in het groot. Het belangrijkste vind ik dat iedereen zich realiseert dat de klimaatverandering ruimte gaat vragen. En dat geldt eigenlijk voor alle onderwerpen. Dat geldt voor de waterveiligheid, dat geldt voor het zoetwaterbergen. Maar dat geldt ook voor de natuur die we de komende jaren moeten gaan ontwikkelen in dit gebied. En daar is een opgave voor en daar moet dus die ruimte voor gereserveerd worden in de plannen van de verschillende overheden.
0: Ja. Koen Verhoeven hoorde je programmamanager van de Zuidwestelijke Delta in gesprek met verslaggever Ilja Tuning.

0: Het is nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. You're the Repeat It, hier bij Omroep Zeeland. Ga je veel vaker horen nog. Bijna 5 uur is het, om 5:30 zeggen we het maar. Daarin gaat het over het mogelijke tolvignet wat in België ingesteld zou moeten gaan worden. Het gaat ook over Tim van Dijken, want het is rustdag 1 in de Tour de France. Met hem zometeen is de balans opmaken. En we blijven sowieso in dat wielrennen. Want de meeste wielerkoersen in Zeeland, dat zijn toch wedstrijden waar TMZ een belangrijke rol in speelt. En dat doen ze al 41 jaar lang. Hoe dat precies zit, hoor je zometeen als je blijft luisteren naar Zeeland Komt Thuis. Omroep
1: Zeeland. Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5:00. Omroep Zeeland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9:00 ochtends en 9:00 avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 5 uur, dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Vertraging op de N57, Middelburg richting de Brouwersdam, voor Sirooskerke 3 kilometer, daar 5 minuten. Diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg, voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer, daar 5 minuten. A16, Breda richting Rotterdam, voor Ridderkerk 4 kilometer, 20 minuten daar optellen bij je reistijd, is een ongeluk gebeurd. En de A17, Rozenaal richting Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 4 kilometer file. 15 minuten is je vertraging daar op dit moment.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: 22 juli, demodag Scootmobielen.
1: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
7: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
18: geeft ruimte.
19: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Odido. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
23: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
22: Ja, werkt wel.
23: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
23: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
0: Terwijl overal wielerkoersen verdwijnen, houdt 1 Zeeuwse organisatie dat staande hier eigenlijk. Het hele verhaal over die organisatie, dat hoor je zo in Zeeland komt thuis. Het is rustdag 1 in de Tour de France. Team van Dijken die maakt de balans op. Hoe is de Tour tot nu toe voor hen? En ringrijden, maar dan zonder het rijden, dus ringlopen. Het Zeeuws kampioenschap dat vond vandaag plaats. En meer daarover uiteraard hier in Zeeland komt thuis. Goedemiddag, het is 5 minuten over 5. Ja, veruit de meeste wielerkoersen in Zeeland die zijn wedstrijden waarbij Trimbelangen Midden-Zeeland een belangrijke rol speelt. Die organisatie, die al 41 jaar bestaat, ondersteunt lokale comité's bij het opzetten van de races in de dorpskernen. Voor de renners zijn deze wedstrijden aantrekkelijk omdat de eisen om mee te doen niet al te hoog zijn. Toch wordt er op een heel aardig niveau gereden. Sportverslaggever Roeland van Vliet nam een kijkje bij de Ronde van Noord-Beveland en ving een aantal renners na hun finish op in het centrum van Wissekerken.
2: Kun je mij vertellen, waarom rij jij TMZ-koersen?
4: Nou, vooral omdat het leuk is. Maar ja, dit is de eerste van het jaar, dus het was best even pittig, zeg maar.
2: Iedereen heeft het hier over die laagdrempeligheid van deze wedstrijden. Is dat zo? Is dat makkelijk meedoen?
4: Nou, het wordt best wel doorgereden, hoor. Dus het is niet dat je zonder te trainen zomaar meerijdt. Maar het is, iedereen doet het gewoon voor het plezier natuurlijk. En het is gewoon leuk om te doen.
2: Is dit wat anders dan een KNWU-koers?
4: In principe lijkt het wel veel op elkaar. Ja, dit is net wat laagdrempeliger. En zeker voor de echte beginners is het heel makkelijk hier om mee te beginnen, zeg maar, bij de SP's.
2: En in welke categorie val jij dan?
4: De D, de sportklasse is dat nu.
2: Kun je dat uitleggen in lekentaal? Wat is dat? Dat zit onder de amateurs wel.
4: Ja, je hebt 3 categorieën. SP, sportklasse en amateurs.
2: En hoe was het?
4: Ja, warm. Maar op zich wel leuk. Ja.
2: Als ik zeg TMZ wielrennen, wat zeg jij dan?
5: Afzien en koersen in Zeeland.
2: Ja, want het zijn er veel, hè? Doe je daar ook overal aan mee dan?
5: Normaal ga ik ze allemaal af. Vorig jaar heb ik ze allemaal gereden.
2: Kun je zeggen, wat maakt dat TMZ wielrennen zo leuk dan?
5: Gewoon samen zijn met andere wielrenners. En al een beetje leuk ploegenspel. Dus dat maakt het zo leuk.
2: Wat maakt die kleine rondjes hier nou zo leuk in Zeeland?
6: Ja, wat hier mooi is, het is gewoon lokaal. Je kent alle renners eigenlijk. En op een grote koers is het vaak wat gecontroleerder. En hier is het gewoon vanaf de eerste ronde gewoon vol gas. En dan, dan is het eigenlijk gewoon spelletje spelen. Maar het is gewoon diep gaan hier zo.
2: Ja, is het niveau nog steeds best wel hoog dus?
6: Ja, zeker. Als je ziet, we reden afgelopen keer in de Hulstreden 46,5 gemiddeld. En nu ook zag ik weer 45 gemiddeld. Dus ja, het niveau is hier zeker hoog.
2: Ja, dus je hoeft niet geringschatten te doen over een koers als dit?
6: Nee. Ja, als je ziet, er zijn er maar 20 hier vandaag op de koers. Terwijl het gewoon een hartstikke mooie koers is. Dus ik zou zeggen, iedereen kom gewoon lekker TMZ-koers rijden. Want gevuld peloton is altijd leuker.
0: TMZ heeft door het jaar heen zo'n 30 wedstrijden in Zeeland en West-Brabant. Zit ook mountainbike-wedstrijden in de winter. Voor de meeste mensen lijkt de wereld overzichtelijk verdeeld als het gaat om geslacht. Je bent een man of je bent een vrouw. Maar lang niet iedereen herkent zich in die 2 hokjes. En op de dag voor non-binaire mensen was het onderwerp van gesprek natuurlijk in de Zeeuwse Kamer. Liora ten Brinke, onder andere te gast in de Zeeuwse Kamer. En zij is van Transvisie. Het is de organisatie die zich inzet voor mensen met vragen rond genderidentiteit. En waar je eerder juist de acceptatie zag groeien, lijkt dat nu weer minder te worden. Hoe kijkt zij daarnaar?
8: Nou, wij vinden het vooral ingewikkeld. Want we hebben jarenlang stappen vooruit gemaakt met acceptatie. En we merken vooral de laatste jaren dat toch achteruit holt. En dat is ook wat we terug horen uit onze gemeenschap. Je moet je voorstellen dat mensen die dus besluiten dat ze wie ze zijn naar buiten gaan uitdragen, hun meest kwetsbare stukje gewoon aan iedereen laten zien op het moment dat ze een voet buiten de deur zetten. En ja, dat is een buitengewoon ingewikkelde situatie voor mensen. En op het moment dat je dus wordt aangesproken op straat of online of op welke plek dan ook, ja, dan kan het enorme negatieve gevolgen hebben. En we merken dat mensen daar gewoon heel erg toch vaker mee omspringen alsof het niets is. En toch van mensen snel een karikatuur maken. En dat is iets wat de laatste jaren zeker verslechterd is. En ja, wat Crow al zei, van dat komt uit de politiek, maar dat komt ook uit de media. En we merken ook dat algoritmes op social media vanuit Amerika komen overwaaien. En toch steeds verder de maatschappij polariseren, ook op dit onderwerp.
0: Ja, maar dat moet toch enorm frustrerend zijn als je jaren werkt aan acceptatie, dat je er iets ziet veranderen in de wereld en dat dan weer terug hobbelt eigenlijk.
8: Ja, dat is buitengewoon ingewikkeld. Ik probeer altijd positief te blijven en te hopen. Ook dat mensen uiteindelijk, dat dit misschien een slag zijn die we iets aan het verliezen zijn. Maar ja, ik hoop gewoon dat we over de lange linie dat het toch weer beter gaat worden. En misschien is dat gebouwd op een wat naïeve gedachte. Maar je hoopt toch altijd in het goede van de mensen. En ik hoop ook heel erg dat er meer bekendheid komt. Van zowel transgender als non-binaire personen. En dat mensen ons ook gewoon eens een keer ontmoeten. En ons op die manier wat minder als een karikatuur gezien en meer als een mens.
0: Een duidelijke oproep dus van Liora ten Brinke van Transvisie. Meer over die Zeeuwse Kamer, dat vind je op onze site en natuurlijk ook in de app van Omroep Zeeland.

0: Sienna Spyro en Material Lover. Hier bij Omroep Zeeland. Bijna kwart over vijf voor het weer gaan we naar Jules Gernaert. Jules, wederom een warme zomerdag die we tot nu toe hebben gehad. Die is nog niet voorbij. Hoe gaan we hem afsluiten zometeen?
1: Ja, vannacht was het wel vrij warm. Minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden. Dat is behoorlijk hoog. Het begint normaal te worden, maar toch wel bijzonder. En morgen is een dag met een ietsje hogere temperatuur misschien. Met 26 tot lokaal 32 graden. Iets minder wind. Maar vrij zonnig, maar wel met iets meer bewolking van het middenniveau. Een beetje schaapjeswolken achter. En ook wat sluierwolken. En woensdag en donderdag zijn ook zonnige en zomerse dagen. Maar vrijdag, dan gaat de wind draaien naar het noorden. En gaat de temperatuur een aantal graden omlaag.
0: Oké, dankjewel, Jules Gernaert. Op de weg eens kijken, vertragingen op de N57. Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Helle

0: is rustdag in de Tour de France. En Tim van Dijk doet voor het eerst mee. Vandaag is die rustdag en dan is het eigenlijk het ideale moment om verslaggever Mark Sampson even te vragen om met die wielrenner uit Collins-Plaat te gaan praten over hoe hij nou de eerste week van de Tour de France beleefd heeft. En de hitte is dan ook een belangrijk thema.
1: Oh ja, wel heel heet eigenlijk. Het is, ik moet zeggen, soms lastig te genieten als je over het kookpunt heen gaat. En dan, dat is gewoon overleven, zeg maar. Dus dat was wel veel deze week. Maar je ziet het dag per dag. En als team staan we er echt heel goed voor, denk ik.
2: Is het dan wel nog zwaarder dan je van tevoren had gedacht?
1: Ja, vooral de hitte, zeg maar.
2: Ja.
1: De rest gaat wel. Ik voel me ook naast de fiets best wel fris eigenlijk. Maar op de fiets, je merkt gewoon dat je niet de vermogens kan trappen in die hitte als wat je normaal doet. En van wat je kan, heb je nu de helft en dan blaas je op of ben je oververhit, zeg maar. Dus het is echt een hele andere manier van koers eigenlijk.
2: Heeft het grote invloed op de Tour, denk je?
1: Ja, absoluut.
2: En in wat voor opzicht?
1: Nou ja, je kan hitte trainingen doen. Maar het is ook denk ik het verschil per renner, zeg maar, of je er goed tegen kan of niet. En er zijn ook een hoop renners die hun niveau niet halen en anderen die er juist wel heel goed bij gaan, denk ik.
2: Kan jij eens uitleggen hoe jouw rol eruit ziet en wanneer je tevreden bent als je over de finish gekomen bent?
1: Ik ben een renner die in de wat zwaardere categorie valt qua lichaamsgewicht. Dus ja, dan heb je in de berg gewoon weinig te doen. Dus ik zorg er eigenlijk voor dat die jongens niks tekort komen naar een zware col toe. Of een belangrijk punt in de wedstrijd waar het gevaarlijk is of waar het echt moet gebeuren. Dus ik ben zeker nu met die hoge temperaturen heel erg in de weer. Heel de dag met bidonnen en ijs om Remco en Florian cool te houden. Om ze voor te bereiden op het beste wat ze die dag kunnen presteren in de bergen. En dat is echt extreem belangrijk sowieso. Maar zeker nu met die extreme omstandigheden. Want als ze oververhit raken en ze staan stil, ben je je positie in de Tour kwijt. Dus dat is hard werken. Ik blijf heel de Tour in dienst van de ploeg rijden. Maar je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt. Het is gewoon, ik heb niet de rol die ik in de klassiekers heb. Dus er is weinig ruimte voor eigen ambitie als je voor een van de beste ploegen van de wereld rijdt met klassementsambities in de Tour. Dan ben je met 8 man. En zeker als je 2 kopmannen hebt, ben je bezig voor hun. Dus het is echt een hele team effort, zeg maar, om dat in goede banen te leiden.
0: En is hij druk mee bezig in de Tour de France. Tim van Dijk, de 26-jarige wielrenner uit Collijnsplaat. Morgen stapt hij en ook die andere renners stappen allemaal weer op de fiets voor de 10e etappe op de Franse Nationale Feestdag natuurlijk. Om op Zeeland met het nieuws van deze maandag. En muziek van ABBA.

0: Abba hoor je bij Omroep Zeeland, One of Us. Zo'n 100 kinderen hebben in Grijpskerken meegedaan aan het Zeeuws kampioenschap ringlopen. Ja, dat is ringrijden, maar dan zonder het paard. Het kampioenschap dat laat de basisschoolleerlingen op een speelse manier kennis maken met de Zeeuwse ringsport. En net als bij het echte ringrijden droegen de kinderen een wit t-shirt met een oranje sjerp, zodat ze er helemaal uitzagen als echte ringrijders.
1: Hey, ja hoor.
2: Joep, wat zijn we hier aan het doen vandaag?
3: Ringlopen bij het Zeeuws kampioenschap.
2: En ringlopen, wat is dat?
3: Ringlopen is eigenlijk een andere versie van ringrijden. En dan voor kinderen tot en met 12 jaar. Dan loop je in plaats van op een paard en dan probeer je een ring te steken. Ik vind het wel leuk.
2: En waarom?
3: Ja, gewoon het is leuk om jezelf uitdagingen aan te gaan en steeds kleiner te gaan.
2: En jij hebt het al vaker gedaan. Lukt het ook een beetje?
3: Ja, het lukt goed. Want ik ben 2 keer 2e en 1 keer 3e geworden.
2: Wat is dan jouw tactiek om zo hoog te komen?
3: Ja, gewoon heel goed richten. En gewoon rustig je lans stilhouden en dan gewoon lopen.
2: Heb je hier ook thuis op kunnen oefenen?
3: Ja, ik heb thuis een ringloopbaan. En, daar oefen ik op. Samen met mijn zusje.
2: Zou je het ook wel eens met een paard willen proberen?
3: Ja, later misschien.
2: Hoi Boas, wat ben je aan het doen vandaag?
4: Aan de ring rijden.
2: Aan het ring rijden, maar dan zonder paard?
4: Ja.
2: En wie denk je dat er gaat winnen?
4: Ik.
2: En wat is jouw tactiek dan om te winnen?
4: Weet ik niet.
2: Teun, en jij bent al 2 keer Zeeuws kampioen geworden.
5: Ja, dat klopt.
2: En ga je nu weer winnen?
5: Ja, dat weet ik nog niet, maar ik denk het wel.
2: En wat is dan jouw tactiek?
5: Gewoon steken.
2: Gewoon steken? Maar dat is toch niet zo makkelijk?
5: Nou, je moet wel goed mikken, ja.
2: En wat doe jij als je wint?
4: Gewoon van de daken schreeuwen. Ik heb gewonnen en...
2: Joepie?
4: Nee.
6: Ik ben Martijn Minderhout. Ik ben een van de organisatoren van het Zeeuws kampioenschap ringlopen. Wij willen over 100, 200 jaar nog steeds dat het ringrijden bestaat. En dan moet je het met de paplepel bij de kinderen ingieten. Dat is onze mening. De Zeeuwse folklore, zeg maar, een tijdje geleden of dit jaar is het ook immaterieel erfgoed geworden. Dus dat is alleen maar hartstikke mooi.
0: De winnaar van het kampioenschap gaat niet met lege handen naar huis, maar krijgt een beker en een sjerp.

0: Annelies Sandé en Next to Me. Het is 5:30. Martijn van der Werf is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En zometeen zegt u het maar.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Evides verwacht rond 6 uur de leidingbreuk in Vlissingen te hebben verholpen. Sinds vanmorgen hebben zo'n 25 huizen en een hotel daar geen water. Ook in Burghaamstede was er een leidingbreuk. Dat had gevolgen voor 2 vakantieparken in de buurt. Die breuk was rond 3 uur vanmiddag verholpen. De overname van Wekamp door Omoda is definitief. Vorige maand maakte het Zeeuwse schoenenbedrijf de overname al bekend, maar het wachtte nog op goedkeuring van de autoriteit Consument en Markt. En die is nu binnen. Door de overname ontstaat volgens Omoda een van de grootste fashion- en lifestyle-retailers van Nederland, met een gezamenlijke jaaromzet van €600 miljoen. En buiten Sint-Philipsland heeft vanmiddag een brand gewoed in een veld met riet. Behalve voor veel rook zorgde de brand, voor zover bekend dan toch, niet voor al te grote problemen. Een klein uur na de eerste melding werd het zijn brandmeester al gegeven. En pro-Goes, Nieuw-Goes en de Partij voor Goes maken zich zorgen over het culturele aanbod in de gemeente. Goes zei eerder deze maand het huurcontract op met de huidige exploitant van Theater De Mythe. Volgens Europese regels moet de huur aanbesteed worden, zodat ook andere ondernemers de kans krijgen theater te exploiteren. Maar de 3 oppositiepartijen willen duidelijkheid over de juridische onderbouwing van dit besluit en hebben dus vragen gesteld aan het college van BMW. Dan nog het weer in Zeeland, overwegend zonnig, hier en daar nog wat sluierbewolking. Bij een matige tot aan zee krachtige noordoostenwind werd het aan de kust vandaag niet warmer dan 25 graden. In het binnenland werd het 31 graden. Rest van de week blijft het nog warm en zonnig. Eind van de week pas koelt het af en die weersomslag gaat gepaard met een enkele bui. Oftewel, dat is nog 4 nachtjes slapen. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 5:30. Uiteraard ook terug te vinden bij ons online, in de app of omroepzeeland.nl.
0: Martijn, dankjewel. Blijf steeds terugrekenen, maar 4 nachtjes slapen, dat is de vrijdag inderdaad. Er gaat iets veranderen. Dank daarvoor. Op de weg zijn er vertragingen. De N256 Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfartsdijk. De 3 kilometer, 5 minuten optellen bij je reistijd. N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 6 kilometer, daar 10 minuten. En de A17, dat is de laatste, Roosendaal richting Dordrecht voor Knopend Klaverpolder. 2 kilometer, 6 minuten moet je daar optellen bij je reistijd.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

kun je je mening geven over het volgende onderwerp. Het Donvignet in België. Onze zuidenburen willen dat gaan invoeren vanaf 1 mei 2027. En dan moet je toch de portemonnee gaan trekken om door België heen te reizen. En de provincie die heeft al gezegd, die plannen noemen wij teleurstellend. Veel Zeeuwen die gaan regelmatig de grens over. En fractievoorzitter François Babijn die vindt dat Nederland dan ook tol moet heffen voor Belgische automobilisten. Nou, hoe kijk jij überhaupt naar deze gedachte dat er zo'n tolvignet zou komen in België? Maar die uitspraak van François Babijn die vonden wij wel interessant om als stelling te nemen. In zegt u het maar, als België tol heft, dan moet Nederland dat ook doen voor Belgen. Je kunt erop reageren. Uiteraard in zegt u het maar door te bellen naar 0118 499999. Op zoek naar jouw mening over het tolvignet wat ze in België willen invoeren vanaf volgend jaar.

0: Barbara Soler en Loka. Het is 17:30 geweest. Dit is Zichtbaar op je maandagmiddag. En we praten vandaag over het tolvignet wat ze in België willen invoeren. Het is een goed idee, het is een slecht idee. En de stelling waar je op kunt reageren. Als België tol heft, dan moet Nederland dat ook doen voor Belgen. Je bent welkom om te reageren. 0118-499-999. We gaan naar Vlissingen, naar Kees van der Welen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Eerst een andere reactie. Ik wou zegt u het maar, waar jullie uitmaken waar het over moet gaan, dat afgeschaft moet worden. Dat is stelling 1. Ja. De tweede tolvignet van België, dat moet eigenlijk niet ingevoerd worden. Zulke soort dingen vind ik dat via de EU moet. Kan dat? Ik dacht dat we dat een Europese eenheid gaan voeren en elk land sterk verschillend. Wij hebben een hele hoge wegenbelasting. Ik weet niet wat die Belgen hebben, maar dat is lager. En de benzineprijs is er ook aanzienlijk lager. Zulke soort dingen moet veel meer één zijn in Europa. Dus dat tolvignet, nou, zoek het maar uit op het Europese gerechtshof. Dat moet niet ingevoerd worden.
0: Nou, om dan meteen bij dat Europese stukje te komen. Die plannen moeten nog voorgelegd worden aan de Europese Commissie. Dus zij moeten eerst toestemming geven.
1: Nou, als ze hun verstand hebben, dan gebeurt het dus niet.
0: In Duitsland hebben ze dit ook eerder willen doen.
1: En daar is het ook niet doorgehaald. Daarom heb ik nog een stille hoop dat er wat Europeanen zijn die ze een klein beetje hebben.
0: Ja, want in Duitsland ging dat niet door. U denkt, dat gaat in België het ook niet halen.
1: Ik hoop hier ook niet voor. En als het door zou gaan, zou ik zeggen, heel dat centrale punt van Europa in Brussel verplaatsen.
0: Oké. Okay.
1: Echt een beetje midden in Europa, dus zet het maar in Hongarije.
0: Ja, dat kan ook, natuurlijk. Maar stel dat het doorgaat, dan moeten wij dan als Nederland zeggen, oké, maar dat geldt dan ook voor België?
1: Zou ik doen, ja.
0: Oké. De mening is helder, Kees van der Welen. Dank even voor bellen. Doei. En een fijne avond. Dag. Gaan we eens even kijken op de app wat daar wordt gereageerd. Gelijk tol invoeren voor de Belgen, maar dan wel duurder. Dat zegt Marco. Hier komt nog een reactie binnen van Sjaak. Misschien de Westerschelde eens een beetje afsluiten voor scheepvaart naar België. Dan gaan ze wel door hun knieën. Frank die zegt ook tol heffen op de schepen richting Antwerpen. Rilana die zegt dan weer, dus wij een vignet. Alle Belgen die naar Zeeuw komen, ook zo'n vignet. En de Belgen die zijn heel verstandig. Henk die bekijkt het dan weer anders, moeten wij ook doen. Want hoeveel buitenlandse vrachtauto's rijden eigenlijk door ons land? Allemaal op onze kosten. We hebben geen rode cent om onze viaducten en bruggen op te knappen. Rijkswaterstaat wacht daarmee tot er een budget is. En wie moet dat gaan betalen? Een petje af voor het moedige besluit van de Belgen. Al dus Henk dan hierop. Wat is jouw mening? Laat hem achter. 0118-499-999. We hebben de reacties ook eventjes gepeld net over de grens in Zelzaten. Want tanken over de grens, dat is nu ook ineens minder voordelig als die plannen doorgaan. Deze Nederlanders die reageren daar aan de pomp.
2: Schandalig. Wij betalen al heel ons leven om vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Nederland of naar België te moeten. Dus dat vind ik niet kunnen. Maar ik begrijp het wel. Dan moeten ze belasting of wat dan ook. Maar ik vind dat ze dat op een andere manier moeten doen. En als de wegen in België slecht zijn, en die zijn slecht.
3: Nou, ik vind dat de Belgen dan ook voor Nederland mogen betalen. Want wij hebben al altijd natuurlijk moeten betalen. Eerst met de boot, hè? Toen de tunnel. En nou zouden we weer moeten betalen voor over België te rijden.
0: Daar dus weinig enthousiasme als je dat zo hoort. Ook de politiek heeft gereageerd. Gedeputeerde Harry van der Maas zei er dit over.
4: Wij zijn vanaf het begin heel erg kritisch geweest op de invoering van de vignet. De zuidelijke provincies, waaronder Zeeland, die zullen sterk nadeel ervaren. En daarom is het ongewenst dat het vignet wordt ingevoerd. Men heeft het Zeeuwse geluid terzijde gelegd, terwijl Zeeland en Vlaanderen, Nederland en België zoveel gemeenschappelijks hebben. Wij zijn in staat om zulke mooie projecten, denk aan de nieuwe sluis bij Terneuzen, om zulke projecten te draaien met elkaar. Wij gaan een rail Gent-Terneuzen aanleggen over die grens heen. Kom op zeg, dan moet je dit niet doen.
0: Nou, kom op zeg, dit moet je niet doen. Dus Harry van der Maas, de gedeputeerde van de provincie. Maar hoe denk jij daarover, over dit onderwerp? Je mening die is welkom, laat hem achter. Hoop ik je zo te spreken in Zegt u het maar.

0: Alice Sandé, Next to Me. We zitten middenin, zegt u het maar, voor deze maandag. Maar het gaat over het tolvignet. De plannen die België heeft om die in te voeren vanaf mei volgend jaar. En dan moeten we dus tol gaan betalen om door België heen te rijden. Hoe denk jij over dit onderwerp? Je mening kun je achterlaten door te bellen naar zegt u het maar. Is onder andere gedaan door meneer De Bruyne vanuit Terneuzen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik zou ze gewoon laten betalen.
0: De Belgen dan?
1: Ja.
0: Als ze hier naartoe komen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan zou ik ook de scheepvaart van België laten betalen als ze in Nederland komt. Want die kunnen vanaf de grens tot in Lobit varen zonder dat het 1 cent kost. Mm-hmm. En die Hollanders, als ze de neus uit de smeer de schip bellen en steek, moeten ze vaartrechten te betalen. Ik zou zeggen, laat ze ook maar vaartrechten te betalen.
0: Nu is de vraag natuurlijk of de Europese Commissie dit goedkeurt. Dat zei ik ook net tegen Kees van der Welen. Duitsland had ook ooit dit plan. En dat is afgeschoten toen door Europese rechters. Wat denkt u, gaat dit plan het halen?
1: Nou ja, als Nederland met zijn schepen in België vaartrechten moet betalen, dan mag Nederland dat toch ook doen, dacht ik.
0: Dat zou kunnen, inderdaad. Nee, maar ik heb het nu echt over de tol op de weg dan, hè, die ze willen invoeren.
1: Ja, ik vind dat toch precies hetzelfde. Dan zij het doen, dan mogen wij dat toch ook doen, of niet?
0: Ja, dat zou je zeggen. Dan inderdaad. Nee, absoluut. Krijg je hier nog een reactie van iemand die zegt, in Oostenrijk, daar betaal je ook voor de snelwegen. In Frankrijk heb je dat ook. Is het dan niet logisch dat ze het in België ook gaan doen?
1: Nou, nee, vind ik niet.
0: Maar misschien kunnen ze met dat geld de wegen dan opknappen.
1: Ja. Ja. Maar ja, dat zit allemaal in die wegenbelasting.
0: Oké, dus ze moeten het daaruit doen en niet uit het potje wat dan hier ontstaat.
1: Dat betaal je in de benzine in Frankrijk, hè?
0: Ja, dus u zegt gewoon, dit is een slecht plan, niet doen. En als het gebeurt, dan moeten wij dit ook gewoon terugdoen.
1: Ik ben die vorige weken dat hij zei, net als de Vlaanderen, alles wat er op en eraan zit. Ja. Dus ja, er komen dan noemelijk 2 Belgen naar Zeeland. Het Mekka, zullen we maar zeggen, daar in Filipijnen. Dat is al Belgen. Maar ja, laat ze toch betalen wat wij moeten betalen. Dan moeten ze afgestraft worden. Die vriendschap moeten ze wegdoen. Ze moeten het intrekken. Dat zou ik ervoor wezen.
0: Oké. Dank om te reageren, meneer De Bruyne vanuit Terneuzen. Een fijne avond.
1: Ja, u ook, hè. Dank
0: bedankt.
1: Je wel.
0: Dag. Naar Waterlandkerkje, Jacques Saleem.
2: Ja, hoi. Ik heb een leuk spotplaatje. Een cartoon heb ik gevonden.
0: Ja.
2: En ik heb hem opgestuurd. Ik zou ook wel eens willen. Het ging over het onderwerp: de auto als melkkoe en de wegenvignet straks. En dan het plaatje, dat was dan grote plakkaat met schokbreker tekst. Omdat iedereen wel weet dat de wegen in België vrij slecht zijn. Mm-hmm. En als je dan nog eens dik moet gaan betalen, ja, mag je dan nog hopen dat geld gebruiken om de wegen te verbeteren. Maar er komt een beetje hard hoofd in. Maar wat ik wilde weten is, ik heb nog nooit een mailtje naar jullie gestuurd.
0: Oh ja?
2: En nu heb ik dat, en dan kom ik uit op Omroep Zeeland, apenstaart reclame of zoiets. En dan was mijn vraag, is dat aangekomen?
0: Dat is onze reclameafdeling. U kunt het beste mailen naar nieuws@omroepzeeland.nl. Dan komt het gewoon op de redactie terecht.
2: Oh, dat doe ik dan. Ja. Dat was datgene wat ik wou zeggen.
0: Ja, dan zijn we benieuwd naar het plaatje uiteraard. Wat zou u doen als dit doorgaat? Gaat u dan betalen om naar België te gaan? Of zegt u, nou dan laat ik het maar zitten?
2: Nou, het is moeilijk, want ik ben lid van een club in België. En hoe noem je dat? Filmclub in Brugge.
0: Oké.
2: En ja, het is, qua benzine of brandstof is het nog net te doen.
0: Ja.
2: Maar de club is op zich heel goedkoop. Dan moet ik van een Nederlandse club lid worden.
0: Ja.
2: Aan de andere kant.
0: Ja, ik weet niet hoe schoon uw auto is, want de kosten die kunnen oplopen voor een jaar, de €125 dan.
2: Ja, en dus dat betekent eigenlijk dat je gewoon niet meer in België mag komen.
0: Zonder dat niet. Nee, want dan krijg je een bekeuring.
2: Ja, dan kun je
0: een emissievrije auto is €90 per jaar. En dan voor één dag is het €8.10.
2: Dan kunnen ze beter grenswachten bij België zetten. Verplicht om te stoppen bij de grens. om iedereen te controleren of alles wel, of je wel door mag, of alles klopt.
0: En misschien, je moet ook inderdaad.
2: Een bril bij je hebben en een geel hesje moet je bij je hebben. Voor het geval dat je pech hebt.
0: Ja, nee, zeker. Ja. Ja, ja, ja.
2: Ja, ik heb dat nog nooit. Ja, ik heb standaard geloof ik. Als een geel hesje, ja, ik heb het hier liggen, maar...
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, het is de vraag of die plannen er nog doorheen komen. Hè? Maar hier in de provincie reageren ze in ieder geval niet enthousiast daarop. En als ik u mag geloven ook niet heel erg. Jacques Soleil, dank eventjes voor bellen.
2: Jo, dag.
0: En een fijne avond. Goed idee, die tolheffing in Nederland ook invoeren. Voor alle landen in België betalen ze minder wegenbelasting en ook geen BPM. Toon laat dat nog weten. Daan die zegt nog eens, Belgen hebben het vignetgeld hard nodig om hun wegen op te knappen. Is het scheidingsverdrag uit 1839... Oh, en daar stond het appje. Is het scheidingsverdrag uit 1839 enkel voor schepen of ook voor auto's? Vraagt Adrie zich dan nog af. En hier nog één reactie die er eventjes bij pakken. Belgen moeten ook gewoon betalen. En de Zeeuwen die halen toch voordeel uit de Belgen. De Belgen in Zeeland die zorgen weer voor de economie en toerisme. Sluis heeft de taksen dit jaar enorm verhoogd voor verblijven in Zeeuws-Vlaanderen. En de Belgische toeristen weg uit Sluis en de winkels die mogen sluiten. En in Frankrijk, dan moeten ze toch ook tol betalen. Ja, kijk even op onze WhatsApp-kanaal. Bijna 93% is het nog steeds eens met de stelling die we vandaag hebben. Die stelling was dus, als België tol heft, dan moet Nederland dat ook gaan doen voor de Belgen. Goed, zit hij erop? Zegt u het maar alweer voor deze maandag. Morgen, nieuw onderwerp. Om 17:30 kun je dan meepraten daar uiteraard over in. Zegt u het maar en ben je benieuwd wat dat onderwerp is? Dan moet je luisteren. Iets voor 12 maken we dat dan bekend. Morgen in Goedemorgen Zeeland.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Arig graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De Organisatie voor de Rechten van Migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 6 uur geweest om op Zeeland met nog 1 vertraging gemeld door de ANWB. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. Een file van 5 kilometer. Je vertraging is er 6 minuten op dit moment.
14: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
15: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
22: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
22: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
23: Omroep Zeeland.
11: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
23: Omroep Zeeland.
13: Ja, zometeen gaan we eens kijken naar het Zeeuwse muzieknieuws. Marcel van der Dries, die praat je bij in een nieuwe editie van het Windorgel. Kijk even naar nieuws uit binnen- en buitenland. Goedemorgen, Zeeland is deze zomer on tour. En dat hebben we gehoord. Dat hebben heel veel mensen gehoord vanochtend. In Sere Hoek ongetwijfeld. En Christian van het Hof is onze Zeeuw van de dag. Zijn verhaal ook zometeen hier. 5 over 6. Je maandagavond die is gestart met Omroep Zeeland. De muziek van Marshmallow, Kane Brown en Miles on 8. New truck, big

0: Marshmallow Kane Brown en Miles on It. Onder andere nieuws over Rozan in een nieuwe editie van Het Windorgel.
1: Donsen en Gallito zijn er over drie kwartier. Rozan koestert mooie momenten en klokkijken met klauwhamer. Vorige maand staken Donsen en Gallito weer eens de koppen bij elkaar. Ze hebben al eerder met elkaar samengewerkt. De twee bekende namen uit de Zeeuwse hip-hop-wereld. De nieuwe track heet 45. En dat slaat op het aantal minuten dat ze denken nodig te hebben om weer

0: Het was al even geleden dat we muzikaal iets vernomen van zangeres Rosanne Kerkhaart uit Groeden. Ze vierde de afgelopen jaren grote successen in België, maar liet zich daardoor niet gek maken. Aan nieuw materiaal stelt ze de hoogste eisen, vertelde ze tegen collega Remco van Schelle.
1: Bij mij gaat iets door op het moment dat ik een paar maanden nadat ik een nummer heb geschreven, het nog steeds kan luisteren en kan denken, wauw, ja, dit is een goed nummer. Ik wacht er soms expres wat langer mee, omdat ik dan kan kijken of ik het na een paar keer luisteren nog steeds zo mooi vind.
0: Dat is dus het geval bij Hoekje van de Straat, haar nieuwe single, over het koesteren van plekken en momenten die je hebt beleefd met mensen die inmiddels uit je leven zijn verdwenen.

Zanger Jillis de Waard uit Kattendijke is bekend van onder meer de Engelse band The 13th Turn. Sinds kort is hij ook de zanger van een Nederlands-Belgische straatpunkband genaamd Klauwhamer. De band heeft als standplaats dieren en de naam geeft meteen aan dat we hier te maken hebben met het ruigere genre. Ze hebben er geen gras over laten groeien, maar hebben meteen een demo opgenomen met de kerstverse zanger. Voordat de

0: tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 12:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Fleetwood Mac. As long as you follow. Hier bij Omroep Zeeland. Laten we nog eens kijken naar het weer. Doen we de hele dag met Sjoe Genna. Sjoe, mooie zomerdag hebben we gezien. Best wel warm natuurlijk. Lekker zomers. Hoe gaan we de dag afsluiten?
1: Met vannacht minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden. Maar wel, dus dat wind nog wel wat er overblijft. Het is goed om het eventjes een beetje koeler te maken in de nacht en de vroege ochtend. En morgen overdag gaan we op naar een temperatuur die iets hoger uitpakt, denk ik. Er staat ook een fractie mindere wind. Windkracht 3 tot 5 uit het noordoosten. Maxima denk ik aan van 5, 26 graden aan zee. En 30 tot lokaal 32 graden in Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen morgenmiddag.
0: Oké, dat morgen. Komende dagen dan nog?
1: Ja, woensdag en donderdag hebben we nog hetzelfde patroon op de weerkaart. Met een groot hoge drukgebied dus bij IJsland en boven Schotland. Mooi weer steeds ook in Schotland.

0: ons. Dat betekent wat minder warm meer, 22 tot 26 graden, denk ik, zo'n beetje op de meeste plaatsen. Met wat bewolking, misschien een enkele bui, maar dat zal niet veel zijn. Komt geen grootschalig onweer in. En in het weekend zakken we dan waarschijnlijk terug naar maxima van 20 tot 24 graden.
1: Oké, okay, Sjoe Genner, dankjewel. Op de weg 1 vertraging, de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein, een file van 3 kilometer. Je vertraging is daar een kleine 10 minuten.

0: Teddy Swims, hoorde je, en Guilty. Kijk eens even naar nieuws wat opvalt buiten onze provinciegrenzen. We gaan zo meteen onder andere naar Frankrijk. We gaan nog naar Feyenoord. Eerst naar Bangkok, want het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in die stad in Thailand. 27 mensen kwamen erbij om, 63 anderen die raakten gewond. Deze Nederlandse ooggetuige die vertelt hoe hulpdiensten massaal uitrukten.
1: Er waren talloze ambulances, brandweerauto's, militairen die uitgerukt waren met de grootste spoed. En het was een heel heftig tafereel. Dus mensen werden die bar uitgehaald, in folies gewikkeld, afgevoerd in de ambulances. En de overleden personen die werden in witte doeken gelegd en daarop de stoep gelegd.
0: Veel slachtoffers zijn gevonden bij de toiletten. En daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Dit jaar hebben artsen veel meer patiënten behandeld voor gezondheidsproblemen door vepen. Het zijn meer meldingen dan in de afgelopen 2 jaar bij elkaar. De meldingen die artsen bij een meldpunt doen over vepen, die gaan niet alleen over luchtwegklachten, zegt deze arts.
2: Bijvoorbeeld ook klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen. En wat ook echt opvalt is dat er meerdere meldingen zijn geweest over de psychosociale effecten. Dus mensen die slechter in hun vel komen te zitten, negatieve gedachten, slaapproblemen, concentratieproblemen.
0: De toename in meldingen van artsen kan komen doordat het meld

0: standpunt beter wordt gevonden. Ook kunnen artsen tegenwoordig beter de link leggen dat bepaalde klachten zijn ontstaan door vapen. Dan naar de bossen rondom Parijs. Daar woedt nog steeds een grote natuurbrand. Honderden brandweermensen die proberen het vuur ten zuiden van de stad onder controle te krijgen. Die brand begon gisteren en is mogelijk aangestoken.
1: Wat we de afgelopen dagen met alle bosbranden overal in Frankrijk wel veel horen, zijn de spotjes van het ministerie die waarschuwen voor alle mogelijke menselijke toedoeningen. Het weggooien van sigaretten die nog branden, barbecuen bij dit hete weer. Heel veel bosbranden ontstaan uiteindelijk door menselijk toedoen. Dus daar wordt voor gewaarschuwd. Maar of dat hier ook aan de hand was, dat weten we nog niet.
0: De bekende route Soleil die is gedeeltelijk afgesloten. De brandweer denkt dat ze 1 of 2 weken bezig zijn om de brand helemaal uit te krijgen. En hoe ouder, hoe beter is het motto van Erik van 43. Hij is namelijk gek op oude toegangskaartjes van wedstrijden van Feyenoord. En die liefde die leidt ertoe dat hij inmiddels flink wat geld aan zijn verzameling heeft uitgegeven.
2: Ja, mijn vrouw kijkt ook, hè? Dus ik weet niet. Ja, je praat toch wel, denk ik, al gauw over 25.000 euro. En ja, daar hadden we ook heel veel andere dingen van kunnen doen. Verzamelaars zijn natuurlijk ook slim. Hoe zeldzamer het kaartje, hoe kleiner het aanbod, hoe groter de vraag.
0: Nou, en het liefst ziet hij ze dan uit de jaren 30 en 40 Feyenoord tickets. Nou, want zelf al ruimt 20 jaar niet meer in Rotterdam, maar in het oosten van het land gaat het nog wel naar die wedstrijden toe. En die verzameling vertelde hij meer over aan Rijnmond. Zometeen terug naar het Zeeuwse nieuws. Eerst muziek van Eros Ramazzotti.

0: alone.
1: Michael Schulte en You Let Me Walk Alone. Het is bijna 6:30. Martijn van der Werf is er zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. We bellen eventjes met onze Zeeuw van de dag. En even terug naar eerder vandaag. Wat gebeurde hier?
2: Kijk, eerste geluid. Ja, ja. Nog wat meer. Ja. Meer. Nee, gewoon een blaas. Kom op.
1: En er werd harder geblazen. Het eindresultaat hoor je zo meteen.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. 22 juli, demodag, scootmobielen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: 6:30 geweest. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedenavond.
7: Goedenavond. Evides legt de laatste hand aan de reparatie van de leidingbreuk in Vlissingen. Sinds vanmorgen hebben daar zo'n 25 huizen en een hotel geen water. Ook in Burghaamstede was er vandaag een leidingbreuk. Dat had gevolgen voor 2 vakantieparken in de buurt. Die breuk was rond 3:00 weer gerepareerd. De overname van Wehkamp door Omoda is definitief. Vorige maand maakte het Zeeuwse schoenenbedrijf de overname al bekend, maar het wachtte nog op goedkeuring van de autoriteit Consument en Markt. En die is nu binnen. Door de overname ontstaat volgens Omoda een van de grootste fashion- en lifestyle retailers van Nederland, met een gezamenlijke jaaromzet van 600 miljoen euro. De gemeente Capelle gaat definitief door met de aanleg van kabelgoottegels voor inwoners die hun elektrische auto willen opladen vanaf hun eigen woning. Een proef die vorig jaar begon is succesvol verlopen. Via een kabelgoottegel loopt een laadkabel van de woning naar de openbare parkeerplaats zonder dat voorbijgangers er last van hebben. Een aanvraag kost wel €385. En pro-Goes, nieuw-Goes en de Partij voor Goes maken zich zorgen over het culturele aanbod in de gemeente. Goes zei eerder deze maand het huurcontract op met de huidige exploitant van Theater De Mythe. Volgens Europese regels moet de huur aanbesteed worden, zodat ook andere ondernemers de kans krijgen theater te exploiteren. Maar de 3 oppositiepartijen willen nu duidelijkheid over de juridische onderbouwing van dit besluit en hebben dus vragen gesteld aan het college van BMW. Het weer in Zeeland, overwegend zonnig met hier en daar nog wat sluierbewolking. Het vandaag maximaal 25 tot 31 graden. De rest van de week ook nog steeds warm en zonnig. Eind van de week koelt het af. Die weersomslag gaat ook gepaard met een enkele bui, zodat we lekker volgende week weer kunnen zeuren over het slechte koude weer. Ook wel weer eens fijn, toch, Michiel?
1: Ja, zeker.
7: Kijk, dat is mooi. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 6:30. Uiteraard ook terug te vinden in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: En noem het koud.
6: Goedenavond, Zeeland.

0: Ilse de Lange, Something Good. We gaan nog even terug naar Goedemorgen Zeeland. Ze zijn on tour deze zomer. Veerle en Elsa, die geven elkaar constant opdrachten. Elke dag in een andere Zeeuwse plaats. Vandaag in Serenhoek en dat hebben ze daar geweten. Want Elsa die moest spelen op een doedelzak. En kreeg hulp van doedelzakspeler Thijs Martens.
1: Applaus!
2: Kijk.
1: Ik heb toch ergens het gevoel, het idee dat ik vooral Thijs bezig zag en dat jij ook wel een beetje aan het playbacken was.
2: Nee, er was de hele tijd geluid.
3: Echt niet.
2: Ik was
3: maar hij maakt zoveel meer geluid. Ik hoorde mezelf af en toe gewoon helemaal niet. Dan dacht ik, komt er nou geluid uit? En dan hoorde ik heel zachtjes piet, piet.
2: Daarom kan je niet goed binnenspelen.
3: Ja, precies. Precies. Maar we gingen wel gelijk de bult over, toch? Oké, nou, en het publiek, we kregen applaus. Thijs, ja, ja. Hoe vond je dat ik het deed?
2: Ik vond het echt heel goed eigenlijk.
3: Okay.
2: De eerste keer dat ik het deed, klonk het heel veel minder.
3: Okay. Dus, zou ik nou nog één keer proberen om er toch een geluidje te krijgen?
0: Beelden, die kun je zien online op ons YouTube-kanaal. En ook op tv zie je Goedemorgen Zeeland on tour de hele zomer. Knap, hè? Wat kan ze niet? Nou, het doedelzak spelen. Nou goed. Het is om op Zeeland. Je maandagavond. Zeeland komt thuis met Niall Horan. Direct na The Beach Boys.

0: Nou joh, horen en dinnerparty. Het is bijna 6:45 naar onze Zeeuw van de Dag. Gaan we Christian van het Hof, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe lukt dat om 40 jaar voor dezelfde baas te werken? Want je hoort het niet meer zo heel vaak tegenwoordig.
1: Nee, dat klopt. Het is, het is tegenwoordig een kunst om het 40 jaar bij één dezelfde werkgever het uit te houden. De jeugd zit daar denk ik sowieso al anders in.
0: Maar hoe oefen je die kunst? Hoe doe je dat?
1: Nou ja, als ik even terugkijk, ik weet niet waar ze gebleven zijn al die jaren. Maar het is toch gelukt en daar ben ik heel trots en blij mee.
0: Ja, wat even 40 jaar terug in de tijd. Weet je eerste dag, je eerste jaar, weet je dat nog bij de Rabobank?
1: Nou, het eerste jaar wel. De eerste dag niet meer eigenlijk, hoor. Maar ik weet wel het eerste jaar dat... je komt dan binnen. Ik ben dan bij de Rabobank 40 jaar. En je moest in het begin alles kunnen bij de bank. Hè. Je moest kunnen adviseren over sparen, betalen, verzekeren. Hypotheken, beleggen, reizen verkopen zelfs. Ja, maar die tijd is helemaal veranderd. En nu ben ik al meer dan 35 jaar specialist op het gebied van beleggen.
0: Tja, dan ben je dus ineens 40 jaar verder.
1: En dan ben je 40 jaar verder en dan ben je een hoop dingen wijzer en meer, veel meer ervarenheid. En dat is bij beleggen toch wel heel belangrijk.
0: Ja.
1: Want wat dat betreft heb ik alle ups en downs op de financiële markten meegemaakt. En ja, die ervaring kan ik ook aan onze klanten doorgeven. En dat is toch wel prettig.
0: Was je dan zelf, als je die angst dan zag op de financiële markt, was je dan zelf nooit bang voor je baan eigenlijk?
1: Nou, voor mijn baan, kijk, je hebt natuurlijk wel... in de financiële wereld heb je heel veel reorganisaties gehad. Dus die heb ik ook allemaal overleefd. Ik heb ook een heleboel collega's helaas moeten zien vertrekken. Maar goed, ik heb ze allemaal overleefd. En dat ben ik trots op. En ik hoop nog zeker een 6-7 jaar door te gaan tot aan mijn pensioen. Want ik vind het vak veel te mooi.
0: Ja. Ben je dan nooit in die 40 jaar dat je een keertje dacht... oh, dit ziet er ook wel mooi uit, dit zou ik ook wel eens willen doen?
1: Nou, eigenlijk niet. Ik heb na de eerste 5 jaar toen ik bij de bank binnenkwam, heb ik puur voor het beleggen gekozen. En dat was, ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. En ja, ik doe het nog met alle plezier. Er is zoveel in te beleven. Iedere dag is anders. En zeker in dit soort tijden met Trump en met alle geopolitieke spanningen, is iedere dag echt weer anders en uitdagend. En dat maakt het vak ook weer mooi om klanten te helpen. Om te proberen hun zoveel mogelijk rendement te laten behalen. Passend bij het risico wat ze willen accepteren.
0: 40 jaar, gaat dat onopgemerkt voorbij? Of ga je het wel groot vieren?
1: Het is zo dat het was vorige week. En ik heb die dag het wat rustiger aangedaan. Dus geen afspraken gemaakt. En echt genoten van het bereiken van deze mijlpaal. Ik heb heel veel aandacht gekregen. Ook hier in de regionale krant, de Eendrachtbode. En er komt nog een keer een feest met collega's en met familie. Maar dat moet nog gepland worden.
0: Nee, maar leuk toch dat dat nog aanstaande is?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben ervoor gekozen om het na de vakantie te doen. Omdat er nu heel veel mensen met vakantie zijn, collega's en zo. Ja. Dus dan zouden we niet compleet zijn. Dus dat de bedoeling is om na de zomervakantie om dan een keer ergens wat te vieren met collega's en vrienden.
0: Leuk vooruitzicht is dat. Tot slot, Christian, de tip. Want ik werk nu 2 jaar bij Omroep Zeeland. En dan heb ik nog 38 jaar te gaan voordat ik op datzelfde niveau zit als waar jij nu zit. Wat is de ultieme tip?
1: Ja, blijf het werk gewoon kijken. Als het werk je bevalt en de werkgever is prima. Kijk, er is overal, bij anderen is er ook wat. Ik bedoel, je hebt overal wel wat beter kan. Maar als je naar je zin hebt en je gaat iedere dag met plezier naar je werk, wat je ook doet, ja, ga er gewoon mee door en geniet ervan. En dan vliegt de tijd vanzelf om.
0: Ja, dan zit je ineens op die 40 jaar die Christian van het Hof dus mag vieren bij de Rabobank. Onze zevende dag, Christian, geniet ervan en dankjewel.
1: Dankjewel ook voor de aandacht. Dank
0: je. Dag, hoi hoi.
1: Dag, hoi hoi.

0: Morgen wordt fantastisch, weet je dat alvast? Muzikaal gezongen door ACDA en de Munnik dan bij Omroep Zeeland. Dit heb je gemist vandaag bij ons op de radio. Natuurmuseum Terra Maris bij Oostkapelle wil meer bezoekers door het pand vanaf de parkeerplaats leuker te maken. Dat vertelde Carolien Schaap.
1: De route vanaf de parkeerplaats naar het museum, dat is ongeveer 400 meter. En daar gaan wij 5 beweegpalen neerzetten. Maar daar zetten we dan draaibare kubussen op. En die bevatten allerlei leuke weetjes.
0: Oké, draaibare kubussen dus met weetjes. Want nu lopen nog veel mensen door het bos in. En door die beweegpalen hoopt Schaap dat mensen links afslaan naar het museum. De palen moeten er dit jaar nog komen te staan. In een tuin in Zierikzee, daar werden kleine egeltjes gevonden. Omdat ze koud aanvoelden, zijn ze door de dierenambulance Schouwen-Duiveland naar de Mikken in Middelburg overgebracht. Sander Penning hoor je.
2: Het komt wel vaker voor dat mensen egels vinden in de tuin. Of bezig zijn in de tuin. Je haalt bijvoorbeeld wat struiken weg of wat hout wat er ligt, bladeren. Ja, daar kunnen egels onder zitten en daar kan ook een nest onder zitten. Dan raden we meestal aan van, joh, bel wel even de dierenambulance voor overleg. En dan bekijken we eventjes van hoe is de situatie precies. En best wel heel vaak kunnen de egeltjes, die kleine egeltjes, het beste blijven liggen. Zodat moeder weer terugkomt en ze eventueel verplaatst.
0: Oké, goede tip die je vanochtend hoorde bij ons. Zeeuwse automobilisten die moeten toch de portemonnee gaan trekken als het aan België ligt. Want daar willen ze vanaf 1 mei volgend jaar het tolvignet invoeren. De provincie noemt het teleurstellend, dat plan. Fractievoorzitter François Babijn die vindt zelfs dat Nederland dan ook tol moet heffen voor Belgische automobilisten. Meneer De Bruin die reageert op dat nieuws en zegt u het maar.
3: Ik zou ze gewoon laten betalen.
0: De Belgen dan?
3: Ja.
0: Als ze hier naartoe komen?
3: Ja. En dan zou ik ook de scheepvaart van België laten betalen als ze in Nederland komen. Want die kunnen vanaf de grens tot in Lobit varen zonder dat het 1 cent kost. Mm-hmm. En heel anders, als ze de neus uit de schip bellen en steek, moeten ze vaartrechten betalen. Ik zou zeggen, laat ze ook maar vaartrechten betalen.
0: Oké, duidelijke mening van meneer De Bruin. In zegt u het maar. Vanavond hoor je onder andere muziek na 7 uur van U2, Mark Amber en het Zeeuwse nieuws natuurlijk op onze site en in de app. En morgenochtend Remco om 6 uur met Zeeland wordt wakker. Hele fijne

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schelle.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schelle.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.